voor een boom je ze hebt samengezien? Hij antwoordde, onder een mastiekboom. Daniel hervatte, die prachtige leugen kost je je kop, want Gods engel heeft van God al bevel gekregen om je in tweeën te splijten. Nadat Daniel hem had laten wegleiden, liet hij de ander voorkomen en zei tegen hem, je bent een afstammeling van Canaan en niet van Juda. De schoonheid heeft je verleid en de wellust heeft je hoofd op hol gebracht. Zo handelen jullie met de dochters van Israël en uit angst deden zij wat jullie wilden. Maar een dochter van Juda heeft niet toegegeven aan jullie slechtheid. Welnu, onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde, onder een steeneik. Daniel hervatte, ook jij hebt door die prachtige leugen je kop verspeeld, want Gods engel staat al klaar om je met het zwaard door midden te hakken en jullie beiden te vernietigen. Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en men eerde God die redt wie op hem vertrouwt. En nu Daniel met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen en overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf die ze in hun slechtheid hun naasten hadden toegedacht. Ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. Chilkia en zijn vrouw prezen God vanwege hun dochter Susanna, tezamen met haar man Joachim en al haar verwanten, omdat ze onberispelijk gebleken was. En vanaf die dag stond Daniel in hoog aanzien bij het volk.

Daniël, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 42. Toen koning Astyages bij zijn voorvader was, volgde de pers Kores hem op als koning. De nieuwe koning behandelde Daniël als zijn vertrouwensman, en geen van zijn vrienden gaf hij zoveel eerbewijzen als hem. De Babyloniërs hadden een afgodsbeeld, Bel genaamd, waaraan ze dagelijks 12 mut fijn tarwemeel, 40 schapen en 6 anker wijn gaven. Ook de koning vereerde het en ging het iedere dag aanbidden. Daniël daarentegen aanbad zijn eigen god. Daarom vroeg de koning hem: "Waarom aanbidt u Bel niet?" Hierop antwoordde Daniël: "Ik vereer geen beelden die door mensenhanden gemaakt zijn, maar wel de levende God die hemel en aarde geschapen heeft en heerser is over al wat leeft." Toen zei de koning: "Denkt u dan dat Bel geen levende God is? U ziet toch hoeveel hij dagelijks eet en drinkt." Daniël begon te lachen en zei: "Laat u niet bedriegen, koning. Dat ding is van binnen van leem en van buiten van brons. Nog nooit heeft het iets gegeten of gedronken." Daarop werd de koning woedend, riep de priesters van Bel bij zich en zei tegen hen: "Als jullie me niet zeggen wie die gaven opeet, laat ik jullie ter dood brengen. Als jullie echter kunnen bewijzen dat Bel ze opeet, dan zal Daniël sterven, omdat hij kwaad gesproken heeft over Bel." Daniël zei hierop tegen de koning: "Ik ben het er volkomen mee eens." De priesters van Bel waren 70 in aantal, hun vrouwen en kinderen niet meegerekend. Toen de koning met Daniël naar de tempel van Bel kwam, zeiden de priesters tegen hem: "Koning, wij gaan de tempel uit. U zet zelf het voedsel klaar, u mengt de wijn en zit hierbij, waarna u de deur sluit en met uw ring verzegelt. Morgen vroeg komt u terug. Als dan alles niet door Bel is opgegeten, zullen we sterven. Is het echter wel het geval, dan sterft Daniël, omdat hij ons belasterd heeft." Ze maakten zich echter geen zorgen, omdat ze onder de offertafel een geheime toegang hadden gemaakt, waardoor ze regelmatig naar binnen kwamen om de gaven weg te halen. Toen de priesters vertrokken waren en de koning het voedsel voor Bel klaarzette, liet Daniël zijn dienaren as halen en de hele tempelvloer ermee bestrooien. Hiervan was alleen de koning getuige. Daarop gingen ze naar buiten, sloten de deur, verzegelde die met de ring van de koning en gingen weg. Maar 's nachts kwamen zoals gewoonlijk de priesters met hun vrouwen en kinderen en aten en dronken alles op. De volgende ochtend ging de koning met Daniël naar de tempel. Hij vroeg Daniël: "Zijn de zegels nog ongeschonden?" Deze antwoordde: "Ze zijn nog ongeschonden, koning." Nauwelijks had de koning de deur geopend en een blik geworpen op de offertafel of hij riep uit: "Groot bent u, Bel, bij u is volstrekt geen sprake van bedrog." Maar Daniël begon te lachen. Hij weerhield de koning naar binnen te gaan en zei: "Kijk eens naar de vloer en let eens op die voetstappen." Toen zei de koning: "Ik zie voetstappen van mannen, vrouwen en kinderen." In woede ontstoken liet de koning toen de priesters halen met hun vrouwen en kinderen. Ze toonden hem de geheime deur, waardoor ze naar binnen gingen om de gaven die op de offertafel stonden op te eten. En daarop liet de koning hen ter dood brengen. Bel leverde hij uit aan Daniël. Die haalde het beeld en de tempel omver. De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning sprak Daniël over die draak en zei: "Van hem kunt u niet zeggen dat hij geen levende god is. Aanbid hem dus." Daarop antwoordde Daniël:

Heer mijn God aanbid ik, want Hij is een levende God. Geef me toestemming, koning, dan zal ik zonder stok of zwaard de draak doden. De koning zei, ik geef u toestemming. Daniel nam nu pek, vet en haren, bracht dat samen aan de kook en maakte er koeken van, die hij in de muil van de draak stopte. Het beest vrat ze op en barstte open. Toen zei Daniel, dat hebben jullie vereerd. Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze woedend. Ze keerden zich tegen de koning en riepen, de koning is een Jood geworden, hij heeft Bel vernield, de draak gedood en de priesters laten afslachten. Ze gingen naar de koning en eisten, lever Daniel aan ons uit, anders doden we u en de uwen. Zich ernstig bedreigd voelend, leverde de koning noodgedwongen Daniel aan hen uit. Ze wierpen hem in een leeuwenkuil, waar hij 6 dagen bleef. In de kuil zaten 7 leeuwen, die men dagelijks 2 lijken en 2 schapen gaf. Toen gaf men ze echter niets, zodat ze Daniel zouden verslinden. In Judea leefde toen de profeet Habakkuk. Hij had wat moes gekookt en enkele broden in een schotel gebrokkeld en was daarmee op weg naar het veld om het de maaiers te brengen. Maar een engel van de Heer beval Habakkuk, breng het maal dat u daar hebt naar Babel, naar Daniel in de leeuwenkuil. Habakkuk antwoordde, Heer, ik ben nooit in Babel geweest en de kuil is me onbekend. Toen greep de engel hem bij de haren van zijn kruin vast en droeg hem met de snelheid van de geest naar Babel, waar hij hem boven de kuil zette. Daar riep Habakkuk, Daniel, Daniel, neem het maal dat God u zendt. Daniel zei, God, u hebt werkelijk aan mij gedacht. Nog nooit hebt u degene die u lief hebben verlaten. Toen stond Daniel op en at. En Gods engel bracht Habakkuk onmiddellijk terug naar de plaats van waar hij hem had weggevoerd. Op de 7e dag kwam de koning naar de kuil om Daniel te betreuren. Toen hij erin keek en Daniel zag zitten, riep hij uit, Groot bent u, Heer, de God van Daniel, buiten u is er geen ander. Hij trok Daniel uit de kuil en liet degene die zijn ondergang gewild hadden erin werpen. Onmiddellijk werden ze voor zijn ogen verslonden.

Hosea, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 9. Het woord van de Heer dat gericht is tot Hosea, de zoon van Beeri, tijdens de periode dat Uzia, Jotam, Achas en Hiskia over Juda regeerden en Jerobeam, de zoon van Joas, over Israël. Hier beginnen de woorden van de Heer tot Hosea. De Heer sprak tot Hosea. U moet een hoerige vrouw trouwen en hoerenkinderen bij haar verwekken. Want werkelijk, het land loopt door zijn overspel van de Heer weg. Daarop trouwde Hosea met Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Nu sprak de Heer tot hem. Geef hem de naam Yisrael. God zal zaaien. Want over een korte periode wreek ik het bloedbad van Yisrael op het huis Jehu en maak ik een einde aan het koningschap in het huis Israël. Op die dag zal het gebeuren dat ik in de vlakte van Yisrael de boog van Israël breek. De vrouw werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Daarop sprak de Heer tot Hosea. Geef haar de naam Lo-Ruhama, geen medelijden. Want ik heb niet langer medelijden met het huis Israël. Ik vaag het helemaal weg. Met het huis Juda zal ik echter medelijden blijven hebben en ik zal het redden door de Heer hun God. Ik zal het niet redden door boog en door zwaard en door oorlog, niet door paarden en door ruiters. Toen de vrouw opgehouden had Lo-Ruhama te voeden, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen sprak de Heer, geef hem de naam Lo-Ami, niet mijn volk. Want u bent niet langer mijn volk en ik ben er niet langer voor u.

Hosea, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. De zonen van Israël zullen talrijk zijn als het zand van de zee, dat niet te meten en niet te tellen is. En waar hun eens gezegd werd, u bent mijn volk niet, daar wordt hun nu gezegd, u bent zonen van de levende God. De zonen van Juda zullen zich herenigen met de zonen van Israël. Zij stellen beide één leider aan het hoofd en trekken op uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Dan zult u weer tegen uw broeders zeggen, Ami, mijn volk, en tegen uw zusters, Ruchama, medelijden. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en ik ben haar man niet. Laat haar de tekens van de hoererij wegdoen van haar gezicht en de tekens van het overspel wegdoen tussen haar borsten. Anders kleed ik haar helemaal uit, zet ik haar naakt neer, als op de dag van haar geboorte, maak ik van haar een woestijn, verander ik haar in uitgedroogd land en laat ik haar sterven van de dorst. En ook met haar kinderen heb ik geen medelijden, het zijn hoerenkinderen. Hun moeder heeft immers ontucht bedreven. En zij, die zwanger van hen is geweest, heeft zich schandelijk misdragen. Haar leus was, ik ga mijn minnaars achterna. Die bezorgen mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom ga ik met dorens uw weg versperren. Met een muur ga ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan. Als zij haar minnaars achterna wil, zal zij hen niet bereiken. Als ze hen zoekt, zal ze hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik wil terug naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Zij wil maar niet weten dat ik het ben die haar koren bezorg, en most en olie, dat ik haar verrijk met het zilver en het goud waar ze Baal van maken. Daarom neem ik mijn koren terug zodra de oogsttijd komt, en ook mijn most zodra het zijn tijd is. Daarom ruk ik mijn wol en mijn vlas van haar weg, die haar naaktheid moeten bedekken. Dan stel ik haar naaktheid ten toon voor de ogen van haar minnaars, en niemand bevrijdt haar uit mijn hand. Ik maak een eind aan al haar plezier, haar feestdagen, haar nieuwe maan, haar sabbat en al haar festiviteiten. Ik verwoest haar wingerden en vijgenbomen, waarvan zij beweert, dit is het loon dat ik gekregen heb van mijn minnaars. Ik maak er verwilderd hout van, waar de dieren aan vreten. Ik vraag haar rekenschap voor de dagen die zij aan de Baals gewijd heeft, waarop zij offervuren voor hem brandde, waarop zij, gesierd met haar ringen en halstooi, haar minnaars achterna ging en mij vergat. Godspraak van de Heer. En daarom lok ik haar binnenkort weer naar mij toe. Zorg ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart. Vervolgens geef ik haar de wijngaarden terug en maak ik het Achordal tot een poort van hoop. Daar zal zij weer antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte. Op die dag, Godspraak van de Heer, zult u tot mij roepen, mijn man. Nooit meer roept u mij dan toe, mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond verwijderen. Zij zullen nooit meer bij naam genoemd worden. Op die dag zal ik ten bate van hen een verbond sluiten, met de dieren op het veld, met de vogels in de lucht en met de kruipende dieren op de grond. Boog en zwaard en oorlog sla ik het land uit en in veiligheid laat ik hen wonen. Ik neem u als mijn bruid voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en mededogen. Als mijn bruid in trouw.
dan zult u de Heer leren kennen. Op die dag ben ik, God spraak van de Heer, de hemel ter wille. En is de hemel de aarde ter wille, en is de aarde het koren, de most en de olie ter wille, en zijn zij alle Israël ter wille. Dan bezaai ik het land weer, dan ontferm ik mij weer over Lo Ruchama, dan zeg ik tegen Lo Ami, u bent mijn volk, en dan zegt hij tegen mij, mijn God.

Hosea, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 5. De Heer sprak opnieuw tot mij. Nu moet u een vrouw liefhebben die zich door een ander laat liefhebben en overspel pleegt. U moet hetzelfde doen als de Heer die de zonen van Israël lief heeft, hoewel die zich tot andere goden keren en verzot zijn op rozijnenkoeken. Toen kocht ik die vrouw voor 15 zilverstukken en anderhalve ezelslast gerst. En ik zei tegen haar, je zult een lange periode rustig bij mij blijven, zonder ontucht te plegen of met een andere man mee te gaan. Ik zal jou op dezelfde manier behandelen. Want de zonen van Israël zullen lange tijd wachten, zonder koning en vorst, zonder offer en wijsteen, zonder efod en huisgoden. Maar daarna zullen de zonen van Israël zich bekeren, zullen zij de Heer, hun God, en David, hun koning, weer zoeken en bevend naar de Heer en zijn goedheid komen op het einde van de dagen.

Hosea, hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 19. Hoor het woord van de Heer, zonen van Israël. De Heer heeft een aanklacht tegen de bewoners van het land. Er bestaat geen trouw en geen liefde meer, en er is geen kennis van God in het land. Zweren en liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Bloedbad volgt er op bloedbad. Daarom droogt het land uit en kwijnen al zijn bewoners weg. De dieren op het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee komen zelfs om. Laat echter niemand beschuldigingen uitspreken en niemand vonnissen vellen. Mijn aanklacht richt zich, priester, tegen u. U struikelt vandaag en vannacht struikelt ook de profeet samen met u. Ik zal uw moeder laten zwijgen. Mijn volk verstomt, omdat het niet van God wil weten. Maar u bent degene die de kennis van God verworpen heeft. Daarom verwerp ik u als mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten. Daarom vergeet ik uw zonen ook. Zo talrijk als zij zijn, even talrijk zijn hun zonden tegen mij. Ik maak hun glorie tot schande. Zij eten van de zonde van mijn volk en lachen verlekkerd om hun schuld. Daarom staat de priester hetzelfde lot te wachten als het volk. Ik vraag hem rekenschap van zijn gedrag. Ik zet hem zijn daden betaald. Dan zullen zij eten zonder verzadigd te worden, tot hoererij verleiden zonder er baat bij te hebben. Want zij hebben de Heer verlaten en de hoererij in stand gehouden. Ontucht, wijn en most beroven mijn volk van zijn verstand. Het volk raadpleegt zijn stuk hout en zijn stok heeft het voor het zeggen. De geest van ontucht heeft hen misleid. Door hun ontucht lopen zij weg van hun God. Op de bergtoppen brengen zij offers. Op de heuvels branden zij wierook, onder eik en populier en terebint, want de schaduw is daar zo goed. Geen wonder dat uw dochters ontucht plegen en uw schoondochters overspel begaan. Maar ik zal uw dochters niet verantwoordelijk stellen voor hun ontucht en uw schoondochters niet voor hun overspel. De heren zoeken het immers zelf bij de hoeren en brengen hun offers in het gezelschap van tempelprostituees. Het domme volk komt ten val met dat ontuchtige gedoe. U, Israël, maak u toch niet schuldig, en ook Juda niet. Ga toch niet naar Gilgal, trek toch niet op naar Bet-Awen en zweer daar niet bij het leven van de Heer. Als een rebelse koe, zo rebels is Israël. En de Heer zou het moeten laten grazen als een lam in het wijde veld. Efraïm is aan afgodsbeelden verknocht. Laat hem. Nauwelijks is de dronkenschap voorbij, of zij storten zich in de ontucht. Zij zijn verslingerd aan de schande van de schaamteloze. Een stormwind wikkelt hen in vleugels. Hun altaren staan voor schande.

Hosea, hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 15. Hoor deze woorden, priesters. Spits uw oren, huis Israël. Luister, huis van de koning. U kwam de rechtspraak toe, maar u bent een valstrik geworden in Mispa en net op de Tabor gespannen, een diepe valkuil gegraven in Sittim. Ik zal u allemaal bestraffen. En als iemand Efraïm kent, ben ik het, en voor mij is Israël niet verborgen. Ik verzeker u, Efraïm heeft ontucht bedreven, en Israël heeft zich bevuild. Hun daden beletten hen naar hun God terug te keren. Want de geest van ontucht bezielt hen, en van de Heer weten zij niet. Israëls trots getuigt tegen hem. Israël en Efraïm struikelen over hun eigen schuld. En met hen is ook Juda gestruikeld. Met hun schapen en runderen zullen zij komen om de Heer te zoeken. Maar zij zullen hem niet vinden. Hij heeft zich van hen afgekeerd. Zij zijn de Heer ontrouw geworden en hebben bastaardkinderen voortgebracht. Daarom zal een nieuwe maan hun akkers verslinden. Blaas de bazuin in Gibea en een trompet in Rama. Sla alarm in Bet Awen. Ze zitten achter u aan, Benjamin. Efraïm zal verwoest worden op de dag van hun strafgericht. Over Israëls stammen maak ik een onherroepelijk besluit bekend. De leiders van Juda gaan te werk als lieden die grensstenen verleggen. Ik stort mijn woede als water over hen uit. Efraïm is verdrukt. Het recht is verkracht. Want het was er zo op gebrand de ijdelheden achterna te lopen. Maar ik ben de mot die Efraïm aanvreet. De verrotting in het huis Juda. Wanneer Efraïm zijn ziekte ziet en Juda zijn etterende wond, dan loopt Efraïm naar Assur en zendt Juda gezanten naar de wraakvorst. Maar hij kan u niet genezen. Hij helpt u niet van die etterende wonden af. Ikzelf zal mij als een leeuw tegen Efraïm keren, als een leeuwenjong tegen het huis Juda. Ik verscheur ze en ik ga weg. Ik haal ze weg en niemand ontrukt ze aan mij. Ik wil teruggaan naar mijn woonplaats, totdat zij hun schuld bekennen en mijn aangezicht zoeken. In hun nood zullen zij naar mij uitzien.

Hosea, hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 11. Kom, laten we terugkeren tot de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons ook genezen. Hij heeft wonden geslagen, hij zal ze ook verbinden. Na 2 dagen maakt hij ons weer levend. Op de 3e dag laat hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn nabijheid. Wij willen de Heer lief hebben. Wij willen moeite doen om hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt, zo verschijnt hij en komt hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt. Daarom heb ik op hen ingeslagen door de profeten. Heb ik hen afgeslacht met mijn woorden. Mijn oordeel brak door als het licht. Want barmhartigheid wil ik en geen offer. En meer dan brandoffers wil ik kennis van God. Zij hebben net als Adam het verbond geschonden. Zo zijn zij mij ontrouw geworden. Gilead is een stad van boosdoeners, met bloedsporen besmeurd. Als een loerende dievenbende is het priestergilde. Zij moorden op de weg naar Sichem. Schandelijk is hun gedrag. Het zijn afschuwelijke dingen die ik in het huis van Israël zie. Ik zie hoe Efraïm ontucht pleegt en Israël zich verontreinigt. Ook u, Juda, staat een oogst te wachten, als ik mijn volk zal herstellen.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Van harte welkom in dit gebedsmoment, waarop wij ons verenigen met Jezus, die op dit uur geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, om ons vrij te kopen. Danken wij de Heer die ons zo bemint, en bidden we samen in groot vertrouwen op zijn liefde voor elk van ons en elk van onze dierbaren, bidden wij samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,

heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het tweede hoofdstuk. Ik val uiteindelijk in een diepe, maar niet verkwikkende slaap, die nauwelijks verstoord wordt door het voortdurend komen en gaan van de verpleegkundigen die infusen komen verwisselen. Midden in de nacht hoor ik vaag dat Anne Gabriel met hen fluistert. Slaapt ze dan niet? Hoe laat is het dan? Ik ben zo uitgeput dat ik niet bij de vraag blijf hangen, maar meteen weer inslaap, totdat ik weer gewekt word door de kou. Een ijzig zuchtje wind dat langs de slecht geïsoleerde ramen strijkt. Anne Gabriel ligt alleen maar onder een laken. Tegen 5 uur zie ik half slapend dat een verpleegkundige een deken over haar heen legt, en ik begrijp dat zij het ook koud had. Nadat de verpleegkundige vertrokken is, vraag ik haar of ze goed geslapen heeft. Het antwoord verbaast me maar half. Nee, want ik had het koud en met mijn arm, waar het infuus in zit, kreeg ik mijn deken niet omhoog getrokken. Maar waarom heb je me dan niet wakker gemaakt? U zag er zo moe uit dat ik u niet wakker wilde maken. Ik ben ontroerd door de fijngevoeligheid van dat meisje van 7 jaar, dat terwijl ze het koud heeft en pijn heeft, nog probeert om mij te sparen. Omdat ze zou willen opstaan en ik nog omval van de slaap, vraag ik haar om stilletjes met de Playmobil te spelen. Ze voegt zich volgzaam naar mijn verzoek en het ontroert me als ik zie met hoeveel zorg ze de plastic poppetjes op de tafel zet, zodat ze geen geluid maken. Als ik wakker word, maakt ze de opmerking: sinds ik pijn aan mijn been heb, is François Xavier lief voor me. Ik houd veel van hem. Ik zou hem graag zien. Wanneer zie ik hem weer? We worden onderbroken door co-assistent, die haar rechtstreeks aanspreekt. Kom, ik neem je mee om een CT-scan van je longen te maken. Ik ben ongerust over dat onverwachte onderzoek. Ik weet dat uitzaaiingen beginnen in de longen. Ik kan niet met haar mee, want ik ben hoogzwanger. Ze gaat dus zonder mij, in een rolstoel, en werpt me een ongeruste blik toe. Het gaat als een mes door mijn hart. Ze is nauwelijks 7 jaar en komt helemaal alleen tegenover enorme, onrustbarende apparaten te staan. Terwijl ik op haar wacht, probeer ik te bidden, maar het lukt me niet. Zo sterk woelen de gedachten door mijn hoofd. Ik praat even met de Attiliaanse verpleegkundige. Ik probeer erachter te komen waarom men ons met opzet in onwetendheid laat over wat er gaat gebeuren. Voor ons is het moeilijk om te leven met de angst dat de diagnose die de specialist te Toulon ons al heeft gegeven, bevestigd wordt. We zijn in staat om alles te aanhoren, maar dat ze ons intussen in onwetendheid laten over verschillende uitkomsten, totdat ze ons het wetenschappelijk bewijs van onze ellende kunnen leveren, is misschien wel heel professioneel, maar niet erg menselijk. De verpleegkundige is gegeneerd. Ik begrijp het heel goed, maar de artsen vrezen toch voor een Ewing-tumor? Ja, de professoren waren niet blij, want we hebben hen verteld dat we op internet hebben gekeken. Maar omdat ze niets zeggen, moesten we wel zelf onze kennis verwerven. En wat hebt u op internet gezien?
dat het een vorm van kanker is die bijzonder heftig en kwaadaardig is. Dat is de reden dat ze u niet kunnen zeggen dat het een Ewing-tumor is, zolang ze niet 100% zeker van zijn. Wanneer ze het kruisje van de heilige Benedictus op het nachtkastje ziet staan, gaat ze na wat aarzeling verder. Ik zie dat u gelovig bent. Ja, ik ben ook gelovig. Dan na enige tijd. We kunnen alleen nog maar bidden. Die woorden snijden me door het hart. Want al ben ik dan gelovig, toch lijkt dat gezegde, we kunnen alleen nog maar bidden, in deze ziekenhuiscontext een bevestiging dat alles verloren is. Maar ik wil mijn ontreddering niet laten blijken. Ja, dat is een grote hulp, want dat is een grote steun, zowel moreel als materieel. Maar al hebben we dan de goddelijke hoop, dan valt toch niet te ontkennen dat het moeilijk is. Ja, het is erg moeilijk. Ik kan me in uw situatie verplaatsen. Houd in ieder geval goede moed. Dank u. Na die woorden gaat ze de kamer uit. Ik ben nauwelijks tot mezelf gekomen als de deur weer open gaat. Anne Gabriël komt terug van de CT-scan. De co-assistent die haar brengt, voegt me fluisterend toe. Alles is goed gegaan. Ik reageer niet meteen op die woorden, want ik denk dat Anne Gabriël zich netjes gedragen heeft en geen problemen veroorzaakt heeft tijdens het onderzoek. We zijn pas enkele dagen in het ziekenhuis en ik ben er al aan gewend dat men nu al benadrukt hoe braaf mijn dochter is en ik let er niet meer op. De co-assistent houdt aan en kijkt me aan met een blik van verstandhouding. Het is in orde. Dan begin ik te twijfelen. Langs sluipwegen is het hem eindelijk gelukt om mijn aandacht te vestigen op wat hij wil zeggen. Probeert hij me iets duidelijk te maken? Zonder veel hoop op een antwoord, al onze pogingen om informatie te krijgen zijn tot dan toe tevergeefs geweest, durf ik te vragen. Is het CT-scan goed? Ja. Is er niets op te zien? Nee, dat is nog niet officieel. Het schriftelijk verslag komt vanmiddag. Maar ze hebben niets gezien. Gegrepen door enthousiaste dankbaarheid, zeg ik hem hoe heilzaam dit bericht is. Dank u. Dat is het eerste goede nieuws sinds donderdag. Maar mijn gesprekspartner heeft er duidelijk geen behoefte aan om het gesprek voor te zetten. Hij geneert zich dat hij inbreuk heeft gemaakt op de regel die zegt dat alleen artsen uitslagen mogen meedelen. Ik begrijp dat ik mijn mond moet houden, maar van binnen juich ik. De longen zijn gezond. Dat is belangrijk nieuws, geen uitzaaiingen. We hebben op internet gezien dat de overlevingskans voor een Ewing-tumor 50% is, als er geen uitzaaiingen zijn. Een kans op 2. Ik bel meteen met Alexander om het hem te vertellen. Ik krijg hem niet te pakken. Dan bel ik de echtgenote van zijn baas, opdat zijn commandant hem het bericht kan geven door zijn tussenkomst. De commandant

Er komt een nieuwe verpleegkundige binnen. Ze moet bloed afnemen met het oog op de chemokuur van de volgende week. Anne Gabriel toont zich verrassend dapper. Ze zegt niets, steekt zonder probleem haar arm uit, maar ik zie hoe haar hand samenknijpt onder het laken en dikke tranen lopen in stilte over haar wangen. Dat vind ik het vreedst, haar zo ingehouden te moeten zien lijden. Ik had nog liever dat ze stampij maakte. Wat een inconsequentie bij een moeder die door haar kalmte tot rust komt, maar door haar berusting wordt gekweld. De week loopt triest ten einde, getekend door het komen en gaan van verschillende artsen en de vele onderzoeken die noodzakelijk zijn om aan de behandeling van de ziekte te beginnen. Iedere avond komt Alexander ons opzoeken, voorzien van smakelijke etenswaren en kleine cadeautjes voor zijn dochter. Elk van ons doet veel moeite om van die paar uur die we samen doorbrengen een gelukkig moment te maken. Dan vertrekt hij weer naar Toulon, waar de twee jongsten op hem wachten. Die worden opgepast door mijn schoonmoeder, die daarvoor speciaal uit Versailles is overgekomen. We weten nog niet wanneer we het ziekenhuis kunnen verlaten. Vrijdag echter, in het begin van de middag, komt de aardige Antilliaanse langs om afscheid te nemen van Anne Gabriel. Ik ga er vandoor. Ik denk dat jij vandaag ook naar huis mag. Je komt wel terug, maar niet op dezelfde afdeling. Ik wilde tot ziens zeggen. Mag ik je een kus geven? Ze buigt zich voorover en grijpt haar beide handen met deze woorden: verander vooral niet. Zich naar mij kerend zegt ze: ik heb nog nooit iemand gezien die zo'n glimlach had en die zo kon glimlachen, vooral hier. In nauwelijks 5 dagen heeft Anne Gabriel haar hart al veroverd door die blijvende glimlach, waarvoor ze me 1 jaar geleden die reden vertelde. Vaak weet ik niet wat ik moet zeggen, dan glimlach.

ik maar. Enkele maanden later zullen we diezelfde verpleegkundige tegenkomen in de gang. Ze is dan zichtbaar verrast dat ze Anne Gabriël op de been ziet. Ze omhelst haar uitvoerig en noemt haar mijn prinses van de glimlach. Ze zal me dan toevertrouwen wat ze voelde en hoezeer ze geraakt was door dat verblijf op de 9e etage. Voor nu doet het compliment me genoegen, maar wat me nog meer plezier doet, is te horen dat we het ziekenhuis uitgaan. We gaan naar huis, naar Toulon. De baby gaat daar geboren worden en niet in Marseille. Deo gratias. Kim, een vrouwelijke assistente met een Aziatisch uiterlijk, vertelt me dat we de volgende week opgeroepen zullen worden om eindelijk de officiële uitkomsten van het onderzoek te horen. Ze waarschuwt me dat we een langdurige opname moeten verwachten van ongeveer een maand, die misschien nog langer kan worden door bijwerkingen van de chemotherapie. De dagen die dan gaan komen zien er niet rooskleurig uit. En hoe zal het met de baby gaan bij dat alles? Hoe gaan we dat aanpakken? Over 14 dagen ben ik uitgerekend. Moet ik me laten inleiden om er zeker van te zijn dat ik in Toulon zou bevallen? Bij mijn eigen arts? Ik ben het meeste bang voor een bevalling in Marseille. Ik besluit een vriendin te bellen, een oncologische kinderarts, die 10 jaar in Latimon gewerkt heeft, zodat ze me naderende informatie kan geven. Ze raadt me af om de bevalling te bespoedigen en vertelt ons dat de opnamen iedere keer ongeveer een week duren, met het risico dat we in de daaropvolgende week terug moeten, wegens aplasie. Voordat we vertrekken, moet de PET-scan nog gemaakt worden. Alexander heeft een vrije dag genomen om met onze dochter mee te gaan, want door mijn zwangerschap mag ik dat niet. Anne Gabriël moet nuchter blijven. Ze heeft dus sinds de vorige avond niet gegeten. Het onderzoek was gepland voor 10 uur, maar wordt van uur tot uur opgeschoven. Van de honger begint ze pijn in haar buik te krijgen. Eindelijk wordt ze om 16 uur opgeroepen. Ze gaan naar beneden. Het is een heel lang onderzoek dat ongeveer 3 uur duurt. Ik ben uitgeput, ga liggen en val in slaap in de lege kamer. Ik word pas wakker als Alexander terugkomt. Ze hebben hem eindeloos laten wachten tot ze hem kwamen zeggen dat hij weer naar boven kon. De uitkomst zal ons pas de komende maandag worden meegedeeld. We twijfelen er niet aan dat dit stilzwijgen een slecht teken is. We zijn nog niet aan de ziekenhuispraktijken gewend. Een verpleegster komt het infuus van Anne Gabriël afkoppelen. Ze moet ook de naald van de centrale toegangsleiding verwijderen, die 5 dagen eerder geplaatst is. Mijn dochter vraagt me om haar hand vast te houden, waardoor ik goed zicht heb op wat er gebeurt. Wanneer het verband eraf is, schrik ik als ik zie dat er zich al een litteken is gaan vormen. Met afschuw denk ik, dat gaat haar vreselijk pijn doen. Maar de verpleegkundige bekommert zich niet om zulke details. Zonder waarschuwing rukt ze naald en slang in 1 keer los, waarbij ze ruw de wond opentrekt. Anne Gabriël slaakt een kreet van pijn en begint te huilen. Met afschuw zien we allemaal dat de naald een soort spijker is. En dat moet verder bij elke kuur opnieuw ingebracht worden.
dat uitrukken heeft haar zo aangegrepen dat het inbrengen van die naald, ondanks de emblapleister die de huid verdoven, tot het einde een grote bron van angsten zullen zijn. Ze zal zich echter heel moedig tonen en zich uiteindelijk veel later zonder verdoving laten prikken. Pas laat in de avond gaan we eindelijk uit het ziekenhuis weg, opgelucht dat we die benepen kamer achter ons kunnen laten en blij dat we weer bij de rest van het gezin zijn.

0: We denken dat we een rustig weekend zullen hebben. Maar meteen, op zaterdagochtend, krijgt Anne-Gabriël opnieuw een vreselijke pijn aan haar scheenbeen. Doordat de biopsie, de ontstekingsreactie die samenhangt met de tumor heeft verergerd, blijkt het onmogelijk de pijn te bestrijden met alleen de ibuprofen, die is voorgeschreven door de orthopeden. De hele dag proberen we er iets aan te doen, maar de volgende nacht is het nog erger. Omdat we niet in staat zijn de pijn te verlichten, gaan we uiteindelijk naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Fontpré in Toulon. In de kleine uurtjes van de zondagmorgen. De co-assistenten raken in paniek als we hun te verstaan geven dat dat verlegen meisje dat ze aan het onderzoeken zijn, kanker heeft. Ze wordt opgenomen en ze krijgt een infuus met nalbufine, een sterk werkende morfine-achtige pijnstiller. De kamer is gelukkig minder sober dan in La Timon. Ik installeerde me er met Anne-Gabriël extra bedroefd om deze onverwachte opname, omdat die belet dat ze dan kan profiteren van de aanwezigheid van haar grootmoeder van vaders kant, die de volgende week weer terug naar huis moet. We proberen te rusten. In de namiddag komt mijn schoonmoeder me enkele uren aflossen. Ze doen een hele tijd kaartspelletjes. 'S avonds neem ik mijn plek weer in. De pijnaanval lijkt tot rust gekomen en vol vertrouwen ga ik liggen op het velbed dat voor de ouders is gereserveerd, maar dat in mijn toestand erg ongemakkelijk is. Tegen middernacht wordt Anne-Gabriël echter wakker met heftige pijn. Haar scheenbeen doet weer verschrikkelijk veel pijn, meer nog dan 's morgens. Ze kreunt en smeekt om hulp. Ik bel de verpleegkundige die de nalbufine ophoogt, maar het werkt niet. Ik dring aan. Na lang wachten verschijnt de boze verpleegkundige eindelijk. Ik vraag haar om de nalbufine nog verder te verhogen. Dat is onmogelijk. Waarom dan? Omdat we een voorschrift hebben voor een bepaalde dosering en daar kunnen we niet overheen gaan. Wie heeft dat voorschrift gegeven? De kinderarts. Kunt u die niet bellen, zodat hij een nieuw voorschrift kan maken? De verpleegkundige schijnt beledigd dat ik durf te overwegen om de arts midden in de nacht te wekken om de eenvoudige reden dat mijn kind pijn heeft. Ze wijst mijn verzoek meteen op dwingende toon af. Nee, dat is onmogelijk. Wat dan? Gaat u haar zo laten liggen, zonder iets te ondernemen? Ik kan er niets aan doen. En ze gaat de deur uit zonder verder een woord te zeggen. Ze komt niet meer terug, ondanks mijn herhaald bellen. En ze doet niets. Anne-Gabriël kronkelt van de pijn en kreunt. Mama, mama. Ik wrijf haar scheenbeen om te proberen de pijn wat te verzachten. Door haar lichaampje dat helemaal gespannen is, gaan regelmatige schokken van pijn. Van tijd tot tijd doet ze haar ogen open en dan zie ik in haar betraande blik een eindeloze ellende. Ze probeert tegen me te glimlachen, als om me te zeggen hoe lief ze me vindt en hoe dankbaar ze is dat ze ziet dat ik probeer met mijn lachwekkende methoden haar pijn te verlichten. De woede die ik voel ten opzichte van de verpleegkundige die mij in de steek laat tegenover de pijn van mijn kind, maakt al gauw plaats voor een diepe ontreddering. Ik besef wat ons te wachten staat. Ik begrijp dat mijn kind het risico loopt om onder zulke omstandigheden te sterven. Ik denk, lieve God, dat wordt nog erger dan de hel. Ik ben bang. Ik wrijf haar de hele nacht en bid met de enige woorden waartoe ik in staat ben. Mijn God, U wil geschieden. Ik herhaal dat steeds weer, tot het me verdooft. Ik ben niet in staat de rozenkrans te bidden of een ander gebed. De volgende ochtend komt de kinderarts, heel tevreden. Zo, hebben jullie een goede nacht gehad? De vraag lijkt me brutaal, bijna uitdagend, maar hij kan het niet weten. Nee, mijn dochter heeft de hele nacht veel pijn gehad. Hij kijkt me verbaasd aan en keert zich naar de verpleegkundige. Waarom hebt u me niet gebeld? Ze antwoordde niet, betrapt als ze is in mijn aanwezigheid. Alles in haar houding toont dat ze het er nut niet van inzag. Misschien was ze zelf lui. In haar ogen was het het eenvoudigste om de deur dicht te doen, om het gekreun van die patiënt niet te horen. Ik ben gekwetst en ik neem het haar kwalijk. De kinderarts besluit om Anne Gabrielle per ambulance over te plaatsen naar La Timon, omdat ze een infuus heeft. We hebben daar trouwens een afspraak om 14:00. Voor het eerst wordt ze van me losgerukt. Ze moet achterin op de brancard blijven liggen, terwijl ik naast de chauffeur moet zitten. De hele weg kijk ik in de achteruitkijkspiegel. Onderweg komen de pijnen terug en ik hoor haar kreunen. Ik zie dat het infuus leeg is. De ambulancebroeder vraagt me van alles. Ik antwoord eenvoudig. Hij laat zijn medeleven merken, daar ben ik gevoelig voor. Het is de eerste keer in een week dat de ziekte van ons kind op een menselijke manier bekeken wordt. Beste luisteraars van Radio Maria, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige afleveringen beluisteren. Neem gerust een kijkje op www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou? Ook goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Mansuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man. Met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis. Waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan krijg je toch zijn eten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Je komt binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Ja, oké. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich als een halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
4: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En heeft ze een tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
4: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
4: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
4: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
4: Hoeft ook niet.
1: Nee, maar
2: Maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Ik kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
2: Ja.
5: Kom binnen. Zet u.
4: Ja.
5: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
5: Als ja? Fred zwart of met melk? Dat is ons Johannie. Ze heeft een kaartje vast. Hè? Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
6: Johannie, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè.
7: Ja.
6: Oh, helemaal gemaakt, hè.
7: Papa.
5: Johannie heeft zijn droom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, ah wel, het kind zal misschien 3 maanden worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind en die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48 en we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johannie toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: En was het een drama, zoals de dokter zei?
5: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
6: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
5: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft. Hè? Maar ik denk, juist door ons Johannie, dat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
8: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
1: Alsjeblieft.
9: Dank u.
3: Je staat met mooie letters herstelverblijf.
1: Ja. Ja. Dus dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
3: Oh, doe het trap maar. Ja? Dat is goed voor de conditie.
1: Alsjeblieft.
3: Dank u.
1: Dag Piet, hier zijn we weer.
10: Ja.
1: Ik heb hier frietjes bij, Piet.
10: Oh, super.
1: Het is weer vrijdag, hè?
10: Yes.
1: Yes. Wil jij met ons bidden?

0: Zo omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
2: Professioneel of...
0: Ik had dat wel gewild.
2: Maar
0: dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... Had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
1: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
0: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie. En ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap.

0: Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
1: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
2: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer daaraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
1: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders. Ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
3: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
1: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog 1 moment... En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
3: Okay.
1: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
3: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn er toch geen vragen?
1: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd. Ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou, hoop? De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jou zelf, Piet?
4: Zeker weten.
1: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
1: Dat is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Ik ga hem eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

Dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Ja. Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben. Ja. Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
1: Kan Piet blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
1: Je las nu vooruit de Bijbel en op een moment staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem, het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken, kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen, op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik woon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woon je hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dat is dan 15 jaar.
4: Dat is al een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals bij daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dode Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken,
4: ja,
3: met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met de 4G-zaam.
1: Na trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen, van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. Uh-huh. En ben je keihard aan het werken. Maar ja, voor wat ben je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten? Of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdactief in de voor je zus.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is
4: kan
1: natuurlijk
4: ook
1: 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Het doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan een 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn. De jongeren die daar wonen, En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van de jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart en dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wil eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
5: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen?
1: Ja, ja. Maar nu ook in België. Echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
6: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die, samen met haar man, uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
7: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
5: En jullie hebben een opleiding in die richting?
7: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest en met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
5: Kunnen jullie hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
7: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
5: En dan vertellen jullie ook God helpt?
7: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je dan.
5: Maar dat stoort je niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
5: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
7: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
5: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
5: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
7: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doen, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen en elkaar en onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e. Ze is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt. Zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen. Op een bijbelschool. En dan zijn we getrouwd. En we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
8: Voor

0: alleen.
1: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
2: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig, als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vragen ze aan een jongere wat is liefde, en die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
1: In welke zin is die anders?
2: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, want ik neem aan dat je wel eens een wantrouwen was.
2: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: is het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja. Misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Ja, dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Er staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè. Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. Omdat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja, iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijgen die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen raam in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 26e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u kan vinden op bladzijde 792. Bladzijde 792. En vervolgens kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 883. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zijn mij daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan, om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht, en waak ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt gij groot, Heer, mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen, en boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen, gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksem flitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanon-ceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan, laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Alleluia. Gelukkig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Uit het boek Judith. In zijn 18e regeringsjaar, op de 22e dag van de eerste maand, nam Nebukadnessar, de koning van Assyrië, in zijn paleis het besluit om wraak te nemen op heel de aarde, zoals hij gezworen had. Hij riep al zijn ministers en rijksgroten bijeen, bracht hen op de hoogte van zijn geheim besluit en kondigde plechtig al het kwaad aan waarmee hij de aarde wilde straffen. Allen spraken zich uit voor de ondergang van allen die geen gevolg hadden gegeven aan zijn oproep. Nu zijn besluit vaststond, ontbood Nebukadnessar, de koning van Assyrië, Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger, die na hem de hoogste waardigheid bekleedde, en zei hem: Dit zegt de grote koning, de Heer van heel de aarde. Trek erop uit met manschappen van beproefde kracht, voetknechten ten getale van 120.000, benevens 12.000 paarden en ruiters. U moet uitrukken tegen alle landen in het westen, want zij hebben geen gehoor gegeven aan mijn oproep. Holofernes trok toen met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De Israëlieten in Judea hoorden hoe Holofernes, de opperbevelhebber van Nebukadnessar, de koning van Assyrië, tegen de volken was opgetreden en hoe hij al hun heiligdommen geplunderd had en aan de vernietiging prijsgegeven. Ze werden door een grote, zeer grote vrees voor hem bevangen en een hevige verontrusting over Jeruzalem en de tempel van de Heer hun God maakte zich van hen meester. Alle Israëlieten baden met grote vurigheid tot God en zij kastijden zich met grote volharding. Zij zelf, hun vrouwen en hun kinderen, hun vee, alsook al de vreemdelingen, huurlingen en slaven, gorden het boetekleed om hun lendenen. En alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël, die in Jeruzalem woonden, wierpen zich neer voor de tempel, strooiden as op hun hoofd en spreidden hun boetekleed uit voor het aanschijn van de Heer. Het altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit één mond riepen ze onvermoeid tot de God van Israël dat hij zou verhoeden dat hun kinderen werden geroofd, hun vrouwen buitgemaakt, hun steden verwoest en het heiligdom prijsgegeven aan de ontwijding en aan de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang en ook in Jeruzalem voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester Jojakim, alle priesters die dienst deden in de tempel en al diegenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden zich de lendenen met een boetekleed omgord en droegen het dagelijks brandoffer op, alsook de gelofteoffers en de vrijwillige gaven van het volk. Zij hadden hun hoofd met as bestrooid en riepen uit alle macht tot de Heer dat hij genadig het huis van Israël zou bezoeken.

Vrees en verontrusting hebben zich van ons en onze kinderen meester gemaakt, Heer, wees genadig. We hebben gezondigd en kwaad gedaan, Heer, wees genadig. Uit het boek van de priester Origenes, gestorven in het jaar 253, over het gebed. Over onze wijze van bidden zegt Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus: ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Wat vrouwen siert, is dat zij hun godsvrucht tonen door goede daden. Over onze wijze van bidden gaat ook de volgende tekst uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave daar voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Want geen groter geschenk kan door ons verstand naar God worden opgezonden dan het zoetgeurende woord van een gebed van iemand die zich niet bewust is van enige kwade reuk die voortkomt uit de zonde. Hierop slaat ook dit uit de eerste brief aan de Korintiërs: weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een beperkte tijd om u aan het gebed te wijden en kom daarna weer samen. Anders zou de Satan zich over uw gebrek aan zelfbeheersing kunnen verheugen. Dit alles wist Paulus en hij kon daaraan nog veel meer uit de wet van en de profeten en uit de volheid van het evangelie toevoegen en met een bonte afwisseling bij de uitleg van ieder onderdeel. Toch zegt hij, vanuit een bescheiden houding en tegelijk heel eerlijk, omdat hij inzag hoeveel hij nog tekort schoot in kennis over de inhoud en de vorm van ons gebed, in de brief aan de Romeinen: wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Aan dit woord voegt hij toe hoe het gemis kan worden aangevuld als iemand die het niet weet zichzelf waardig maakt dit tekort te laten aanvullen. Want hij zegt in dezelfde brief: de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Maar hij die in het hart van de zaligen Abba, Vader roept, de Geest, hij weet goed dat het kreunen in ons lichaam slechts dient als een last voor hen die gevallen zijn of van het goede pad zijn afgeweken. En met onuitsprekelijke verzuchtingen pleit hij bij God en door zijn grote menslievendheid en barmhartigheid neemt hij ons zuchten op zich. In zijn wijsheid ziet hij dat onze ziel tot in het stof vernederd is en in ons armzalig lichaam opgesloten ligt. En daarom pleit hij niet met grote, gewone verzuchtingen bij God, maar met onuitsprekelijke, zoals de onzegbare woorden die geen mens mag uitspreken. Voor deze geest is het niet voldoende te pleiten bij God. Hij versterkt zijn smeken en dringt aan, denk ik, voor hen die glansrijk zegevieren. Zoals Paulus toen hij zei: over dit alles zegevieren wij glansrijk. Eenvoudig pleiten doet de Geest vermoedelijk voor hen die niet zo zijn dat zij glansrijk zegevieren en ook niet zo dat zij overwonnen worden, maar die overwinnen. Paulus zegt dus: wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden.
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Een andere plaats is daarmee verwant. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet Gods lof zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Eerste brief aan de Korintiërs. En ons verstand kan niet bidden, tenzij eerst de geest, als het ware, in zijn toehoorder gebeden heeft. Ook niet zingen en in zuiver ritme en harmonisch, met maat en samenklank, de Vader in Christus huldigen, als niet eerst de geest, die alles doorgrondt, zelfs de diepste geheimen van God, hem prijst en bezingt, van wie hij de diepten heeft doorvorst en, zoals hij dat kan, begrepen.

Tot nu hebt gij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. De wensen van hen die hem eren, vervult de Heer. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij.

Laat ons bidden. God, uw almacht treft ons het meest wanneer gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel erven, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 45e hoofdstuk, De hinderlaag. Het duurde niet lang of de man die de draagkoets volgde verscheen op de hoek van de straat. Hij bewoog langzaam, bleef in de schaduwen en zorgde dat hij niet gezien werd. Toen hij zag dat de draagkoets al een heel eind verderop was, versnelde hij zijn pas. Achilles wachtte nog een paar tellen om er zeker van te zijn dat de man alleen was. Toen sprong hij naar hem toe. De man zag of hoorde hem niet aankomen. Achilles' hand kwam hard neer op zijn schouder. Hij draaide zich om, keek met grote ogen naar Achilles en voor hij kon roepen, voelde hij zijn vuist al in zijn gezicht. De jongen, want het was nog maar een jongen, bracht zijn hand naar zijn bebloede gezicht. Hij stapte doodsbang achteruit. Hij probeerde zichzelf niet eens te verdedigen. Hij keek om zich heen en berekende zijn kans op een ontsnapping. Achilles, die had verwacht dat hij terug zou vechten, keek een beetje teleurgesteld. Een goede vechtpartij zou de opgebouwde spanning in zijn lijf misschien weggenomen hebben. Hij greep de schouders van de jongen, tilde hem bijna van de grond en sleepte hem mee naar Maximus. "Wie ben jij?" vroeg de zoon van de senator, terwijl hij hem van top tot teen bekeek. De jongen antwoordde niet. Nieuwsgierig kwam Titus dichterbij en bekeek hem ook eens goed. Plotseling ontdekte hij de ketting rond zijn nek. "Dat is van mij," riep hij uit. Hij sprong op de jongen af en rukte de bulla van zijn nek. Toen bewerkte hij hem met zijn vuisten, terwijl hij hem overlaadde met beledigingen. "Jij dief, jij verrotte rioolrat, Titus," donderde een stem. Het was Laurus, die zijn hoofd uit de draagkoets had gestoken. Titus stopte onmiddellijk en draaide zich om. Laurus keek hem streng aan. Zo leek hij ineens veel ouder. "Wat heeft de jongen je aangedaan?" vroeg Laurus. "Hij heeft mijn bulla gestolen." "Is dat alles?" "Het is mijn bulla. Hij is een dief." Laurus keek naar de jongen, wiens neus nog steeds bloedde. "Is dat waar?" vroeg hij. De jongen knikte zwijgend. "Hoe heet je?"
1: "Victor."
0: "En waarom heb je zijn bulla gestolen?" Victor sloeg zijn ogen neer en keek verlegen. "Het zag er zo mooi uit." Hij vertrok zijn gezicht. "Maar ik had het niet moeten doen. Het heeft me niets dan problemen gebracht."
1: "Problemen?"
0: Laurus keek vriendelijk en bezorgd. Dat bracht Victor van zijn stuk. Het was de eerste keer dat iemand aandacht schonk aan iets wat hij zei. En ineens vertelde hij hem alles, van zijn leven op straat, Fulgur, de andere jongens, de diefstal op het Forum, het Colosseum. Het was alsof er een dam was doorgebroken. De woorden stroomden uit hem. Toen hij klaar was, durfde niemand iets te zeggen. Het was Maximus die als eerste zijn tong weer vond. "Je zei dat je ons spoor was kwijtgeraakt," vroeg hij Victor.
1: "Ja,
0: ik kwam jullie toevallig weer tegen. Ik wilde de stad ontvluchten om aan Fulgur te ontsnappen."
1: "En die bende van Fulgur waar je deel van uitmaakt, zit die nog achter ons aan?"
0: "Nee." Maximus slaakte een zucht van verlichting. "Laten we dan verder gaan," spoorde hij de ander aan. "We moeten niet riskeren dat we weer gezien worden, voor we Laurus in veiligheid gebracht hebben."
1: "En hij dan?" vroeg Titus, terwijl hij naar Victor knikte.
0: Maximus beet op zijn lip. Nu hij er was, vormde de jongen een belemmering.
1: "Hij gaat met mij mee," zei Laurus eenvoudig.
0: Toen niemand iets zei, voegde hij eraan toe: "Mijn vrienden zullen hem in huis nemen."

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome. We lezen het 46e hoofdstuk, een nachtelijke ontmoeting. Eindelijk kwam de draagkoets tot stilstand. Laurus strekte zijn nek en luisterde naar de geluiden die van buiten kwamen. Naast hem durfde Junia zich niet te bewegen. Titus stak zijn hoofd door de gordijnen, waardoor ze allebei schrokken. We zijn er, zei hij. Halleluja, fluisterde Laurus. Hij probeerde leunend tegen de kussens iets meer overeind te gaan zitten en schoof de gordijnen opzij. Toen hij het enorme veld met de tombes zag dat zich voor hem uitstrekte, was hij diep ontroerd. Hij had geweten dat hij hier op een dag heen moest, maar hij had gedacht dat hij dan dood zou zijn. En dat was hij ook bijna geweest. Ondanks zijn zwakke toestand voelde Laurus zich op dat moment meer levend dan ooit. Hij kon het bloed door zijn aderen voelen stromen. De nachtelijke bries die de haren in zijn nek overeind liet staan. En de strakke huid over de helende wonden. De koets bewoog nog enkele meters verder en stopte onder de takken van een treurwillig. Het was de ideale verstopplaats om op adem te komen en hun omgeving te verkennen. Junia leunde naar buiten en huiverde. Alles zag er zo anders uit in het maanlicht. Ze herkende de plek nauwelijks. Achilles, fluisterde Maximus, waar moeten we heen? Ook de slaaf had moeite zich te oriënteren. Het was aan de achterkant, waar de grond lager is, herinnerde hij zich. Hij stelde voor dat hij het terrein zou verkennen. Zodra hij de crypte had gevonden, zou hij hen komen halen. Maximus wilde liever niet opsplitsen. Alleen al de aanwezigheid van Achilles stelde hem gerust. En hij vond het niet prettig dat hij hem op een vreemde plek als deze niet in de buurt had. Aan de andere kant, ze konden niet de hele begraafplaats op en neer rijden met hun koets. Dat zou te lang zijn, en te moeilijk voor de muilezels, en veel te opvallend. En Laurus dat hele stuk dragen was ook geen oplossing. Op dat moment hadden ze geen tijd te verliezen. Tot dan toe hadden ze steeds geluk gehad, maar hoe lang zou dat nog zo blijven? Opschieten dan maar, zei hij. Hoe langer we opgesplitst zijn, hoe gevaarlijker het is. Achilles knikte. Hij greep Victor's arm en zei, jij komt met mij mee. Dat lijkt me beter. Terwijl hij zich omdraaide om te vertrekken, riep Laurus hem vanuit de koets. Je moet het wachtwoord weten, voor het geval iemand je daar vindt, zei Laurus. Bedenk wat er met Junia gebeurd is. Achilles kwam naar de koets toe. Laurus gebaarde dat hij dichterbij moest komen, boog zich naar hem toe en fluisterde een paar woorden in zijn oor, zodat de anderen het niet konden horen. Je vertrouwt ons niet, zei Titus beledigd. Laurus schudde zijn hoofd. Nee, denk dat niet. Ik heb vertrouwen in jullie. Wat jullie voor mij gedaan hebben, is meer dan genoeg om mijn eeuwige dank te verdienen. Ik probeer jullie alleen te beschermen. Jij? Ons beschermen? Antwoordde Titus spottend. In jouw conditie? Laurus negeerde zijn sarcasme. Als jullie ooit gearresteerd worden, is het beter dat je de code niet weet. Ze zouden jullie kunnen martelen om het uit jullie te krijgen. En dan zouden jullie ervan verdacht worden christenen te zijn. Het idee alleen al bezorgde Titus kippenvel. Hij sloeg zijn ogen neer en gaf geen antwoord. In plaats daarvan deed hij alsof hij naar Achilles keek, die tussen de tombes verdween. Het is grappig, kon hij niet nalaten na een poosje te zeggen. Het lijkt helemaal niet op andere begraafplaatsen die ik wel eens heb gezien. Er branden nergens brandstapels. We verbranden onze doden niet, zei Laurus. We begraven hen, want we geloven dat onze lichamen
weer zullen opstaan. Wat een idee! Dus de kreupelen komen weer kreupel terug, vroeg Maximus sarcastisch. Laurens glimlachte. Ik ben er zeker van dat de Heer op die dag onze kleine gebreken heeft verholpen. Maximus haalde zijn schouders op en keek in de verte. Achilles was verdwenen. Hij kon hem nergens meer zien. Precies op dat moment begon Dux onrustig te worden in de koets. Hij klom op Junia's schouder, gleed naar beneden, klom op Laurens' hoofd, sprong weer naar beneden en ging terug naar Junia. Rustig maar, Dux, zei ze met een zachte stem tegen het aapje. Maar het diertje werd steeds onrustiger. Hij stak zijn hoofd onder een van de dekens. Dat maakte Junia aan het lachen. Maar plotseling sprong hij uit de koets op Titus' schouder en verborg zichzelf in zijn nek. Dux, wat is er aan de hand? De twee muilezels begonnen ook nerveus te worden. Ho, ho, zei Titus in een poging de dieren te kalmeren. Maximus gebaarde naar Titus dat hij stil moest zijn. Net als andere dieren hadden Dux en de muilezels scherpere zintuigen dan mensen. Het was duidelijk dat ze iets voelden. Maximus, Titus, Laurens en Junia spitsten hun oren. Het was Titus die het geluid het eerst hoorde. Op slechts een paar meter bij de treurwilg vandaan. Toen hoorden Junia, Maximus en Laurens het ook. Voetstappen. De vier jonge mensen luisterden in stilte. Zonder geluid te maken, liet Laurens zich verder in de kussen zakken en trok een laken over zich heen. Junia ging naast hem liggen, zodat het leek alsof ze alleen in het draaggoed lag. Maximus en Titus keken om zich heen, om een stok te zoeken of iets anders dat ze als wapen konden gebruiken. Maar er was niets. De wilgetakken waren licht en soepel. Maximus knielde en voelde met zijn vingertoppen over de grond. Toen hij een steen vond die van een goed formaat leek, pakte hij die en stond weer op. Het geluid kwam steeds dichterbij. Dux glipte de tuniek van zijn baasje in. Maximus klemde de steen stevig in zijn hand. Titus beet zijn tanden op elkaar en probeerde de twee muilezels die aan hun tuig trokken in bedwang te houden. Plotseling bewogen de takken van de treurwilg heel lichtjes. Maximus hief zijn arm op. Na wat wel een eeuwigheid leek, klonk er geknor vanuit de struiken. Maximus liet zijn arm zakken en zuchtte van opluchting. Een varken, zei Titus, die zich nogal onnozel voelde. Geen zorgen, maar zijn opluchting was van korte duur. Het was een wild zwijn, een enorme, gevolgd door twee kleine biggetjes. Een moeder met haar jongen, riep Maximus, snel, klimmen! Dat was een wijs advies, want moederzwijnen die kleintjes bij zich hebben, staan erom bekend dat ze heel agressief kunnen worden. In één sprong was Maximus bij de boomstam en hij greep de eerste tak die hij kon vinden. Daarna klom hij soepel een paar meter omhoog. Hij was buiten het bereik van het zwijn. In tegenstelling tot Titus, die niet zo snel was. Hij wilde naar de boom, maar het wilde zwijn versperde hem inmiddels de weg. Zonder te denken sprong hij op de rug van een van de muilezels. Die balkte van angst. Het arme lastdier was niet de enige die schrok. Zijn angstkreet deed het zwijn verstijven. Het daaropvolgende aanhoudende verontwaardigde gebalk van de muilezel trok alle aandacht van het zwijn. Na een eindeloos moment waarin het zwijn de dreiging probeerde in te schatten, besloot ze dat Cleopatra's koets een te grote vijand voor haar was. Uiteindelijk
gromde het zwijn even, duwde ze haar kleintjes met haar snuit voor zich uit en draafde weg. Titus slaakte een zucht van verlichting. Hij leunde over de nek van de muilezel en omhelsde hem dankbaar. Laten we hopen dat dit snel voorbij is, zei Maximus.

We lezen het 47e hoofdstuk, teleurstelling. Achilles glimlachte opgelucht toen hij de ingang van de crypte vond. Hij liep langzaam vooruit, zijn oren gespitst op het kleinste geluidje. Hij gaf Victor het signaal om hem te volgen. Maar hij hoefde zich geen zorgen te maken. Victor was veel te bang voor deze plek om schrikken uit te halen. Achilles liep voorop en zorgde ervoor dat hij geen geluid maakte. Toen hij de ingang bereikte, fluisterde hij het wachtwoord dat Laurens hem had gegeven. Geen reactie. Hij zette zijn voet op de bovenste trede van de trap en herhaalde de code. Nog steeds geen reactie. Achilles haalde diep adem. Hij vond dit maar niks. Hij voelde de dreiging van gevaar en zette zich schrap. Een derde keer probeerde hij het wachtwoord, maar nog steeds gebeurde er niets. Achter hem durfde Victor nauwelijks adem te halen. Na een kleine aarzeling besloot Achilles om dieper in de crypte af te dalen. Welke keus had hij tenslotte? Hij liep een paar treden naar beneden, zijn vuisten in de aanslag, klaar om te vechten. Maar toen hij onderaan de trap was gekomen, was er nog steeds niemand te zien. Hij werd begroet door niets anders dan een diepe en ijzige stilte. Achilles had gedacht dat hij een bewaker zou aantreffen of iemand die op de uitkijk stond, aan wie hij Laurens kon toevertrouwen. In plaats daarvan leek het hier vreemd leeg en er hing een misselijkmakende stank die Achilles niet kon thuisbrengen. Hij voelde langs de wand, omdat hij zich herinnerde dat de blinde man daar een fakkel had gevonden. Met een beetje geluk zou er ook aanmaakmateriaal zijn, zodat hij wat kon zien. De fakkelhouder was leeg, maar de aansteker hing nog aan een spijker. Achilles greep hem en voelde nog verder langs de muur. Terwijl hij voortbewoog, stootte hij zijn tenen tegen iets op de grond. Achilles boog zich voorover en stak zijn hand uit. Met zijn vingertoppen voelde hij een dik stuk hout dat doorweekt was met water, maar wel dik en kleverig water. Hij realiseerde zich dat het de handgreep van de fakkel moest zijn. Hij greep het vast en probeerde de aansteker. Na een paar pogingen lukte het hem om de vochtige doek van de fakkel aan te steken. Achilles knipperde een paar keer met zijn ogen, omdat de felle vlam hem bijna verblindde. Hij bewoog de fakkel heen en weer. Victor slaakte een kreet. Daar, op de muur, was een bloedige handafdruk te zien. Achilles huiverde bij het zien van de plas bloed op de grond waarin de fakkel had gelegen. Hij begreep het ineens. Die stank was de geur van bloed. Iemand was hier in elkaar geslagen. En niet zo'n beetje ook. Wat was er gebeurd met degene die hier de wacht hadden gehouden? Waren ze gevlucht? Waren ze dood? Gevangen genomen? Het was onmogelijk om dat te weten te komen. Achilles wachtte niet op antwoorden, maar rende de crypte uit, de fakkel nog steeds in zijn hand. Het was niet nodig hem uit te doen. Er was toch niemand meer die hem kon zien. En hij zou er nog wel eens van pas kunnen komen. Opgepakt. Flavia's broer had enorme haast. Hij had niet eens de moeite genomen om terug te gaan naar de barakken, om zijn met bloed bevlekte uniform te verwisselen. Hij moest zijn zus vinden. Hij moest weten of ze nog in leven was. Hij hoopte dat hij haar in het huis van senator Julius Claudius zou vinden. Hij wist dat ze daar de meeste avonden naartoe ging. De soldaat vocht tegen zijn tranen en had het gevoel dat hij misselijk werd. In zijn hoofd spookten vreselijke beelden door elkaar, die ervoor zorgden dat hij het uit wilde schreeuwen. Was zijn troep maar zoals gewoonlijk op patrouille gestuurd? De dingen die hij had zien gebeuren in de catacomben waren vreselijk, ondraaglijk.
Hij had bij zijn medesoldaten nog nooit zo'n bloeddorstige haat gezien, zulk zinloos geweld. Zo'n woede tegen die arme mensen die niets anders hadden dan stokken om zichzelf mee te verdedigen. Flavia's broer hoopte dat de god van zijn zus zo goed en liefdevol was als ze hem zonder ophouden vertelde. Zo niet, wat was dan het nut geweest van het lijden van deze weerloze mensen? Toen hij de hoek van de doodlopende straat die naar de villa van de senator liep bereikte, zag hij een man, een figuur op de grond, genadeloos schoppen. De soldaat kneep zijn ogen samen. Het leek een levenloos lichaam. Het was dezelfde blinde haat die hij eerder die avond had gezien, dezelfde moorddadige waanzin tegen de zwakkere. Het was meer dan de soldaat op één avond kon verdragen. Zijn bloed kookte, hij sprong op de man af. In zijn woede had Fulgur hem niet horen aankomen. Toen hij zijn hoofd ophief, was het al te laat. De punt van het zwaard van de soldaat streek al langs zijn keel. Fulgur kende gevechten op leven en dood te goed om niet te begrijpen dat de man geen grapje maakte. Hij kon het in zijn ijzige blik lezen. Hij hoorde het in de toon van zijn stem, koud en vastberaden. En bovenal voelde hij het in de druk van het zwaard tegen zijn nek. Eén enkele beweging en de soldaat zou zijn dreigement uitvoeren en hem doden. "Sta op," zei de soldaat, terwijl hij zijn wapen nog iets steviger tegen Fulgurs huid duwde. Een bloeddruppel zijpelde uit de kleine wond. Fulgur hief zijn handen op en ging langzaam staan. Het spel was uit en Fulgur wist het. We lezen het 49ste hoofdstuk, het einde van de reis. Toen hij het schijnsel van de fakkel in hun richting zag komen, zuchtte Maximus opgelucht. Eindelijk was er hulp onderweg. Laurus' vrienden zouden zich over hem ontfermen en Maximus en zijn vrienden konden eindelijk terug naar een normaal leven. Maar Achilles en Victor waren alleen. "Er is niemand daar," zei de Numidier met een strak gezicht. "En er zijn tekenen van een gevecht." Laurus werd bleek. "Een gevecht? Ik heb bloed gevonden." "Lieve heer," mompelde Laurus. Er was niets anders te zeggen. Ze konden zich allemaal makkelijk voorstellen wat er in de crypte gebeurd moest zijn en de gevolgen die dat zou hebben. Na een lange stilte sprak Laurus uiteindelijk: "Jullie hebben alles gedaan voor me wat jullie konden. Laat me hier nu achter." Maximus sloeg verlegen zijn ogen neer. Toen keek Laurus naar Titus. "En jij hebt hemel en aarde voor me bewogen." Tegen Achilles zei hij: "En jij hebt me gedragen." En toen tegen Junia: "Je hebt me verzorgd, me gevoed en gewassen." Nadat hij elk van hen in de ogen had gekeken, constateerde hij: "Jullie zijn me allemaal te hulp geschoten. Zonder jullie zou ik dood zijn. Maar nu moeten jullie me hier achterlaten. Als jullie blijven, is jullie leven in gevaar. Junia kan al niet eens meer naar huis. Dit hier is het einde." Maximus staarde naar zijn sandalen. Van hen allemaal begreep hij het beste wat Laurus zei. Hij kon niet eindeloos door de gaten in het net glippen dat zich onvermijdelijk rond hem een Christus sloot. Ze hadden al zoveel geluk gehad. De mysterieuze manier waarop Laurus ontsnapt was toen het huis van Cornelius doorzocht werd. Hun tocht door Rome met Cleopatra's draagkoets zonder dat ze gepakt werden. Het had geen zin het lot langer te tarten. "Maximus," zei Laurus en haalde hem uit zijn gedachten. "Maximus, ik wil dat je gaat. Ik red me wel, maak je geen zorgen. Maar je bent zo zwak." "Ik blijf bij hem,"
zei Victor ineens. Ik kan toch nergens anders heen. Laurens glimlachte. Zie je, de Heer heeft mij niet verlaten. Toen keek hij naar Junia. Ik vertrouw Junia toe aan jouw zorg, zei hij tegen Maximus. Zorg ervoor dat ze een dak boven haar hoofd vindt, en snel. Maximus knikte ernstig. Achilles nam de hand van het meisje en kneep erin. Titus kuchte om zijn emotie te verbergen. Toen gebaarde Laurens dat Achilles hem moest helpen. De Numidische reus kwam dichterbij, pakte hem bij zijn schouders en benen en tilde hem voorzichtig op. Laurens was zo licht. Hij legde hem neer onder de treurwilg. Junia had tranen in haar ogen en probeerde haar gesnik te onderdrukken. Ze gaf hem de toga en ook meester Cornelius' evangelie. Nee, hou maar, zei Laurens tegen haar. Maar ik kan niet lezen. Maximus zal je wel voorlezen. Hij pakte de boekrol en rolde hem een eindje af. Hij vroeg Titus om de fakkel dichterbij te brengen, zodat hij kon zien wat er stond. Toen hij het gedeelte vond dat hij zocht, rolde hij de rol weer dicht en gaf hem aan Junia. Zorg er goed voor, zei hij tegen haar. En lees die tekst, ter herinnering aan mij. Toen kreeg hij plotseling haast om een eind te maken aan dit lange afscheid. Ga, ga snel, vertrek hier. Het is tijd. Elk van hen wachtte een moment. Net voor ze vertrokken gaf Achilles de fakkel aan Victor. Jullie hebben die meer nodig dan wij. Handig tegen de zwijnen, voegde Titus eraan toe. Mogen Jupiter jullie beschermen? Laurens knikte en keek hoe ze verdwenen. Bij wijze van groet uitte de muilezel achter de koets een lange ia voor hij in de struiken verdween. Ze hadden nauwelijks een paar meter gelopen toen Maximus zich tot zijn slaaf richtte. Achilles, blijf alsjeblieft hier. Let van een afstandje op hem. Hij mag niet weten dat je hier bent. Kijk of er niets ergs met hem gebeurt. Ik wil zeker weten dat Victor hem geen kwaad doet. Dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. Na een kort knikje ging hij terug en verdween in de nacht.

We lezen het 50ste hoofdstuk. Geen nieuws. Maximus was bezorgd. Het was nu 3 dagen geleden dat hij Achilles had gevraagd om bij Laurus in de buurt te blijven. En er was nog steeds geen nieuws. Zijn slaaf was niet teruggekomen. En Maximus had geruchten gehoord dat er nog meer christenen opgepakt waren. Dat was onvermijdelijk na de inval van de soldaten in de catacomben. Er waren veel gevangenen gemaakt en veel doden gevallen. En de martelingen hadden helaas veel tongen losgemaakt. Nog steeds niets? Vroeg Junia aan Maximus terwijl hij de patio van de villa van zijn familie overstak. Het was de jongen gelukt om Junia in het huishouden van zijn ouders te laten opnemen. Het was niet zo moeilijk geweest, want zijn moeder was meteen onder de indruk van het meisje. Ze had er zelfs op aangedrongen dat het meisje bij haarzelf in dienst zou komen. Nee, bromde Maximus. Alles komt goed, dat weet ik zeker. Junia's vertrouwen verbaasde de jongen. En toen hij haar vroeg hoe ze daar zo zeker van kon zijn, haalde ze slechts haar schouders op, omdat ze er niet op kon antwoorden. Ze wist het gewoon, dat was alles. Het was bijna of Laurus' rust, ondanks zijn zorgelijke toestand, op haar was overgegaan. Ze was helemaal niet bezorgd, alleen een beetje ongeduldig. Ze wilde horen dat alles goed was verlopen. Plotseling hoorde ze geroep bij de voordeur. Maximus draaide zich snel en hoopvol om. Toen hij de lange gedaante van zijn vriend op zich af zag komen, rende hij naar hem toe. Bij Jupiter, riep hij uit, waar heb jij uitgehangen? Met een vriendelijke berisping probeerde hij zijn vreugde te verbergen. Hij was ontzettend opgelucht dat hij hem weer zag. Achilles glimlachte. Hij was uitgeput, maar blij dat hij weer thuis was. Vertel, vertel ons wat er gebeurd is, smeekte Junia hem. Ik moet me eerst wassen, antwoordde hij simpel. Zonder acht te slaan op hun smeekbede draaide hij zich om en begaf zich, wankelend van moeheid, recht naar de slavenverblijven. Hij zat zo onder de stof en modder dat zijn haar wel grijs leek. Junia en Maximus keken hem na en keken toen elkaar aan. Je had gelijk, zei Maximus. Ik had vertrouwen moeten hebben. Ik zal Titus laten halen. Hij zal Achilles' verhaal ook willen horen. Enkele uren later verscheen Achilles eindelijk weer op de patio. Junia, Maximus en Titus zaten daar op hem te wachten en probeerden de tijd te doden door te bikkelen. Een spelletje met kleine botjes. Neem me niet kwalijk, verontschuldigde Achilles zich. Ik was in slaap gevallen. Titus ging staan en begroette hem hartelijk. Mijn vriend, eindelijk ben je terug. Achilles glimlachte alleen. Hij was er nooit zo goed in geweest om zijn emoties te laten zien. En? Vroeg Maximus hem. Hoe zit het met Laurus? Wilde Junia weten. Alles is in orde, zei Achilles. Laurus is veilig. Hij zou het daar graag bij gelaten hebben, maar dat zou de nieuwsgierigheid van zijn vrienden niet bevredigd hebben. Deze keer moest hij wat spraakzamer zijn. Ik heb gedaan wat je me gevraagd hebt, Maximus, zei hij tegen hem. Ik ging terug en verstopte me en hield Laurus' schuilplaats in de gaten.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 51ste hoofdstuk, De Goede Samaritaan. De uren gingen heel langzaam voorbij, vervolgde Achilles. Ik denk dat ik in slaap gevallen ben. Toen de zon opkwam, schrok ik wakker. Ik rook iets geks, alsof er iets in brand stond. Ik sprong op en zag dat de rook onder de treurwillig vandaan kwam. Laurus sliep diep, Victor ook. In zijn slaap had hij de fakkel laten vallen. Het vuur had de toga van Laurus al gegrepen. Ik stampte de vlammen uit en daar werd Laurus wakker van. Achilles, zei hij, wat doe je hier? Ik hou je in de gaten. Maximus zei dat ik de wacht moest houden. Laurus zei niets. Ik kon wel zien dat hij niet echt blij was, dat je niet naar hem had geluisterd. Maar aan de andere kant, omdat ik sterk ben. We zaten bijna de hele ochtend onder de wilgenboom. Toen hoorden we een voertuig, een paard en een paar mannen in onze richting komen en we kropen in elkaar.

tijd. Dus droegen Victor en ik hem naar de rand van de weg. Hij hoopte dat iemand medelijden met hem zou hebben. Ik vond dat niet zo'n leuk idee, maar wist verder ook niets. Dus ik ging terug en verborg me weer. Ik wachtte een hele tijd. Er liepen veel mensen langs Laurens, maar niemand stond stil toen hij hem zag. Nee, ze gingen juist nog sneller lopen. Ik moet toegeven dat hij er angstaanjagend uitzag, zo mager dat hij op sterven na dood leek. Maar uiteindelijk stopte er een man. Hij had een kar vol hooi bij zich. Hij ging naar Laurens toe en ze wisselden een paar woorden. Toen pakte de man Laurens bij zijn schouders en Victor nam zijn voeten en ze legden hem op de kar tussen het hooi. Victor klom er ook bij. Terwijl ze vertrokken, zwaaide Laurens even ten afscheid. Hij wist niet waar ik me verstopt had. En heb je hem zo achtergelaten? Vroeg Junia. Achilles schudde zijn hoofd. Nee, ik ben hem gevolgd, helemaal tot het huis van de man met de kar. Toen ze daar kwamen, riep hij om hulp. Twee jongens, ik denk zijn zoons, kwamen om Laurens naar binnen te dragen. Maar waarom ben je nu pas dan terug? Vroeg Maximus. Ik heb me 3 dagen zorgen om je gemaakt. Ik heb nog wat langer gewacht, om zeker te weten dat alles in orde was. En? Gisteren kwam Laurens het huis uit. Victor hielp hem met lopen. Junia glimlachte. Het gaat dus goed met hem. Achilles knikte. Hij en Victor leken oude vrienden. Het zou me niets verbazen als Laurens Victor naar God leidt. Waarom zeg je dat? Nergens om. Het was een gevoel dat ik kreeg. Oh, dus nu ben je ook nog een waarzegger, zei Titus plagend. De 3 vrienden keken elkaar opgetogen aan. Ze konden trots zijn op wat ze gedaan hadden. Ze hadden een leven gered. Goed, dat is heel goed, mompelde Maximus. Toen ik bij hem wegging, vroeg Laurens me je te herinneren aan het gedeelte in het boek van Junia's meester. Heb je het gelezen? Vroeg Achilles. Maximus schudde zijn hoofd. Hij was het volkomen vergeten. Toen hij na hun avontuur thuis was gekomen, had hij het boek in een hoek van zijn kamer verstopt en er niet meer aan gedacht. Hij stond op om het te gaan halen. Toen hij terugkwam, had hij de boekrol onder een plooi van zijn tuniek verborgen, om te voorkomen dat iemand het zou zien. Toen gingen de 4 vrienden in een hoek van de patio zitten en luisterden terwijl Maximus hardop voorlas. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat, en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: "De man die hem barmhartigheid heeft betoond." Toen zei Jezus tegen hem: "Doet u dan voortaan net zo." "Dat is vreemd," zei Titus. "Het lijkt bijna alsof Laurens wist wat er zou gebeuren met die man en die hooikar." "Nee hoor," riep Achilles uit. "Hij vertelde me dat deze tekst over ons ging."

0: Beste luisteraars, we beëindigen onze lezing van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen de epiloog. Een paar dagen later. Titus, Maximus en Achilles waren naar de thermale baden gegaan toen ze plotseling een geluid door het grote holle gebouw hoorden galmen. De baden lagen niet ver van het Forum en het Colosseum en waren een populaire ontmoetingsplek voor Romeinen. Ze kwamen daar samen voor sport en ontspanning of om gratis te lezen in de boeken die daar in de bibliotheek stonden. Zowel in de warme thermale baden van het Caldarium als in de ijskoude baden van het Frigidarium kwam de hele stad samen om te praten en te roddelen over de nieuwste ontwikkelingen. En die dag was er belangrijk nieuws. Het nieuwtje was net binnengekomen en baande zich een weg van kamer naar kamer en van bad naar bad. Sommige mannen sprongen snel uit het water om zich aan te kleden en uit te zoeken wat het gepraat buiten te betekenen had. "Wat is er aan de hand?" vroeg Maximus, de man naast hem, die gniffelde van plezier na een lang gesprek met zijn buurman. "De Romeinse politie heeft kennelijk een inval gedaan in het Colosseum."
1: "Het Colosseum?"
0: "Ja." "Maar het Colosseum is leeg. Er zijn nu geen spelen." De man glimlachte. Hij genoot van het effect dat zijn volgende nieuwtje op Maximus zou hebben. Hij kon het niet helpen. Hij hield van verrassingen. "Ja, dat dacht iedereen. Maar luister. Een georganiseerde bende had daar zijn hoofdkwartier opgeslagen."
1: "Nee."
0: Maximus' geveinsde verbazing leek net echt. Achilles kon het niet nalaten te glimlachen toen hij zag hoeveel lol zijn vriend had. De man schudde zijn hoofd. Zijn ronde wangen waren rood van genoegen.
1: "Ongelooflijk, hè? Ik hoorde het zojuist."
0: Er kwam een boodschapper aangerend.
1: "Senator," riep hij. "Senator Agrippa."
0: De man met wie Maximus had zitten praten draaide zich om. De drie jongens keken met grote ogen van verbazing toe.
1: "Agrippa."
0: Titus' mond vormde de naam zonder geluid te maken. Maximus knikte lachend. Dus dit was de man die hun dat alibi had gegeven, zonder dat hij het zelf wist. Maximus had zich iemand voorgesteld die verfijnd en elegant was en die graag indruk op zijn gasten maakte. In plaats daarvan was de senator een dikke, kleine man met een rozige huid en een open, hartelijke houding. Iemand die duidelijk van het leven genoot. Terwijl de boodschapper iets in zijn oor fluisterde, keek de man naar Maximus en zijn ogen schitterden van opwinding.
1: "Ze hebben zo'n 30 man opgepakt," kondigde hij triomfantelijk aan.
0: "Ze hadden zich in arbeidersverblijven verschanst."
1: "Ik wist het," flapte Titus eruit.
0: "Pardon?" Titus draaide zijn hoofd weg en wapperde met zijn hand.
1: "Niets, niets. Excuseert u mij."
0: "Zo'n 30 man, zegt u," ging Maximus verder. Maar ze werden alweer onderbroken door een nieuwkomer die het niet kon laten zijn nieuwtje hardop te delen. "Er wordt gezegd dat een voormalige gladiator de bendeleider was."
1: "Een gladiator?" vroeg een man.
0: "Iemand die Fulgur heet."
1: "Fulgur?"
0: vroeg senator Agrippa verbijsterd.
1: "Hoezo? Kent u hem?" vroeg Maximus.
0: "Op twee manieren. Vroeger was hij een beroemde gladiator, maar niemand heeft ooit gehoord wat er van hem geworden is."
1: "En?
0: Wat bedoel je?"
1: "U zei op twee manieren."
0: "Ja, inderdaad. Hij is vorige week door een soldaat gearresteerd." Nu was Maximus echt verrast.
1: "Gearresteerd?" vroeg hij niet zonder enige opluchting.
0: "Ja, maar hij sprong in het zwaard van de soldaat voor hij naar de gevangenis gebracht kon worden. Hij stierf ter plekke." Senator Agrippa glimlachte tevreden over het effect dat zijn nieuwtjes hadden. Zijn onze soldaten niet geweldig? Vroeg hij enthousiast. Ze hebben alles in de gaten. Er ontgaat ze niets, voegde Maximus toe met een veelbetekenende glimlach. Hij nam afscheid van de imposante senator en begaf zich naar de andere kant van het bad. Overal gonsde het nieuws in de baden. Hij spitste zijn oren om alles te horen en plotseling trokken een paar woorden zijn aandacht. Hij lachte geamuseerd en ging op zoek naar Achilles en Titus. Wat een ongelooflijk nieuws, fluisterde hij met een ondeugende knipoog. Ik hoorde zojuist dat de politie handelde op basis van een anonieme tip. Wie had dat gedacht?

Beste luisteraars van Radio Maria, met de voorlezing van de epiloog zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim over Maximus, zijn slaaf Achilles en zijn trouwe vriend Titus, die verzeild raken in de kelders van het Colosseum en een bende op het spoor komen. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, waarbij ze Junia ontmoeten. Ondertussen proberen ze te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Hopelijk heeft u net als wij genoten van dit spannende avontuur in het oude Rome, dat zich afspeelde rond 300 na Christus. We wensen u nog een hele mooie dag verder en danken u omdat u afstemde op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 26e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697, gevolgd door de psalmen, bladzijde 886. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 890. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geve dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, de zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, de dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoud. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij. en wij prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Goed, zei de een, maar hij ging niet. Nee, ik wil niet, zei de ander, maar hij kreeg spijt en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Nee.

goed, zei de een, maar hij ging niet. Nee, ik wil niet, zei de ander, maar hij kreeg spijt en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Danken wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn, en roepen we hem aan, Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Heer Jezus Christus, Gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en Gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons U volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Geef dat wij in alle schepselen Uw goedheid zien en dat wij overal Uw heerlijkheid kunnen aanschouwen. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Gij zijt in de Jordaan gedoopt en door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Uw almacht treft ons het meest wanneer Gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met Uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel erven, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Exact 10 jaar geleden speelde zich een dramatische gebeurtenis af op 26 juli 2016 nabij de stad Rouen in Frankrijk. In ons programma De Rots in de Branding besteden we toen 2 uitzendingen naar aanleiding van deze zware gebeurtenis. En daarom vinden we het passend om deze heruit te zenden vandaag en in de volgende uitzending. Want naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van de personen die het van dichtbij meemaakten. We gaan luisteren.

0: IS heeft de aanslag van vanochtend in Normandië in Frankrijk opgeëist. Twee mannen waren een kerk binnengedrongen en vermoorden daar een priester. De politie schoot twee aanvallers dood. De gijzeling was in het kerkje van de plaats Saint-Étienne-du-Rouvray, vlakbij Rouen.
1: Op 26 juli 2016 vermoorden twee jonge terroristen de Franse priester Jacques Hamel, juist na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-de-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Van overal volgden vele reacties van medeleven en afschuw. Ook het Vaticaan veroordeelde de barbaarse moord op de 86-jarige priester. Wij zijn in het bijzonder geschokt dat dit vreselijk geweld gebeurde in een kerk waar de liefde Gods wordt verkondigd, aldus de woordvoerder van de Heilige Stoel. De paus sloot zich naar eigen zeggen aan bij de pijn en horror bij dit absurde geweld. Ook binnen de Franse kerkgemeenschap werd er uiteraard met afschuw gereageerd, maar ook vanuit de moslimgemeenschap. De aartsbisschop van Rouen, Monseigneur Lebrun, schreeuwt tot God en vraagt aan ook niet-gelovigen om zich bij die schreeuw te voegen. Kardinaal Barbarin van Lyon waarschuwt verder de katholieken voor de bekoring om wraak te nemen en loofde ook alle moslims die de zondag na de moordaanslag naar de kerken gekomen zijn. Drie dagen later is ook de aartsbisschop van Parijs, kardinaal André 23, in een bomvolle Notre-Dame-kathedraal voorgegaan tijdens een herdenkingsviering voor de vermoorde priester. Dat gebeurde in aanwezigheid van 1500 mensen, onder wie ook de Franse president en de premier. En de homilie was opmerkelijk. De Franse kardinaal plaatste tegenover dat geweld de hoop die de mensheid verenigt in een volk en die ons helpt om wraak, wanhoop en dood af te wenden. Het was, aldus de kardinaal, vanuit die hoop dat priester Jacques Hamel de Eucharistie vierde, waarna hij op brutale wijze werd geëxecuteerd.
2: C'est cette espérance au cœur de l'épreuve qui barre à jamais pour nous le chemin du désespoir, de la vengeance et de la mort. C'est cette espérance qui animait le ministère du père Jacques Hamel quand il célébrait l'Eucharistie au cours de laquelle il a été sauvagement exécuté.
1: De aartsbisschop van Parijs vervolgde: de crisis waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd moet ons aansporen tot een hernieuwde beoordeling over wat ons het meest dierbaar is. De waarden worden vaak ingeroepen als een soort talisman waarvoor we ten koste van alles moeten aan weerstaan. Maar men is minder bereid te praten over de inhoud van waarden. En dat is zeer jammer.
2: La crise que traverse actuellement notre société nous confronte inexorablement à une évaluation renouvelée de ce que nous considérons comme les biens les plus précieux pour nous. On invoque souvent les valeurs comme une sorte de talisman pour lequel nous devrions résister coûte que coûte. Mais on est moins prolixe sur le contenu de ces valeurs et c'est bien dommage.
1: Kardinaal 23 sprak dan over de angsten die volop heersen in onze samenleving. En hij somt er vele op, gaande van nucleaire dreiging, over klimaatsveranderingen, luchtvervuiling, kanker, aids, werkonzekerheid, de economie als speelbal van het geweld, van het geld, het dodend autoverkeer, integratie van de jongeren, het zich steeds uitbreidende drugsgebruik enzovoort. Maar, hij voegde er nog aan toe, ook de angst over de begeleiding van onze ouderen in hun levenseinde. De angst van de niet-conforme baby, of kortweg van het ongeboren kind. En hij zei: ik stop, want jullie kunnen zelf zeer goed deze inventaris aanvullen.
2: L'accompagnement de nos anciens dans leurs dernières années, l'instabilité des familles, l'angoisse du bébé non conforme ou l'angoisse de l'enfant à naître tout court. Je m'arrête, car vous pouvez très bien compléter cet inventaire en y ajoutant vos peurs particulières.
1: En de kardinaal sprak dan van een stilte die volgt uit die angsten, waardoor waarden niet meer durven worden doorgegeven. En onverwacht veroordeelde de kardinaal de stilte van de Franse elite over het verval van de zeden en de legalisering van ontsporingen. Dat zorgde in bepaalde kringen voor ongenoegen en tandengeknars.
2: Silence des élites devant les mœurs et légalisation des déviances.
1: En tegenover die angst plaatste kardinaal Vintrois de hoop. Gesteund op het geloof in de God van Jezus Christus. Zoals de profeet Jeremia verklaarde in de lezing: ze zullen u vervolgen, maar zullen niets tegen je kunnen doen. Ik ben daar om je te redden en te bevrijden uit de handen van de vervolgers. En de kardinaal besloot: mijn steun is God, de God van mijn liefde. Amen.
2: Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Amen.

0: Een bijzondere reactie kwam ook van de Amerikaanse kardinaal O'Malley van Boston, lid van de raad van 9 kardinalen, ingesteld door paus Franciscus. En hij haalde een kerkelijke term naar boven. Daar pater Hamel vermoord werd als daad van haat tegen het geloof, beantwoordt ze aan de criteria nodig voor een martelaarschap en dus ook voor een zaligverklaring. Men spreekt dan van een gebeurtenis in odium fidei. Het is de eerste moord van een priester tijdens het beoefenen van zijn priesterlijke taak sinds de Franse revolutie op het einde van de 18e eeuw. Ook monseigneur Fischer, aartsbisschop van Sydney en lid van de Congregatie voor de Geloofsleer, bevestigde dat pater Hamel vermoord was in odium fidei, dus volgens deze criteria. En alzo stellen we tevens vast dat ook onze paus reeds zeer duidelijk in die richting kijkt. In september was er een bedevaart vanuit Rouen naar Rome onder de leiding van aartsbisschop monseigneur Lebrun met een grote delegatie gelovigen, waaronder de 2 zussen en een neef van de vermoorde priester. De paus droeg in de kapel van het Santa Marta-huis de heilige mis van het feest van de kruisverheffing op ter nagedachtenis van de vermoorde priester. Monseigneur Lebrun had een foto van de pater meegenomen om het te laten tekenen door de paus om het daarna te schenken aan de 3 zusters die niet konden aanwezig zijn. Onmiddellijk beval de paus aan zijn secretaris om deze foto op het altaar te plaatsen. Na de mis heeft de paus de foto gesigneerd en beval hij de foto te plaatsen in de Franse kerk, want, zei de paus, deze priester is zalig. En lachend voegde de paus erbij, en als iemand een opmerking maakt, zeg dan dat de paus daartoe de toelating gaf. Deze heilige mis werd uiteindelijk uitzonderlijk rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse televisie. De paus sprak in zijn homilie. Priester Jacques Hamel werd op het kruis de keel overgesneden, juist toen hij het liefdesoffer van Christus opdroeg. Een goede, zachte man, broederlijk, die steeds vrede nastreefde, werd vermoord alsof hij een misdadiger was. Dat is de satanische daad van de vervolging.
1: In questa storia arriviamo al nostro Père Jacques. Lui fa parte di questa catena di martiri. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, stato assassinato come se fosse un criminale. Questo è il filo satanico della persecuzione.
0: En paus Franciscus vervolgde: maar er is iets in deze man die zijn martelaarschap aanvaarde, iets dat mij sterk doet nadenken. Te midden van de tragedie die hij zag aankomen, verloor hij de helderheid niet om de echte moordenaar te beschuldigen en duidelijk zijn naam uit te spreken. Hij zei duidelijk, aldus de paus, ga weg, Satan. De pater gaf zijn leven voor ons. Hij gaf zijn leven om Jezus niet te verloochenen. Hij gaf zijn leven in het offer van Jezus op het altaar.
1: Una cosa che mi fa pensare tanto, in mezzo al momento difficile che viveva, in mezzo anche a questa tragedia che lui vedeva venire, non ha perso la lucidità di accusare e dire chiaramente il nome dell'assassino. E ha detto chiaramente: vattene Satana. Ha dato la vita per noi. Ha dato la vita per non rinnegare Gesù. Ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull'altare.
0: De paus besloot nog in zijn homilie: vandaag zijn er in de kerk meer christelijke martelaren dan in de eerste tijden. Vandaag zijn er vermoorde, gefolterde, gevangen genomen, gekeelde christenen, omdat zij Jezus niet verloochenen. Vandaag komen we tot bij priester Jacques. Hij behoort tot deze keten van martelaren. Tijdens datzelfde bezoek in september aan Rome werd het brevier van de priester door Monseigneur Lebrun gedeponeerd in de Sint-Bartholomeus-basiliek te Rome, genaamd de Basiliek van de Nieuwe Martelaren. Deze kerk werd toevertrouwd aan de Sant'Egidio-gemeenschap door de heilige paus Johannes Paulus II. Het moest een oord worden ter herinnering van al de martelaren uit de 20e en 21e eeuw. En tenslotte nog een laatste bericht. Begin oktober, uitgerekend op de dag dat de kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray opnieuw de deuren opende, herhaalde de paus zijn beslissing om de zaligverklaring van de vermoorde Franse priester te versnellen. Maar wie was nu pater, of beter priester, Jacques Hamel? In het blad La Croix verscheen het volgende. Jacques Hamel werd in 1930 in Darnétal in Haute-Normandie nabij Rouen geboren. In 1958 werd hij tot priester gewijd. Zo vierde hij nog in 2008 in dit kerkje zijn gouden priesterjubileum. Op zijn 75ste weigerde hij met pensioen te gaan en bleef als een goede herder die zijn schapen niet in de steek laat, het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. Al die tijd bleef hij wonen in een oude pastorie naast de kerk. Bekenden van priester Hamel omschrijven de geestelijke als een eenvoudig, discreet, rustig en vol goede wil. En steeds, ondanks zijn ouderdom, klaar om in actie te treden. Zijn vroegere bisschop omschrijft hem als een man met een formidabele missionaire geest en met een gelaat waaruit een goedheid straalde. Een priesterjaargenoot van hem herinnert hem als een eenvoudige, zeer broederlijke jongen. Ik lees nog iets uit zijn laatste pastorale brief aan zijn parochianen in een vrije vertaling. Die verscheen in juni, juist voor de vakantie. Ik lees: de lente was eerder wat fris. Dus, als onze moraal wat laag lag, geduld, de zomer is in aantocht. En dus ook de vakantietijd. Het is een tijd van ontspanning, maar ook van herbronning, ontmoetingen, samenhorigheid. Sommigen gaan op bezinning of op bedevaart. Anderen zullen het evangelie herlezen. Sommigen gaan zich gaan bronnen aan het grote boek van de schepping met de mooie, prachtige landschappen die ons verheffen en ons spreken over God. Mogen op die momenten, schrijft priester Hamel, de uitnodiging van de Heer aanhoren. Om te zorgen, opdat we zouden zorgen voor een wereld met meer warmte, menselijkheid en broederlijkheid. Bidden we voor de noodlijdenden, voor de vrede. Daarna zullen we beter samen onze weg kunnen hernemen. Goed verlof aan iedereen, priester Jacques Hamel.

0: Beste luisteraars, als afsluiting voor deze uitzending gaan we samen de gebeurtenissen overlopen op basis van de getuigenissen van de drie zusters en een bejaard koppel die aanwezig waren in de kerk tijdens deze gruwelijke moordpartij. Reeds een drietal dagen na de feiten verscheen in het tijdschrift La Vie een getuigenis van de drie zusters. Begin oktober verscheen dan in Famille Chrétienne het getuigenis van het oudere koppel samen met één van de zusters. Ik heb de twee artikelen wat samengevoegd volgens de chronologische volgorde van de feiten. Wie zijn de zusters? De 70-jarige zuster Danielle de La Fosse, opvoedster, zuster Hélène Decaux, 83 jaar, verpleegster en zuster Huguette Perron, lerares. Zij behoren tot de heilige Vincentius a Paolo gemeenschap en wonen dus in Saint-Étienne-du-Rouvray, een rode wijk van de agglomeratie van Rouen. Een wijk met inderdaad moeilijk behandelbare jongeren, maar ook met een vriendschap tussen katholieken en moslims. Zo heeft de heilige Theresia-parochie zelfs een stukje grond afgestaan opdat de moslimgemeenschap gemakkelijker toegang zou hebben tot hun moskee. En op feestdagen verwelkomt de parochie hen op het gazon en de moslims brengen in ruil oosterse gebakken. Zuster Danielle de La Fosse houdt driemaal per week het huis Vesti Ami open, waar iedereen kan komen praten, een koffie drinken, een tweedehands kleding brengen enzovoort. De familie van Adèle Kermisch, een van de twee moordenaars, kende zeker het huis al daar. Het bejaard koppel zijn Guy en Jeannine Coponnet. Zij zouden hun 64 jaar huwelijk vieren. Hij vierde zijn 87ste verjaardag. Wie niet aanwezig waren in de kerk waren, godzijdank, de Portugese moeders die op verlof waren. Het is dinsdag 26 juli, 9:30. Priester Jacques Hamel draagt in de kerk de heilige mis op in aanwezigheid van de drie zusters en het bejaarde koppel. De viering is nog niet ten einde als een jonge man binnenkomt en inlichtingen vraagt. Zuster Danielle vertelt: met zijn blauwe polo gaf hij me de indruk van een student te zijn. Hij wou weten wanneer de kerk open was. Pater Jacques had hem gezegd van te wachten en dat hij hem na de mis zou antwoorden. En hij is terug buiten gegaan.
1: Alors, quand le premier jeune est rentré pour demander un renseignement, le père Jacques lui a répondu: attendez, je vais vous répondre quand la messe va être terminée. Et il est reparti.
0: Vijf minuten later komt hij met een vriend de kerk terug binnen, helemaal in het zwart gekleed. Zuster Hélène vervolgde: ze hadden nu de stijl van terroristen zoals we ze zien op de televisie. De ene droeg een zwarte kalot op het hoofd en een volle baard. Ik verstond onmiddellijk de situatie. Ze waren wel zeer zenuwachtig en brusk en slaakten een Arabische slogankreet en verweten ons in het Frans dat wij christenen de Arabieren niet ondersteunen. Plotseling draaide de situatie in een horrorverhaal. De terroristen gooiden alles weg van het altaar en legden er hun zak op. In de kerk riep iedereen: maar hou op, jullie weten niet wat jullie doen. Maar ze hielden niet op. Ze dwongen priester Jacques nog in zijn misgewaden aan het altaar op de knieën. Hij verweerde zich wat. Ze hadden een mes in de hand. Vervolgens dwongen de daders alle aanwezigen naast elkaar voor het altaar te komen, stil te blijven

0: niet te bewegen. Ze namen als het ware aan het altaar het woord over van Pater Jacques en begonnen te preken in het Arabisch wat wij niet verstonden. Ze gaven aan meneer Guy Coponnet een camera. Priester Jacques besefte goed wat er gebeurde en verweerde zich en riep hun dan toe: stop met wat jullie willen doen. Het is op dat moment dat een van hen, Adel Kermisch, een eerste messteek toegaf aan de priester die neerviel.
1: Et cinq minutes après, ils sont revenus à deux, mais assez brusquement, assez nerveusement. Et disons là, ils se sont mis à l'autel, ils ont balancé enfin, tout ce qu'il y avait sur l'autel, puis la messe venait de se terminer. Et puis, ben, ils ont commencé à prêcher enfin, en arabe, enfin, je sais pas quoi, nous n'avons rien compris. Hein. Ils se parlaient en arabe aussi, donc on ne comprenait rien du tout. Et puis, ben voilà, à un moment donné, il nous a dit « Resserrez-vous les uns les autres, mettez-vous les unes à côté des autres, ne bougez pas, ne bougez pas. » Puis à un moment donné, il est venu devant l'autel avec le père Jacques. Il l'a pris, il lui a dit « À genoux. » Et puis ben, Jacques, il s'est un petit peu débattu. Et c'est là que moi, j'ai assisté à la première scène, c'est-à-dire ben, le couteau dans la gorge. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais c'est là que je suis partie. Parce qu'il s'est acharné contre lui, sur lui. C'est-à-dire que ben, il a continué à taper, à frapper avec le couteau.
0: Dan ben ik naar buiten gelopen, vertelt zuster Danielle. Hij was zo wreed bezig en stopte niet meer met het mes te steken. Zuster Danielle verstaat nog niet goed haar reflex om te vluchten. Er moet iets gebeuren, dacht ik, zei ze. We gaan ons toch niet laten vermoorden zonder iets te doen. Ik ben zeker niet sportief aangelegd, maar op dat moment was het alsof ik een raket in mijn rug had. Buiten gekomen sloeg zuster Danielle alarm. Ze stopte een blauwe wagen, waarschijnlijk van het EDF, een energieleverancier, en vroeg de bestuurder om de politie te bellen. Maar ondertussen vervolgde de tragedie in de kerk. Meneer Guy Coponnet getuigt. De twee jonge moordenaars namen me bij de nek, staken me een camera in de hand en riepen me toe: papi, jij zal filmen. Ze kwamen zelfs de kwaliteit van de beelden controleren en vaststellen of ik niet te veel beefde. Alzo moest ik de moord op mijn vriend, priester Jacques, filmen. Ik besef het nog steeds niet. Ik kan dat nog niet plaatsen. Het was een vuile, mise en scène. Ze wilden een video om het via de sociale media aan de ganse wereld te kunnen tonen om alzo de bekroning als martelaar van Allah te bekomen. Op het scherm zag ik de witte albe van de pater met een rode vlek, zei zuster Huguette, die er zich juist achter bevond. Een tweede maal planten ze hun mes in de hals van de pater. En Guy Coponnet vervolgt. Na het filmen nam één van hen me vast. Ik vroeg hem of hij kinderen heeft. Denk aan je ouders. Je bent op de verkeerde weg. Je zult hen doden van verdriet. Daarna heeft hij me gestoken in de hals en me gesleurd naar de onderste trappen voor het altaar. Er lag overal bloed, maar ik besefte zelfs toen niet dat het mijn bloed was. Ik had toen geen pijn en ik heb mijn hals vastgenomen, want het bloed gutste eruit. Zijn vrouw Janine vertelde verder. Ik was in shock. Ik herinner me dat ik mijn Guy toen heb toevertrouwd aan de heilige Theresia en aan pater Marie Eugène. Het is een Franse karmeliet overleden in de jaren 60 en die zalig verklaard wordt in november 2016. En Janine vertelt verder. Op dat moment zie je je ganse leven voorbij passeren in enkele seconden. Ik dacht ook dat Guy ons laatste achterkleinkind niet meer zou zien. 1 maand oud, we hebben 5 kinderen. We zullen ook onze huwelijksverjaardag niet meer kunnen vieren. Ik dacht echt dat Guy dood was. Zeker na deze 3 messteken. En haar man Guy vervolgt: ik dacht dat ik dood was. Wat glimlachend voegt hij aan toe: dus het was voor mij niet zo moeilijk te doen alsof. Het bloed spoot. Ik heb gebeden zoals ik nog nooit gebeden heb in mijn ganse leven. Alle heiligen zijn gepasseerd. Voor eerst de kleine broeder Charles de Foucault, die ook vermoord werd door een moslimhand in de woestijn. Diep in mezelf heb ik mijn lievelingsgebed gebeden. Vader, ik geef me aan u. Doe met mij wat u behaagt. Ik leg mijn geest in uw handen. Ik bevond me in zijn handen, zeker na de mis. En toen volgden de laatste woorden van pater Jacques. We luisteren naar meneer Coponnet.
2: Il était déjà attaqué par différents couteaux, etc. Il était par terre, dans le bord des marches, là. Il a repoussé le gars qui était en train de le tuer, avec les pieds, etc. Hein. Et il a crié, j'ai dit crié, Satan, va-t'en, va-t'en, Satan.
0: Reeds geraakt door verscheidene messteken verteld, Guy lag priester Jacques beneden aan de treden van het altaar. Met zijn voeten verweerde hij zich nog tegen de dader en riep zeer luid 2 maal, Satan, ga heen, Satan. Toen overleed priester Jacques.

0: En Guy Caponnet voegt er nog een bedenking aan toe. Hij wenst de daders niet te veroordelen na deze laatste woorden van de pater.
1: Autrement dit, il jugeait pas le gars qui était en train de finir, de terminer. Mais c'est celui qui le guidait, qui le jugeait. Ils sont sous l'emprise du mal. C'est un peu comme une secte, hein. Ils sont tellement travaillés, oui, fanatisés. C'est le mal.
0: En Guy vertelt pater, Jacques wou de dader niet veroordelen, maar hij veroordeelde dus Satan, de echte dader. Die jongens zijn als in een secte bewerkt en gefanatiseerd door het kwade. Zuster Huguette vertelde verder. Toen de priester en Guy op de grond waren neergezegen, riep de leider van de twee tot de drie vrouwen dat ze nu als gijzelaar zouden dienen. Ze hielden ons vast bij de schouders. Eén van hen had een pistool. Ik dacht direct dat het nep was, wat nadien werd bevestigd. Mevrouw Caponnet verhaalde verder. Ze duwden ons dan naar de uitgang van de kerk. Ik heb me toen omgedraaid om een laatste blik te kunnen richten naar Guy en ik zag dat hij zijn benen bewoog. Ik zei toen bij mezelf, hij leeft, o mijn God bedankt. Maar toen veranderde zeer opmerkelijk de houding van de twee terroristen. De nervositeit en agressiviteit verdwenen stilaan. Zuster Huguette vertelde zeer verwonderd. Er kon zelfs een lach af van de tweede terrorist. Geen triomflach, maar een zachte lach zoals van iemand die gelukkig is. Janine vroeg aan Adèle Kermisch om te mogen gaan zitten. Ja, zet u mevrouw, was het antwoord. Zuster Helijn, uitgeput, vraagt hem om haar wandelstok. En Adèle verplaatst zich, haalt de stok en geeft het haar. Tussen de beulen en de gegijzelde vrouwen volgde dan een soort surrealistisch gesprek met pseudo-theologische accenten. Ze vroegen aan zuster Helijn of ze de Koran kende. Ja, antwoordde de zuster, ik respecteer de Koran en ik heb al veel soeras gelezen. En wat me telkens bijzonder trof zijn de passages over de vrede. Blijkbaar geraakt door het antwoord reageert de man, de vrede, dat willen wij. Wanneer jullie straks op tv komen, zullen jullie aan de regeringsleiders het volgende verkondigen. Zolang er bommen vallen op Syrië, zullen wij alle dagen aanslagen blijven plegen. Als jullie stoppen, dan stoppen wij ook. En zuster Helijn gaat akkoord om na haar bevrijding dit te rapporteren aan president Hollande. Heb je bang om te sterven, vraagt de agressor. Nee, antwoordde de zuster. Waarom? Ik geloof in God en ik weet dat ik gelukkig zal zijn. Zuster Helijn getuigde in het interview hoe zij ondertussen inwendig bad tot de maagd Maria en ook haar gedachten had bij prior Christian van het klooster van Tiberinde. Ze verklaart, ik heb op de vragen altijd rustig geantwoord, niet meer dan nodig, nooit tegen mijn gedachten in. Zuster Huguette vervolgt. Het gesprek handelde over Jezus en het verschil van idee daarover tussen christenen en moslims. De man, 19 jaar, repliqueerde. Jezus kan geen mens en God zijn. U hebt ongelijk. En ik had geantwoord, wat jammer. Ik wilde geen olie werpen op het vuur en ook niet ontkennen wat ik geloofde. Ik dacht echt van te sterven en inwendig offerde ik mijn leven al op aan de Heer. Maar dan begonnen de moordenaars op de banken te kloppen, de kaarsen te breken rond de tabernakel al roepend Allah Akbar. Het was duidelijk dat zij nu de politie verwachten, vertelde zuster Helijn. Ze poogde dan de drie gegijzelde vrouwen te gebruiken als menselijk schild tegen dat de politie zou binnenvallen. Maar eigenlijk plaatsten ze zich toch niet helemaal achter ons. Mevrouw Jeanine Coponne neemt het woord over. De klokken luiden om 10:30. Mijn Guy ligt er als dood sedert 45 minuten. Ze duwen ons om naar buiten te gaan. De sirenes luwen. Aan de deur maken de agenten zich van ons meester. De moordenaars riepen Allahu Akbar en de agenten schoten ze dood. Ze waren op slag dood. Meneer Coponne vertelde verder. Een arts heeft zich over mij gebogen juist toen ik de laatste zin van het weesgegroet bad en in het uur van mijn dood. Amen. Hij verzekerde me, we houden ons met je bezig, maak je voor niets zorgen. En Guy vervolgde, ik dacht echt te sterven. Ik bad en overwoog mijn leven, maar ik was rustig. Ik ben nooit zo rustig geweest. Ik bevond me in een toestand van totale vrede. Er was enkel liefde in mij. Het was eigenlijk een moment van groot geluk. Het was een overgave, een totale overgave. Naar het voorbeeld van broeder Charles en de maagd Maria. Ik heb als nooit gebeden. Met Maria was ik bereid amen te zeggen. Ik wist dat ik in goede handen was.

In het interview uit Famille Chrétienne van begin oktober komen nog een aantal bedenkingen naar boven, geuit door het bejaarde koppel en zuster Danielle, de opvoedster. Zo verklaarde de zuster hoe zij dit beschouwt als een vorm van zelfmoord. Deze jonge mannen wilden sterven. Het waren jongeren die geen enkele culturele, noch religieuze bagage bezaten. En in een leeg hoofd kan je gelijk wat laten binnendringen. Ik ken de familie van Adèle Kermisch. De ouders zijn helemaal verloren. De ouders kunnen niet verstaan hoe een van hun kinderen in staat was zo'n barbaarse daden te verrichten. Adèle was wel in psychiatrische begeleiding. We bevinden ons in een complexe toestand van psychische broosheid, existentiële leegte, religieuze en culturele onwetendheid. En dat vormt een soort molotovcocktail, klaar om te ontploffen. En de zuster vervolgt, en dan komt de vlam die alles doet ontbranden. En die vlam kan maar komen van de preek van een imam die ze beluisteren op het internet. Er heerst ook een storing in de gezinscommunicatie. Bijvoorbeeld, zo ontving ik gisteren jongeren tussen 5 en 12 jaar. Ze waren oncontroleerbaar. Ik was boos, maar uiteindelijk kan je hen niets verwijten. Op de vraag van de journalist of ze kunnen vergeven, antwoordde Guy Coponnet: ik kan dat maar ten volle doen met de genade van God als ik tegenover hem sta. En zijn vrouw vervolgde: voor het ogenblik bidden we vooral voor de families van de twee moordenaars en heel in het bijzonder voor hun moeders. Zo snel zullen die moeders zich niet kunnen heroprichten. Regelmatig zeggen wij tot elkaar: we zouden die moeders willen ontmoeten om het te kunnen verstaan en om hun leed te verzachten. Voor de twee moordenaars kunnen we enkel in gebed zeggen: Vader, vergeef het hen, want ze wisten niet wat ze deden. Nog twee belangrijke getuigenissen legde het koppel af. In de mis bevinden we ons midden in een groots mysterie. Christus, die zijn leven geeft voor ons, maar ook voor deze moordenaars. De Eucharistie verlicht onze verwerking van dit drama die we beleefden. We zijn nooit zo gelukkig geweest. En Guy vervolgde: het is een wonder dat ik leef. De Heer heeft me laten overleven om te kunnen getuigen van zijn barmhartigheid. Maar eigenlijk kost me dat veel moeite, want ik hou er niet van overal te verschijnen. Ik ben een gewone werkman op pensioen. En ik hou van het verborgen leven van Nazareth. Ik heb eigenlijk een hekel om zo in de schijnwerpers te komen staan.

0: Beste vrienden, tot zover dit eerste deel over de moord op pater Jacques Hamel, exact dit jaar, 10 jaar geleden. Daarom vonden we het goed om deze uitzending te herhalen. De inhoud blijft uiteindelijk tijdloos en het blijft een diepe getuigenis gegeven door de personen die er van nabij bij betrokken waren. In de volgende uitzending gaan we nog dieper in op een aantal van deze getuigenissen. Maar heel in het bijzonder zal u kunnen luisteren naar journalist en professor Jan de Volder, actief onder andere in de Sant'Egidio-gemeenschap. Hij verdiepte zich toen heel snel in deze gebeurtenis, zocht ook contact met de slachtoffers en schreef er een boek over die hij trouwens aan paus Franciscus heeft geschonken. Voor het slotlied horen jullie nog pater Hamel uit een opname op een kerstmisdag. Een kort interview over de betekenis van kerstmis. Jezus, die zeer kwetsbaar, arm op de wereld kwam. Voor al diegenen die geen zin meer zien in hun leven, die arm zijn. Dat is niet niets dat de Zoon van God, de Almachtige, terug te vinden is in een stal.
1: Mais d'abord, Jésus est venu se faire vulnérable, hein, pauvre. Hein, donc, Jésus est venu et il est proche de tous ceux qui sont en manque de raison de vivre, hein, de pauvreté. Hein. Hein, c'est pas rien que le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, on le trouve dans la nuit de Noël, dans une étable. Hein, voilà.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 10 uur geworden en dan bent u gewoon om op Radio Maria de Heilige Mis te kunnen bijwonen. Uitgezonden vanuit de kerk van de Zusters van Liefde te Kortemark. Maar u hoort het, wij zijn ondertussen live verbonden met Lourdes. Want paus Leo XIV is natuurlijk bezig met zijn apostolische reis aan Frankrijk. Nadat hij een deel van het programma in Parijs heeft doorlopen, waarbij we die prachtige gebedswaken hebben gezien met de jongeren, de indrukwekkende heilige mis die werd opgedragen op Place de la Concorde, in aanwezigheid van, u hoort het goed, 800.000 gelovigen, is de paus daarna opnieuw het vliegtuig opgestapt en als pelgrim onder de pelgrims afgereisd naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De plaats waar op 11 februari 1858 Onze Lieve Vrouw verscheen aan de heilige Bernadette Soubirou. En de Heilige Vader die heeft ondertussen een bezoek gebracht aan de Franse bisschoppen. Dat stond op de agenda vlak voor de Heilige Mis. Dat was om 9 uur reeds dat dat plaatsvond. En hij is ondertussen in de pausmobiel gestapt natuurlijk om de mensen, de vele pelgrims die naar het heiligdom gekomen zijn, te begroeten. En dat ter voorbereiding van de heilige mis die wij vandaag zullen kunnen meemaken om 11 uur. Wij volgen het voor u op de voet. Zoals beloofd zouden wij onmiddellijk live gaan van zodra het mogelijk was. En bij deze komen dus deze live audio tot bij u. De bisschop van Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Micast, die is er ook natuurlijk opnieuw bij. Rijdt ook mee in de pausmobiel. Waarbij de Heilige Vader opnieuw die hele esplanade afrijdt. Om zoveel mogelijk pelgrims te kunnen begroeten natuurlijk. Om 11 uur dus wordt de heilige mis opgedragen van op een grote weide in het heiligdom. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen aan de Eucharistie. Opnieuw worden enkele kinderen aangereikt aan de Heilige Vader om gezegend te worden. Altijd hele mooie, aandoenlijke momenten waar de paus veel ruimte voor maakt. Een oud gebruik trouwens. Als men bijvoorbeeld beelden gaat opzoeken van een audiëntie van bijvoorbeeld Paus Pius XII, dan ziet men daar hetzelfde fenomeen. Hij werd trouwens nog rondgedragen op de pauselijke troon. Dat zijn heel interessante beelden om te zien. Maar dus een oud gebruik, een traditie om kinderen tot bij de paus te brengen om gezegend te worden. En dus de beveiligers zijn niet alleen tot de tanden gewapend in staat om hun leven te geven voor de paus wanneer nodig, maar ook babyheffers. Blijkbaar staat dat ook in het in de vereisten als men solliciteert. Maar ook hier zien wij opnieuw en horen wij ook opnieuw hetzelfde enthousiasme. De vreugde die gepaard gaat met een bezoek van een paus. En dan nog aan dit mooie heiligdom dat ongetwijfeld velen onder u zullen kennen. En dat maakt het ook een hele bijzondere plaats. Het is een plaats die in de harten van zeer veel mensen, maar zeker in de harten van de Fransen en van de Europeanen is. Waar tal van mirakelen zijn gebeurd, waar onze lieve vrouw onder meer heel veel genezing gebracht heeft. Nu, hoe dan ook, wanneer men een pelgrimstocht onderneemt, dan is het een daad van geloof, een daad van vertrouwen. En niet iedereen krijgt de fysieke genezing of de genezing die men vraagt. Maar het is soms niet altijd makkelijk om te zien welke impact een bedevaart maakt op het leven van iemand. Soms komt dat maar pas veel later. Zo zijn er tal van getuigenissen van mensen die dan misschien niet de genezing hebben gekregen waarom ze hebben gevraagd, maar een groei in hun geloof hebben gekend en daardoor toch op een innigere wijze er konden inslagen om hun lijden te dragen, bijvoorbeeld. En wie Lourdes zegt, ja, die zegt natuurlijk ook de kaarsjesprocessie. Zeer bekend. Dat levert ook altijd zeer feerieke, prachtige beelden op. En dat mogen wij ook verwachten deze avond om 9:00. Dan zal de paus de rozenkrans bidden samen met de pelgrims. En natuurlijk hoort die kaarsjesprocessie daar ook bij. Allemaal voor Maria. Om Maria te eren. Om God te danken voor het feit dat hij toestaat dat de heilige maagd Maria verschijnt. En steeds met dezelfde boodschap eigenlijk. Om meer te bidden. Om ons te bekeren. Te bidden voor de bekering van de zondaars. Waarmee onze lieve vrouw wel in de eerste plaats zegt om te bidden ook voor onszelf. Om misschien bepaalde verstervingen op te nemen in het leven. Die helpen om het lijden in de wereld te dragen. En in die zin krijgen we steeds de bevestiging dat wat wij doen als gelovigen, wij doen dat niet voor onszelf alleen. We doen het voor al onze broeders en zusters waarmee wij verbonden zijn. Als leden van hetzelfde mystieke lichaam van Christus op aarde, de kerk. En ook zij die daar misschien niet toe behoren, die daar buiten staan. Ook dat heeft paus Leo XIV benadrukt in zijn antwoord aan de jeugd, wanneer een van de jongeren eigenlijk vroeg van ja, hoe kunnen wij nu evangeliseren op een respectvolle wijze, maar toch duidelijk echt Jezus verkondigen, ook tegenover zij die niet gelovig zijn of een andere religieuze overtuiging hebben. We zijn namelijk als gedoopten allemaal geroepen om Jezus te verkondigen. De opdracht die onze Heer Jezus Christus aan de kerk heeft toevertrouwd, om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken. En zo maakte de Heilige Vader dus ondertussen de rondgang. Hij gaat terug de brug over.

waarbij ook nog enkele pelgrims worden begroet natuurlijk. Beelden met het heiligdom op de achtergrond zien we hier de pausmobiel. Zijn weg verder zetten. En zo gaan we ons langzamerhand voorbereiden voor de heilige mis. Alle beveiligers even in een drafje.

En het zal u misschien opvallen dat sommige van die beveiligers een heel dun aktentasje meedragen. Maar dat is eigenlijk een

En we zien hier een massa mensen die zich verzameld hebben. Prachtige beelden. Het mooie weer speelt natuurlijk ook een rol. Schitterende zon. En enthousiaste pelgrims, wat moet je nog meer hebben op zo'n dag? En dus de paus is naar Lourdes gekomen als pelgrim onder de pelgrims. En dat zagen we gisteren ook al toen hij het gebed heeft gedaan aan de verschijningsgrot in Massabielle. Bijvoorbeeld toen hem de kaars werd overhandigd die ook op de grote kandelaar werd geplaatst, dan was het geen bijzondere kaars, was een kaars zoals alle andere pelgrims er eentje kunnen aansteken. En werd deze geplaatst tussen alle andere kaarsen die reeds branden. Toch een symbolisch teken, zeg maar, van het uitdrukken van ik ben als pelgrim onder de pelgrims naar hier gekomen. En u hoort de naam van de paus gescandeerd worden. Een massa mensen. Waar paus Leo XIV in de pausmobiel zijn weg doorzoekt. Deze keer toch ook vrij smalle doorgangen. Tot nu toe hebben we altijd brede doorgangen gezien. Dit is toch wel een heel stuk dichterbij. En dat vraagt extra aandacht van het veiligheidspersoneel.

Maar laten we nu even genieten van deze indrukken van de intrede van Paus Leo XIV in het heiligdom van Lourdes.

En nu kan het horen, dierbare luisteraars. We zijn nog steeds in voorbereiding voor de heilige mis, die wij zo meteen rond 11 uur zullen kunnen bijwonen. En zo zijn wij helemaal live verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Voor de heilige mis, die zal opgedragen worden door paus Leo XIV... als onderdeel van zijn apostolische reis aan Frankrijk, die nog duurt tot en met 28 september. Morgen dus keert hij terug naar het Vaticaan. Maar vandaag een hele dag in het heiligdom, om 11 uur de heilige mis. Dat wordt nog gevolgd door een ontmoeting daarna dan met de vrijwilligers en medewerkers van het heiligdom. En een private ontmoeting met de Karmelitessen van Lourdes. Om 9 uur deze avond kan u eveneens aansluiten bij het bidden van de rozenkrans en de kaarsjesprocessie, die we ook helemaal live tot bij u zullen brengen. Zien we dan ook alle bisschoppen van Frankrijk die zullen deelnemen en concelebreren in deze heilige mis. Op deze 26e zondag door het jaar.

En zo horen wij het Tu es Petrus weer klinken. Gij zijt Petrus. Een lied dat natuurlijk heel specifiek verwijst naar het ambt dat paus Leo de XIV draagt. De bisschoppen hebben ondertussen ook hun plaats ingenomen. En zo kijkt iedereen vol enthousiasme uit naar het begin van de heilige mis. Maar eigenlijk is die al begonnen. Namelijk wanneer het volk zich verzamelt om God te loven, te danken en te prijzen. En zo zien we dus hele mooie beelden ook hier binnenkomen van de vele pelgrims met dat hele mooie beeld van het heiligdom op de achtergrond. En het koor dat het beste van zichzelf geeft.

Maar luisteraars van Radio Maria, zoals je net al kon vernemen, om 10 uur, dus geen heilige mis vandaag vanuit Korte Mark bij de Zusters van Liefde. Maar wel om 11 uur, want dan gaan wij samen met Paus Leo de 14e de heilige mis kunnen celebreren, kunnen bijwonen helemaal vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Lourdes. De nieuwe gouden roos die onze lieve vrouw gisteren heeft gekregen van Paus Leo de 14e, die staat ook bij haar beeld. En dat is de derde gouden roos die geschonken is aan onze lieve vrouw van Lourdes. Het was Paus Pius de 9e die in 1877 de eerste gouden roos schonk. En vervolgens de heilige Paus Johannes Paulus de 2e in 2004. En dus nu heeft Paus Leo de 14e daar ook bij die twee voorgangers aangesloten. Gisteren zagen we dus beelden ook, en heeft u het ook kunnen meevolgen? 8:20 vond er een gebed plaats met de paus aan de grot van de verschijningen in Massabielle, waar onze lieve vrouw uiteindelijk 18 keer zou verschijnen aan de heilige Bernadette de Soubirou. Wat geleid heeft tot het ontstaan van dit prachtige heiligdom.

Bekeken werd het ook als een bevestiging van de pauselijke boel Ineffabilis Deus, die het dogma afkondigde van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria. Zij zal zich in Lourdes ook op deze wijze naar haarzelf verwijzen. En dat was natuurlijk paus Pius IX die dat heeft afgekondigd op 8 december 1854. Vier jaar later zou Onze Lieve Vrouw verschijnen voor een eerste keer op 11 februari aan de heilige Bernadette Soubirous. En aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Ook deze ochtend

De vele pelgrims, onder andere afkomstig uit Tarbe, hebben allemaal blauwe hoedjes aangedaan. Maken zo heel duidelijk tot welke groep zij behoren. En dus gisteren heeft de Heilige Vader na een moment van stil gebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw aan de grot zelf aangeraakt. Dat hoort er ook bij wanneer men op bedevaart gaat naar Lourdes. En dat was eigenlijk een heel aandoenlijk beeld. We zagen een geëmotioneerde paus Leo XIV... die eigenlijk de hele omtrek van de grot rondging om de stenen aan te raken. Vervolgens werd hem een beker water aangeboden met water afkomstig uit de bron, die, zoals u weet, ontstaan is op instructie van de Heilige Maagd Maria aan de Heilige Bernadette Soubirou, om dus te beginnen graven in de grond op de plaats waar de verschijning heeft plaatsgevonden. En daaruit kwam dan water borrelen. Water dat eigenlijk het middel is geworden van heel wat genezingen, van heel wat wonderen.

En vele pelgrims zijn dan ook genaderd in diep geloof en vertrouwen tot onze lieve vrouw met hun intenties om zich te baden in de bron door water te drinken afkomstig van de bron. En ook Paus Leo XIV heeft dat gedaan. Dat zijn diezelfde handelingen die iedere pelgrim doet die naar Lourdes gaat. Opnieuw dus de uitdrukking van pelgrim onder de pelgrims. Zo komt Paus Leo XIV naar Lourdes. En eigenlijk moeten we zeggen, zo komt Paus Leo XIV naar Frankrijk. Het is opvallend dat er heel weinig inmenging is van politieke actoren. We denken maar aan bijvoorbeeld president Macron, die zou kunnen, en ik denk dat hij dat ook zal gewild hebben, op verschillende momenten een beetje in die spotlight gaan staan natuurlijk, die de paus nu eenmaal met zich meebrengt. Maar het is heel duidelijk dat de Heilige Vader in deze apostolische reis heeft willen duidelijk maken, ik ben hier voor de kerk. Ik ben hier voor een spirituele aanwezigheid te brengen. We hebben in de afgelopen maanden van het pontificaat van Paus Leo XIV regelmatig van hem ook gehoord. Ik ben geen politieke figuur, ik doe niet aan politiek. Het is mijn taak om het evangelie te verkondigen, om Jezus Christus te verkondigen. En dat zal ik doen. Heel duidelijke koers die Paus Leo XIV daaraan zelf aangeeft natuurlijk. En vermijdt om al te politiek gekleurde zaken mee te nemen in zo'n apostolische reis, althans hier in Frankrijk. En we hebben natuurlijk het officiële bezoek aan de president in het Élysée gehad en de officiële toespraken aan de autoriteiten, maar dat was het dan eigenlijk ook. Tot nu toe zijn alle bezoeken, uitgezonderd dat misschien van de UNESCO, maar dat hoort niet tot Frankrijk zelf, dat is uiteraard van de Verenigde Naties. Maar de andere bezoeken zijn allemaal in het kader van pastorale bezoeken. Ontmoetingen met de bisschoppen, met de priesters, met diakens, met mannelijke en vrouwelijke godgewijden, met de catechumenen, met de neofieten, met de jonge katholieke jeugd van Frankrijk, met 800.000 gelovigen op Place de la Concorde, in Maison Bakita, een katholieke organisatie die werkt aan de sociale reïntegratie van mensen. Het zijn allemaal duidelijke pastorale bezoeken. En naar verluidt zijn er ook een aantal eerbetonen die zouden gericht zijn naar de paus, waar hij vriendelijk voor bedankt heeft. Afkomstig van de Franse staat. Opnieuw om dus de spirituele dimensie van deze apostolische reis te bewaren. En geen betere manier natuurlijk om dat te doen door op bedevaart te gaan als pelgrim onder de pelgrims. Te tonen, ik wil onder jullie zijn als een pelgrim onder de pelgrims. Ook ik heb nood om naar Maria te gaan, om te bidden, om mijn intenties neer te leggen. De wereld heeft er nood aan en het is mijn opdracht om een voorbeeld daarin te stellen. Zo zou men dat kunnen interpreteren. Natuurlijk, het is altijd raden naar de intenties van een paus, zeker als hij ze zelf niet uitspreekt. Moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Maar het is toch heel duidelijk dat Paus Leo XIV echt onder de mensen zelf wilde komen. Zoals hij dat ook gedaan heeft in Spanje. Zoals hij het ook gedaan heeft in Afrika.
En ongetwijfeld zullen we gelijkaardige beelden zien eens hij naar Zuid-Amerika gaat. Dat is in november al, van 6 tot 17 november. En dan zullen wij er ook bij zijn. Zoveel mogelijk, moeten zien wat er mogelijk is natuurlijk met uurveranderingen en dergelijke meer. Of uurverschillen liever. Maar daarover zullen we zeker nog informeren. De intredeprocessie komt op gang. Een van de ceremoniemeesters die even controleerde of het wierookvat wel helemaal in orde was. Als misdienaars meeluisteren, die kennen dat. Even checken of alles aanwezig is om de liturgie waardig en mooi te kunnen vieren. We krijgen luchtbeelden te zien. Ja, het is heel mooi, hè? Zoveel mensen. De wierook, die doet het. Dat is duidelijk. En zo is alles in gereedheid gebracht om de Eucharistie te celebreren. Opnieuw iets waar paus Leo XIV zo sterk de nadruk heeft opgelegd in de Notre-Dame de Paris. Laten we de Eucharistie waardig vieren. Hoe belangrijk dat is. Het is het centrum van ons bestaan, van alle christenen. Wij ontvangen onze kracht uit dat sacrament. Waar Jezus zijn leven geeft. Pour que le monde ait la vie. Zoals de slogan van deze reis zo mooi uitspreekt. Een zin uit het evangelie volgens Johannes.

Vader binnen. Op het grote plein en zegent de aanwezigen.

en het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Met haar kroon en gouden roos. Rozen, want er zijn er drie die geschonken zijn. Dus alle drie staan aan de voet van het beeld. En zo gaan wij deze Eucharistie binnen.

0: dal libro del profeta Ezechiele.
1: Uit het boek van de profeet Ezechiël. Dit zegt de Heer. Gij beweert, de weg van de Heer is niet recht. Luistert toch, huis van Israël. Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij sterven. Sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de goddeloze zich afkeert van de goddeloosheid die hij bewerkt heeft en gaat handelen naar rechtschapenheid en gerechtigheid, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van de slechte daden die hij gedaan heeft, dan blijft hij zeker leven. Hij zal niet sterven. Woord van de Heer. Wij danken God.

eeuwigheid zijn. Vergeet mijn zonden en wat ik verkeerd deed in mijn jeugd. Denk aan mij.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo.
1: Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, als er iets van vertroosting in Christus is, van liefdevolle bemoediging, als er iets van gemeenschap van geest is, van hartelijkheid en mededogen, maak dan mijn vreugde volkomen, doordat gij hetzelfde denkt, dezelfde liefde hebt, één van ziel zijt en op hetzelfde bedacht. Geef niet toe aan twistzucht en verwaandheid, maar acht in nederigheid elkaar hoger dan uzelf. Laat ieder niet alleen oog hebben voor wat van hem is, maar ook voor wat van anderen is. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus is. Hij die bestond in de gestalte van God, heeft zich niet willen vastklampen aan het gelijk zijn aan God, maar hij heeft zich ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en toen hij uiterlijk als mens verscheen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood en wel tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleent die boven elke naam uitgaat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Woord van de Heer. Wij danken God.

0: En ce temps-là,
1: in die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei: zoon, ga vandaag werken in de wijngaard. Hij antwoordde: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: ik ga, Heer. Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden: de eerste. Jezus zei hun: amen. Ik zeg u, de tollenaars en de publieke vrouwen gaan voor u het Koninkrijk Gods binnen. Immers Johannes kwam tot u met een weg van gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de publieke vrouwen geloofden hem wel. Hoewel gij het gezien hebt, hebt gij later geen berouw getoond en hebt gij hem niet geloofd.

0: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
1: Dierbare pelgrims, afkomstig uit Frankrijk en de hele wereld. Deze ochtend, verenigd in het huis van onze moeder, zien we het universele aangezicht van de kerk dat over verschillende continenten is verspreid. En gij die uw vreugde en uw fakkels komt dragen tot dit heiligdom waar wij één hart zijn, één familie. Ik wil ook in het bijzonder de pelgrims begroeten, afkomstig uit de provincies van Frankrijk. U betreedt deze gewijde grond die zoveel voetsporen gekend heeft, zodat u dat vuur kunt meebrengen naar uw parochies, naar uw gemeenschappen, om de vertroosting van Lourdes te brengen tot uw naasten, tot iedereen die naast u leeft en het hele Franse volk. De liturgie van vandaag toont ons een centraal aspect dat de heilige maagd Maria ook heeft toevertrouwd aan de heilige Bernadette Soubirous, namelijk om bekering. Jezus drukt een diepe droefheid uit over gesloten harten. Je hebt geen berouw getoond. Want God wil niet zijn kinderen verliezen. Iedere mens die kwaad heeft gedaan en die in deze staat sterft, door dat kwaad zal hij sterven. Hij die zich bekeert, opent de ogen, die zich afkeert van zijn misdaden, mag zeker zijn dat hij niet zal sterven. En daarom is er zo'n grote oproep onophoudelijk in de Heilige Schrift tot penitentie, tot boetedoening. Het is dan ook vandaag en niet morgen dat men zich moet bekeren. Vandaag is het moment gekomen. God verlangt dat de mens leeft, dat hij zijn ogen keert naar hem. Zich bekeren is u afkeren van de weg van het kwaad naar de weg van het leven. En waarbij wij de vreugde ontvangen die niet voorbij gaat. Jezus herinnert ons op deze wijze aan de woorden van boetedoening. Als wij dit niet doen, dan zullen we alles verliezen. We willen het eeuwige leven binnengaan. En dit is een realiteit die voor sommigen ondenkbaar is. Maar het is het onderwerp van onze hoop, van onze inspanningen, van onze keuzes. Heeft de heilige maagd Maria niet gezegd aan de heilige Bernadette Soubirous: ik kan u niet beloven dat ik u gelukkig zal maken in deze wereld, maar in de volgende. Deze belofte die hier uitgesproken is moet weer klinken op dit Franse grondgebied. En het is in dit moment van de geschiedenis waar deze samenleving wel heel veel materieel materiële welvaart kent, dat Maria komt om ons eraan te herinneren dat wij geroepen zijn om het eeuwige leven binnen te gaan. We moeten durven de wijze waarop we omgaan met onze zieken, met de minsten, met de kleinsten, zien als een oproep van dit leven dat niemand afwijst, waar niemand wordt afgewezen, waar niemand te min is. Het zijn plaatsen zoals deze waar u dat respect ervaart, waar u getransformeerd wordt door de eeuwige liefde van God. Het is een uitdrukking van het geloof, van de schoonheid en de sacraliteit van het leven. Dat het wordt ontvangen als een kostbaar geschenk van God voor de eeuwigheid in de liefde van de Vader. Het eeuwige leven is een solide belofte die de Heer ons doet, die bekomen is door de dood op het kruis, door zijn verrijzenis en door de genade van het doopsel ons iedere keer, iedere dag wordt geschonken. Laten wij dan ook geen obstakels opwerpen voor de genade van het eeuwige leven. En de enige obstakel is de zonde. Het is hetgene wat ons opsluit in onze eigen duisternis. God heeft ons daarvan willen bevrijden, ons willen duidelijk maken dat deze vrijheid die ons geschonken is, ons moet hechten aan Jezus Christus en aan de genade die van hem voortkomt en aan die van de Heilige Maagd Maria, aan wie, tot wie gij blijft naderen. Nu en in het uur van onze dood, zoals wij reciteren in het Wees gegroet, worden opgeroepen om bekering, om de woorden van Maria te herhalen: boetedoening, boetedoening, boetedoening. En op deze wijze kunnen we bepaalde gebaren verrichten.
2: Nous estimons nous trop facilement son péché. Nous la pratiquons nous pas assez. La Vierge nous demande de faire pénitence. Non seulement
1: de Heilige Maagd Maria die vraagt werkelijk om boete te doen, niet enkel voor onszelf, die er zeker nood aan hebben, maar voor alle zondaars die kwaad doen.
2: Qui détruisent tant de vies innocentes. Oh, le mal que connaît notre époque vient du cœur de l'homme. Dieu n'en est pas responsable. Ce n'est pas ma conduite qui n'est pas bonne, dit-il au fils d'Israël. C'est la vôtre. C'est donc le cœur des hommes qu'il faut changer, à commencer.
1: Het gaat dus eigenlijk over de verandering van het hart van de mensheid, te beginnen met het onze. Daar ligt de verantwoordelijkheid. Liefde voor God te laten groeien en om ons af te keren van onze zonden. En om het te verkondigen aan zij die de oproep tot bekering niet horen. Dit vraagt van de kerk op haar pelgrimstocht op aarde om dit te doen, om moedig op te roepen tot deze bekering.
2: Des infidélités, des égarements, de l'erreur commis en son sein.
1: De vele zonden en vormen van kwaad die worden begaan, vaak zonder dat men er zich bewust van is. onze eigen fouten erkennen en ze neerleggen bij de Heer.
2: Saint Augustin, que tu déplais toujours ce que tu es, si tu veux atteindre ce que tu n'es pas. De rappel de notre mère à notre devoir de prier et de conversion.
1: En zo herinnert onze hemelse moeder eraan.
2: Car elle nous indique le moyen pour changer de
1: zij ons het middel toont om de zaken te veranderen. Middelen die voortkomen uit de passie van Christus.
2: Qui connaissait la souffrance.
1: Zoals de zieken die het lijden kennen. En het is mogelijk om uw moeilijkheden en lijden in deze offerende wijze te beleven. Voor een wereld die er zo nood aan heeft. Jullie staan zo in het hart van de kerk. Dierbare pelgrims, broeders en zusters. Ga niet weg van Lourdes zoals u bent gekomen. U zal weggaan als een missionaris van de hoop. Om te getuigen van de vreugde van de hoop en het brengen van de vrede. Maria geneest onze harten en onze blikken. En ga zo naar uw plaatsen, naar uw bisdommen, naar uw families en gezinnen. Met deze genade die ons toestaat om het beste te verlangen en te verwachten. Het is de liefde van de heilige maagd Maria waarmee wij met vertrouwen naar de toekomst kunnen wandelen. De heilige moeder van God waakt over onze weg.
2: Étoile radieuse du matin. Elle guide nos pas
1: die onze voetsporen, onze wandelen begeleidt in de richting van haar zoon Jezus Christus.

0: Que le peuple des baptisés soit fidèle à sa mission.
1: Mogen het volk van de gedoopten trouw blijven aan zijn opdracht om het evangelie te verkondigen, opdat de wereld het leven mogen geven. Laten wij bidden. Mogen de heilige vader, paus Leo, het schip van de kerk met moed en pastorale zorg besturen, opdat de wereld het leven mogen hebben. Laat ons bidden.

Mogen de bediening van de herders een bron van vreugde en heiligheid zijn, opdat de wereld het leven mogen hebben. Laat ons bidden.

0: Die verantwoordelijken der naties.
1: Mogen de leiders van de naties bouwers van eendracht en broederschap zijn, opdat de wereld het leven mogen hebben. Laat ons bidden.

mogen het getuigenis van hen die lijden en beproevingen doormaken ieders hart openen voor mededogen, opdat de wereld het leven mogen hebben. Laat ons bidden tot de Heer.

En zo worden de gaven aangebracht. Tot bij het altaar. Het einde van de liturgie van het woord. En zo maken wij ons klaar om de liturgie van de Eucharistie te

en volgt de bewierooking van de bedienaren. De paus zelf natuurlijk als hoofdzedenbrand. En vervolgens ook de verzamelde gelovigen.

Terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen we ons verenigen in gebed. En bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Zo'n 1500 mensen zijn ingeschakeld om de heilige communie uit te delen. Dat zijn er iets minder dan in Parijs. Toen waren het 5000. Maar toch ook een hele organisatie natuurlijk. Ook in Lourdes, om dit voor elkaar te krijgen. In totaal, voor alle eucharistische celebraties, werden er dus 1 ton hosties besteld. En men had eigenlijk er 500.000 voorzien voor Parijs, maar ik denk dat dat er meer geworden zijn. Als we de laatste cijfers hebben gehoord, dat waren er 800.000 mensen aanwezig. Natuurlijk, niet iedereen nuttigde de communie. Dan is het altijd mogelijk om met gekruiste armen naar voren te gaan en een zegen te vragen aan de priester. Op voorwaarde natuurlijk dat degene die de communie uitdeelt een priester is of een diaken. Maar verder zijn er dus ook bijzondere bedienaren van de communie die daarvoor gekozen zijn om dat te doen. Ja, de nadruk in de homilie van de paus was toch heel duidelijk. De realiteit van de zonde. En dat we het gevaar lopen dat wanneer wij ons aan de zonde overgeven, dat we daardoor het eeuwige leven zouden kunnen mislopen. En dat is hetgene waar de Heilige Vader heeft willen benadrukken, maar ook verwijzen naar de Heilige Maagd Maria als diegene die ons oproept om boete te doen. Boeteplegingen, boetedoening ter herstel. Het woord boeten trouwens, dat is een term die afkomstig is uit de visserij en betekent zoveel als de netten herstellen. Jezus roept ons om vissers te zijn van mensen, zoals de apostelen dat zijn. En die netten die we uitwerpen, die raken beschadigd wanneer we niet verenigd zijn met de Heer. Wanneer we zonden hebben gedaan. En om dat te herstellen, zijn er dus tal van mogelijkheden, tal van handelingen die de kerk ook aanreikt om dat te kunnen doen. Ook de benadrukking, we doen het niet enkel voor onszelf. We doen het voor de hele wereld. Voor al onze broeders en zusters. In de kerk en erbuiten. Zoveel mensen die dorsten naar waarheid, naar God zelf, vaak zonder dat ze het zelf beseffen. Een oproep tot moedige verkondiging van datgene wat men in Lourdes kan ontvangen. Bekering. De ommekeer van het hart naar God. En dat onder de voorspraak van de heilige maagd Maria. En haar onbevlekte hart. Bekeer u vandaag. Wacht niet tot morgen, zo zei de paus.

En zo probeerde dus de 1500 verantwoordelijken aan ieder die de communie wenste ontvangen de communie uit te delen. Zo meteen na de heilige mis zullen we ook nog het Angelus samen met Paus Leo XIV bidden. En eens deze is afgelopen, dierbare luisteraars, dan kijken we al uit naar het volgende moment waarop we live verbonden zullen zijn met het heiligdom van Lourdes. Deze avond om 9:00 voor het bidden van de rozenkrans en voor de kaarsjesprocessie die we ook helemaal live zullen meevolgen.

0: En nu zal monseigneur Mikas nog even het woord nemen.
1: Très Saint-Père.
0: De bisschop van Tarbes en Lourdes.
1: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition, la Vierge Marie demande à Sainte Bernadette
0: in de derde verschijning
1: ici une chapelle et d'y venir en procession.
0: De heilige Maagd Maria aan de heilige Bernadette vraagt de heilige Maagd Maria om een kapel op te richten op de plaats van de verschijningen.
1: Ensemble. Le 3 juin 1858, le jour de la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu,
0: feest
1: Bernadette
0: van
1: a communié pour la première fois.
0: Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus heeft de heilige Bernadette voor het eerst de communie ontvangen.
1: Quelques jours avant la première apparition, cette communion fut source d'une immense joie.
0: En deze vormt een grote bron van vreugde voor haar en is missionair geworden voor alle pelgrims die naar hier komen om antwoord te geven op de oproep van de heilige Maagd Maria. En wij danken u voor uw

0: vereniging in gebed om hier de Eucharistie te celebreren in verschillende talen, die op deze wijze de diversiteit van de mensen die hier komen en van de kerk hebben opgeroepen.
1: Avec les malades et les autres pèlerins. Le sommet invisible de la foi devient visible. Les malades et tous les pèlerins sont bénis par le Seigneur qui passe au milieu d'eux.
0: Op deze wijze worden alle zieken, alle pelgrims die naar hier gekomen zijn, gezegend door de Heer die onder hen wandelt.
1: Du côté de Jésus crucifié, la vie des pèlerins de Lourdes est confié à l'amour miséricordieux de Dieu.
0: Het leven van de pelgrims van Lourdes worden op deze wijze toevertrouwd aan de liefde van God die zich ontfermt over zijn kinderen.
1: Permettez-moi de vous offrir
0: sta mij toe
1: et une croix.
0: Om een kruis en een schilderij te overhandigen.
1: Humble source où la complicité de Marie et de Bernadette est un havre de paix et de vie pour tous.
0: Hoe het werk van onze lieve vrouw en van de heilige Bernadette hier een werk is van vrede.
1: Est un humble témoin des
0: apparitions. Het is een nederige getuige van de verschijningen.
1: Et épineux évoque le Golgotha, où le Fils de l'homme donne sa vie, afin que le monde ait la vie.
0: Een kruis waar ook doornen op zijn die op deze wijze de passie van de Heer oproepen en de gave van zijn leven op Golgotha. Zo krijgt de Heilige Vader een mooi schilderijtje ontvangen en overhandigd, als ook dus het kruis met doornen. En vervolgens wordt ook een mooie kelk overhandigd als geschenk voor het heiligdom en voor het bisdom. Zoals de Heilige Vader dat ook in Parijs heeft gedaan natuurlijk.

0: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
1: Dierbare broeders en zusters, ik begroet u allen van harte die hebben deelgenomen aan deze Eucharistie. Dank u voor uw aanwezigheid.
0: Ik wil
1: in het bijzonder ook de zieken groeten die ons door verschillende media hebben vervoegd. En laten wij nu allen samen het Angelus bidden. Het gebed, eenvoudig, maar prachtig, helpt ons om iedere dag te leven de wil van God te aanvaarden onder de leiding van onze lieve vrouw. Ik wil u dan ook een oproep doen. Heer, op deze plaats, het is hier dat de heilige maagd Maria verscheen aan de heilige Bernadette met de rozenkrans, die haar gebed begeleidde. Vandaarom, nodig ik allen uit, alle christelijke gemeenschappen, om de heilige rozenkrans te bidden iedere dag gedurende de maand oktober, om met bijzondere intentie de oorlogen te laten ophouden en vrede zich te laten verwerkelijken. Oproep van de Heilige Vader voor de komende maand oktober. Met deze concrete daad van gebed en penitentie favoriseert het steeds de dialoog en de verzoening dat onze Allerheiligste Moeder voor ons ten beste mag spreken. Bidden wij samen het Angelus.
0: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper,
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, requiescant in pace.
2: Amen.

zo begeeft de Heilige Vader zich naar het beeld van onze lieve vrouw. Om dit mariale gebed aan haar.

zo maakt de processie zich gereed om terug te keren naar de sacristie. Het einde van deze Eucharistie, dierbare luisteraars. Wij mochten er helemaal live bij zijn. Vreugdevolle momenten met Paus Leo XIV vanuit Lourdes. En wat een prachtige woorden ook weer over, ja, de heilige maagd Maria. De boodschap van onze lieve vrouw in Lourdes. Het belang van de bekering. Vandaag, niet morgen. Wacht er niet mee. Wij willen het eeuwige leven binnengaan. De paus blijft dit ook benadrukken gedurende de apostolische reis. Steeds opnieuw. Het gaat over de weg naar heiligheid. Het gaat over het eeuwige leven. En dat wordt ons geschonken dankzij Jezus Christus. En zijn allerheiligste moeder verwijst steeds naar hem. De paus daalt de trappen af en zegent de mensen. Wij kunnen nu aansluitend, dierbare luisteraars, nog het middaggebed van de kerk bidden. Daarna laten we u graag verder luisteren naar onze programmatie. Vanaf 1 uur is er een aflevering van Verborgen onder het Colosseum. Voor het middaggebed kan u de pagina's terugvinden op bladzijde 758 voor de hymne. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 891. De korte schriftlezing onderaan bladzijde 893. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert men weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda.
In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. En laat ons bidden. God, uw almacht treft ons het meest wanneer gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel erven. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God. En zo, dierbare luisteraars, u hoort nog de laatste audio vanuit Lourdes, althans voor nu. Om 9 uur zijn we er terug. Iets voor 9 uur, van zodra dat er uitzending is vanuit Lourdes, dan komen we heel graag bij u. Van harte dank voor uw gebed, voor uw verbondenheid met Paus Leo XIV, met alle pelgrims daar in Lourdes, die nu ook verder hun weg zullen zoeken in het heiligdom en ongetwijfeld een hele mooie dag zullen beleven, al halsreikend uitkijken naar de kaarsjesprocessie en de rozenkrans. Normaal gezien is er natuurlijk op dit tijdstip ook de mogelijkheid om de rozenkrans met ons mee te bidden. Maar omwille van het feit dat we om 9 uur... een rozenkrans krijgen, dan zullen wij nu verder gaan met het luisteren naar muziek. Dit tot 1 uur. En dan komen wij zeer graag tot bij u met het boek Verborgen onder het Colosseum. Dat is voor 1 uur. Van harte dank, dierbare luisteraars, en graag tot deze avond.
Iets voor 9 uur zijn we er terug. Rozenkrans en kaarsjesprocessie, dat krijgen wij ook nog deze avond mee te maken. Een zeer gezegende zondag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 45e hoofdstuk, De hinderlaag. Het duurde niet lang of de man die de draagkoets volgde, verscheen op de hoek van de straat. Hij bewoog langzaam, bleef in de schaduwen en zorgde dat hij niet gezien werd. Toen hij zag dat de draagkoets al een heel eind verderop was, versnelde hij zijn pas. Achilles wachtte nog een paar tellen om er zeker van te zijn dat de man alleen was. Toen sprong hij naar hem toe. De man zag of hoorde hem niet aankomen. Achilles' hand kwam hard neer op zijn schouder. Hij draaide zich om, keek met grote ogen naar Achilles en voor hij kon roepen, voelde hij zijn vuist al in zijn gezicht. De jongen, want het was nog maar een jongen, bracht zijn hand naar zijn bebloede gezicht. Hij stapte doodsbang achteruit. Hij probeerde zichzelf niet eens te verdedigen. Hij keek om zich heen en berekende zijn kans op een ontsnapping. Achilles, die had verwacht dat hij terug zou vechten, keek een beetje teleurgesteld. Een goede vechtpartij zou de opgebouwde spanning in zijn lijf misschien weggenomen hebben. Hij greep de schouders van de jongen, tilde hem bijna van de grond en sleepte hem mee naar Maximus. "Wie ben jij?" vroeg de zoon van de senator, terwijl hij hem van top tot teen bekeek. De jongen antwoordde niet. Nieuwsgierig kwam Titus dichterbij en bekeek hem ook eens goed. Plotseling ontdekte hij de ketting rond zijn nek. "Dat is van mij," riep hij uit. Hij sprong op de jongen af en rukte de bulla van zijn nek. Toen bewerkte hij hem met zijn vuisten, terwijl hij hem overlaadde met beledigingen. "Jij dief, jij verrotte rioolrat, Titus," donderde een stem. Het was Laurus, die zijn hoofd uit de draagkoets had gestoken. Titus stopte onmiddellijk en draaide zich om. Laurus keek hem streng aan. Zo leek hij ineens veel ouder. "Wat heeft de jongen je aangedaan?" vroeg Laurus. "Hij heeft mijn bulla gestolen." "Is dat alles?" "Het is mijn bulla. Hij is een dief." Laurus keek naar de jongen, wiens neus nog steeds bloedde. "Is dat waar?" vroeg hij. De jongen knikte zwijgend. "Hoe heet je?" "Victor." "En waarom heb je zijn bulla gestolen?" Victor sloeg zijn ogen neer en keek verlegen. "Het zag er zo mooi uit." Hij vertrok zijn gezicht. "Maar ik had het niet moeten doen. Het heeft me niets dan problemen gebracht." "Problemen?" Laurus keek vriendelijk en bezorgd. Dat bracht Victor van zijn stuk. Het was de eerste keer dat iemand aandacht schonk aan iets wat hij zei. En ineens vertelde hij hem alles, van zijn leven op straat, Fulgur, de andere jongens, de diefstal op het Forum, het Colosseum. Het was alsof er een dam was doorgebroken. De woorden stroomden uit hem. Toen hij klaar was, durfde niemand iets te zeggen. Het was Maximus die als eerste zijn tong weer vond. "Je zei dat je ons spoor was kwijtgeraakt," vroeg hij Victor. "Ja, ik kwam jullie toevallig weer tegen. Ik wilde de stad ontvluchten om aan Fulgur te ontsnappen." "En die bende van Fulgur waar je deel van uitmaakt, zit die nog achter ons aan?" "Nee." Maximus slaakte een zucht van verlichting. "Laten we dan verder gaan," spoorde hij de ander aan. "We moeten niet riskeren dat we weer gezien worden, voor we Laurus in veiligheid gebracht hebben." "En hij dan?" vroeg Titus, terwijl hij naar Victor knikte. Maximus beet op zijn lip. Nu hij er was, vormde de jongen een belemmering. "Hij gaat met mij mee," zei Laurus eenvoudig. Toen niemand iets zei, voegde hij eraan toe: "Mijn vrienden zullen hem in huis nemen."

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome. We lezen het 46e hoofdstuk, een nachtelijke ontmoeting. Eindelijk kwam de draagkoets tot stilstand. Laurus strekte zijn nek en luisterde naar de geluiden die van buiten kwamen. Naast hem durfde Junia zich niet te bewegen. Titus stak zijn hoofd door de gordijnen, waardoor ze allebei schrokken. We zijn er, zei hij. Halleluja, fluisterde Laurus. Hij probeerde leunend tegen de kussens iets meer overeind te gaan zitten en schoof de gordijnen opzij. Toen hij het enorme veld met de tombes zag dat zich voor hem uitstrekte, was hij diep ontroerd. Hij had geweten dat hij hier op een dag heen moest, maar hij had gedacht dat hij dan dood zou zijn. En dat was hij ook bijna geweest. Ondanks zijn zwakke toestand voelde Laurus zich op dat moment meer levend dan ooit. Hij kon het bloed door zijn aderen voelen stromen. De nachtelijke bries die de haren in zijn nek overeind liet staan. En de strakke huid over de helende wonden. De koets bewoog nog enkele meters verder en stopte onder de takken van een treurwillig. Het was de ideale verstopplaats om op adem te komen en hun omgeving te verkennen. Junia leunde naar buiten en huiverde. Alles zag er zo anders uit in het maanlicht. Ze herkende de plek nauwelijks. Achilles, fluisterde Maximus, waar moeten we heen? Ook de slaaf had moeite zich te oriënteren. Het was aan de achterkant, waar de grond lager is, herinnerde hij zich. Hij stelde voor dat hij het terrein zou verkennen. Zodra hij de crypte had gevonden, zou hij hen komen halen. Maximus wilde liever niet opsplitsen. Alleen al de aanwezigheid van Achilles stelde hem gerust. En hij vond het niet prettig dat hij hem op een vreemde plek als deze niet in de buurt had. Aan de andere kant, ze konden niet de hele begraafplaats op en neer rijden met hun koets. Dat zou te lang zijn en te moeilijk voor de muilezels en veel te opvallend. En Laurus dat hele stuk dragen was ook geen oplossing. Op dat moment hadden ze geen tijd te verliezen. Tot dan toe hadden ze steeds geluk gehad. Maar hoe lang zou dat nog zo blijven? Opschieten dan maar, zei hij. Hoe langer we opgesplitst zijn, hoe gevaarlijker het is. Achilles knikte. Hij greep Victor's arm en zei, jij komt met mij mee. Dat lijkt me beter. Terwijl hij zich omdraaide om te vertrekken, riep Laurus hem vanuit de koets. Je moet het wachtwoord weten, voor het geval iemand je daar vindt, zei Laurus. Bedenk wat er met Junia gebeurd is. Achilles kwam naar de koets toe. Laurus gebaarde dat hij dichterbij moest komen, boog zich naar hem toe en fluisterde een paar woorden in zijn oor, zodat de anderen het niet konden horen. Je vertrouwt ons niet, zei Titus beledigd. Laurus schudde zijn hoofd. Nee, denk dat niet. Ik heb vertrouwen in jullie. Wat jullie voor mij gedaan hebben, is meer dan genoeg om mijn eeuwige dank te verdienen. Ik probeer jullie alleen te beschermen. Jij? Ons beschermen? Antwoordde Titus spottend. In jouw conditie? Laurus negeerde zijn sarcasme. Als jullie ooit gearresteerd worden, is het beter dat je de code niet weet. Ze zouden jullie kunnen martelen om het uit jullie te krijgen. En dan zouden jullie ervan verdacht worden christenen te zijn. Het idee alleen al bezorgde Titus kippenvel. Hij sloeg zijn ogen neer en gaf geen antwoord. In plaats daarvan deed hij alsof hij naar Achilles keek, die tussen de tombes verdween. Het is grappig, kon hij niet nalaten na een poosje te zeggen. Het lijkt helemaal niet op andere begraafplaatsen die ik wel eens heb gezien. Er branden nergens brandstapels. We verbranden onze doden niet, zei Laurus. We begraven hen, want we geloven dat onze lichamen
weer zullen opstaan. Wat een idee! Dus de kreupelen komen weer kreupel terug, vroeg Maximus sarcastisch. Laurens glimlachte. Ik ben er zeker van dat de Heer op die dag onze kleine gebreken heeft verholpen. Maximus haalde zijn schouders op en keek in de verte. Achilles was verdwenen. Hij kon hem nergens meer zien. Precies op dat moment begon Dux onrustig te worden in de koets. Hij klom op Junia's schouder, gleed naar beneden, klom op Laurens' hoofd, sprong weer naar beneden en ging terug naar Junia. Rustig maar, Dux, zei ze met een zachte stem tegen het aapje. Maar het diertje werd steeds onrustiger. Hij stak zijn hoofd onder een van de dekens. Dat maakte Junia aan het lachen. Maar plotseling sprong hij uit de koets op Titus' schouder en verborg zichzelf in zijn nek. Dux, wat is er aan de hand? De twee muilezels begonnen ook nerveus te worden. Ho, ho, zei Titus in een poging de dieren te kalmeren. Maximus gebaarde naar Titus dat hij stil moest zijn. Net als andere dieren hadden Dux en de muilezels scherpere zintuigen dan mensen. Het was duidelijk dat ze iets voelden. Maximus, Titus, Laurens en Junia spitsten hun oren. Het was Titus die het geluid het eerst hoorde. Op slechts een paar meter bij de treurwilg vandaan. Toen hoorde Junia, Maximus en Laurens het ook. Voetstappen. De vier jonge mensen luisterden in stilte. Zonder geluid te maken, liet Laurens zich verder in de kussen zakken en trok een laken over zich heen. Junia ging naast hem liggen, zodat het leek alsof ze alleen in de draagkoets lag. Maximus en Titus keken om zich heen, om een stok te zoeken of iets anders dat ze als wapen konden gebruiken. Maar er was niets. De wilgetakken waren licht en soepel. Maximus knielde en voelde met zijn vingertoppen over de grond. Toen hij een steen vond die van een goed formaat leek, pakte hij die en stond weer op. Het geluid kwam steeds dichterbij. Dux glipte de tuniek van zijn baasje in. Maximus klemde de steen stevig in zijn hand. Titus beet zijn tanden op elkaar en probeerde de twee muilezels die aan hun tuig trokken in bedwang te houden. Plotseling bewogen de takken van de treurwilg heel lichtjes. Maximus hief zijn arm op. Na wat wel een eeuwigheid leek, klonk er geknor vanuit de struiken. Maximus liet zijn arm zakken en zuchtte van opluchting. Een varken, zei Titus, die zich nogal onnozel voelde. Geen zorgen, maar zijn opluchting was van korte duur. Het was een wild zwijn, een enorme, gevolgd door twee kleine biggetjes. Een moeder met haar jongen, riep Maximus, snel klimmen!

sprong hij op de rug van een van de muilezels. Die balkte van angst. Het arme lastdier was niet de enige die schrok. Zijn angstkreet deed het zwijn verstijven. Het daaropvolgende aanhoudende verontwaardigde gebalk van de muilezel trok alle aandacht van het zwijn. Na een eindeloos moment waarin het zwijn de dreiging probeerde in te schatten, besloot ze dat Cleopatra's koets een te grote vijand voor haar was. Uiteindelijk gromde het zwijn even, duwde ze haar kleintjes met haar snuit voor zich uit en draafde weg. Titus slaakte een zucht van verlichting. Hij leunde over de nek van de muilezel en omhelsde hem dankbaar. Laten we hopen dat dit snel voorbij is, zei Maximus.

We lezen het 47e hoofdstuk, teleurstelling. Achilles glimlachte opgelucht toen hij de ingang van de crypte vond. Hij liep langzaam vooruit, zijn oren gespitst op het kleinste geluidje. Hij gaf Victor het signaal om hem te volgen. Maar hij hoefde zich geen zorgen te maken. Victor was veel te bang voor deze plek om streken uit te halen. Achilles liep voorop en zorgde ervoor dat hij geen geluid maakte. Toen hij de ingang bereikte, fluisterde hij het wachtwoord dat Laurens hem had gegeven. Geen reactie. Hij zette zijn voet op de bovenste trede van de trap en herhaalde de code. Nog steeds geen reactie. Achilles haalde diep adem. Hij vond dit maar niks. Hij voelde de dreiging van gevaar en zette zich schrap. Een derde keer probeerde hij het wachtwoord, maar nog steeds gebeurde er niets. Achter hem durfde Victor nauwelijks adem te halen. Na een kleine aarzeling besloot Achilles om dieper in de crypte af te dalen. Welke keus had hij tenslotte? Hij liep een paar treden naar beneden, zijn vuisten in de aanslag, klaar om te vechten. Maar toen hij onderaan de trap was gekomen, was er nog steeds niemand te zien. Hij werd begroet door niets anders dan een diepe en ijzige stilte. Achilles had gedacht dat hij een bewaker zou aantreffen

iemand die op de uitkijk stond, aan wie hij Laurens kon toevertrouwen. In plaats daarvan leek het hier vreemd leeg en er hing een misselijkmakende stank, die Achilles niet kon thuisbrengen. Hij voelde langs de wand, omdat hij zich herinnerde dat de blinde man daar een fakkel had gevonden. Met een beetje geluk zou er ook aanmaakmateriaal zijn, zodat hij wat kon zien. De fakkelhouder was leeg, maar de aansteker hing nog aan een spijker. Achilles greep hem en voelde nog verder langs de muur. Terwijl hij voortbewoog, stootte hij zijn tenen tegen iets op de grond. Achilles boog zich voorover en stak zijn hand uit. Met zijn vingertoppen voelde hij een dik stuk hout dat doorweekt was met water, maar wel dik en kleverig water. Hij realiseerde zich dat het de handgreep van de fakkel moest zijn. Hij greep het vast en probeerde de aansteker. Na een paar pogingen lukte het hem om de vochtige doek van de fakkel aan te steken. Achilles knipperde een paar keer met zijn ogen, omdat de felle vlam hem bijna verblindde. Hij bewoog de fakkel heen en weer. Victor slaakte een kreet. Daar, op de muur, was een bloedige handafdruk te zien. Achilles huiverde bij het zien van de plas bloed op de grond waarin de fakkel had gelegen. Hij begreep het ineens. Die stank was de geur van bloed. Iemand was hier in elkaar geslagen. En niet zo'n beetje ook. Wat was er gebeurd met degene die hier de wacht hadden gehouden? Waren ze gevlucht? Waren ze dood? Gevangen genomen? Het was onmogelijk om dat te weten te komen. Achilles wachtte niet op antwoorden, maar rende de crypte uit, de fakkel nog steeds in zijn hand. Het was niet nodig hem uit te doen. Er was toch niemand meer die hem kon zien. En hij zou nog wel eens van pas kunnen komen. Opgepakt. Flavia's broer had enorme haast. Hij had niet eens de moeite genomen om terug te gaan naar de barakken, om zijn met bloed bevlekte uniform te verwisselen. Hij moest zijn zus vinden. Hij moest weten of ze nog in leven was. Hij hoopte dat hij haar in het huis van senator Julius Claudius zou vinden. Hij wist dat ze daar de meeste avonden naartoe ging. De soldaat vocht tegen zijn tranen en had het gevoel dat hij misselijk werd. In zijn hoofd spookten vreselijke beelden door elkaar, die ervoor zorgden dat hij het uit wilde schreeuwen. Was zijn troep maar zoals gewoonlijk op patrouille gestuurd? De dingen die hij had zien gebeuren in de catacomben waren vreselijk, ondraaglijk. Hij had bij zijn medesoldaten nog nooit zo'n bloeddorstige haat gezien, zulk zinloos geweld. Zo'n woede tegen die arme mensen die niets anders hadden dan stokken om zichzelf mee te verdedigen. Flavia's broer hoopte dat de god van zijn zus zo goed en liefdevol was als ze hem zonder ophouden vertelde. Zo niet, wat was dan het nut geweest van het lijden van deze weerloze mensen? Toen hij de hoek van de doodlopende straat die naar de villa van de senator liep bereikte, zag hij een man, een figuur op de grond, genadeloos schoppen. De soldaat kneep zijn ogen samen. Het leek een levenloos lichaam. Het was dezelfde blinde haat die hij eerder die avond had gezien. Dezelfde moorddadige waanzin tegen de zwakkeren. Het was meer dan de soldaat op één avond kon verdragen. Zijn bloed kookte. Hij sprong op de man af. In zijn woede had Fulgur hem niet horen aankomen. Toen hij zijn hoofd ophief, was het al te laat. De punt van het zwaard van de soldaat streek al langs zijn keel. Fulgur kende gevechten op leven en dood te goed om niet te begrijpen dat de man geen grapje maakte. Hij kon het in zijn ijzige blik lezen. Hij hoorde het in de toon van zijn stem, koud en vastberaden. En bovenal voelde hij het in de druk van het zwaard tegen zijn nek. Eén enkele beweging en de soldaat zou zijn dreigement uitvoeren en hem doden.
Sta op, zei de soldaat, terwijl hij zijn wapen nog iets steviger tegen Fulgur's huid duwde. Een bloeddruppel zijpelde uit de kleine wond. Fulgur hief zijn handen op en ging langzaam staan. Het spel was uit en Fulgur wist het. We lezen het 49ste hoofdstuk, het einde van de reis. Toen hij het schijnsel van de fakkel in hun richting zag komen, zuchtte Maximus opgelucht. Eindelijk was er hulp onderweg. Laurus' vrienden zouden zich over hem ontfermen en Maximus en zijn vrienden konden eindelijk terug naar een normaal leven. Maar Achilles en Victor waren alleen. Er is niemand daar, zei de Numidier met een strak gezicht. En er zijn tekenen van een gevecht. Laurus werd bleek. Een gevecht? Ik heb bloed gevonden. Lieve heer, mompelde Laurus. Er was niets anders te zeggen. Ze konden zich allemaal makkelijk voorstellen wat er in de crypte gebeurd moest zijn en de gevolgen die dat zou hebben. Na een lange stilte sprak Laurus uiteindelijk: Jullie hebben alles gedaan voor me wat jullie konden. Laat me hier nu achter. Maximus sloeg verlegen zijn ogen neer. Toen keek Laurus naar Titus. En jij hebt hemel en aarde voor me bewogen. Tegen Achilles zei hij, en jij hebt me gedragen. En toen tegen Junia, je hebt me verzorgd, me gevoed en gewassen. Nadat hij elk van hen in de ogen had gekeken, constateerde hij, jullie zijn me allemaal te hulp geschoten. Zonder jullie zou ik dood zijn. Maar nu moeten jullie me hier achterlaten. Als jullie blijven, is jullie leven in gevaar. Junia kan al niet eens meer naar huis. Dit hier is het einde. Maximus staarde naar zijn sandalen. Van hen allemaal begreep hij het beste wat Laurus zei. Hij kon niet eindeloos door de gaten in het net glippen, dat zich onvermijdelijk rond hem een Christus sloot. Ze hadden al zoveel geluk gehad. De mysterieuze manier waarop Laurus ontsnapt was toen het huis van Cornelius doorzocht werd. Hun tocht door Rome met Cleopatra's draagkoets zonder dat ze gepakt werden. Het had geen zin het lot langer te tarten. Maximus, zei Laurus, en haalde hem uit zijn gedachten. Maximus, ik wil dat je gaat. Ik red me wel, maak je geen zorgen. Maar je bent zo zwak. Ik blijf bij hem, zei Victor ineens. Ik kan toch nergens anders heen. Laurus glimlachte. Zie je, de Heer heeft mij niet verlaten. Toen keek hij naar Junia. Ik vertrouw Junia toe aan jouw zorg, zei hij tegen Maximus. Zorg ervoor dat ze een dak boven haar hoofd vindt, en snel. Maximus knikte ernstig. Achilles nam de hand van het meisje en kneep erin. Titus kuchte om zijn emotie te verbergen. Toen gebaarde Laurus dat Achilles hem moest helpen. De Numidische reus kwam dichterbij, pakte hem bij zijn schouders en benen en tilde hem voorzichtig op. Laurus was zo licht. Hij legde hem neer onder de treurwilg. Junia had tranen in haar ogen en probeerde haar gesnik te onderdrukken. Ze gaf hem de toga en ook meester Cornelius' evangelie. Nee, hou maar, zei Laurus tegen haar. Maar ik kan niet lezen. Maximus zal je wel voorlezen. Hij pakte de boekrol en rolde hem een eindje af. Hij vroeg Titus om de fakkel dichterbij te brengen, zodat hij kon zien wat er stond. Toen hij het gedeelte vond dat hij zocht, rolde hij de rol weer dicht en gaf hem aan Junia. Zorg er goed voor, zei hij tegen haar, en lees die tekst ter herinnering aan mij. Toen kreeg hij plotseling haast
om een eind te maken aan dit lange afscheid. Ga, ga snel, vertrek hier. Het is tijd. Elk van hen wachtte een moment. Net voor ze vertrokken, gaf Achilles de fakkel aan Victor. Jullie hebben die meer nodig dan wij. Handig tegen de zwijnen, voegde Titus eraan toe. Mogen Jupiter jullie beschermen. Laurens knikte en keek hoe ze verdwenen. Bij wijze van groet uitte de muilezel achter de koets een lange ia, voor hij in de struiken verdween. Ze hadden nauwelijks een paar meter gelopen toen Maximus zich tot zijn slaaf richtte. Achilles, blijf alsjeblieft hier. Let van een afstandje op hem. Hij mag niet weten dat je hier bent. Kijk of er niets ergs met hem gebeurt. Ik wil zeker weten dat Victor hem geen kwaad doet. Dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. Na een kort knikje ging hij terug en verdween in de nacht.

We lezen het 50ste hoofdstuk. Geen nieuws. Maximus was bezorgd. Het was nu 3 dagen geleden dat hij Achilles had gevraagd om bij Laurus in de buurt te blijven. En er was nog steeds geen nieuws. Zijn slaaf was niet teruggekomen. En Maximus had geruchten gehoord dat er nog meer christenen opgepakt waren. Dat was onvermijdelijk na de inval van de soldaten in de catacombe. Er waren veel gevangenen gemaakt en veel doden gevallen. En de martelingen hadden helaas veel tongen losgemaakt. Nog steeds niets? Vroeg Junia aan Maximus terwijl hij de patio van de villa van zijn familie overstak. Het was de jongen gelukt om Junia in het huishouden van zijn ouders te laten opnemen. Het was niet zo moeilijk geweest, want zijn moeder was meteen onder de indruk van het meisje. Ze had er zelfs op aangedrongen dat het meisje bij haarzelf in dienst zou komen. Nee, bromde Maximus. Alles komt goed, dat weet ik zeker. Junia's vertrouwen verbaasde de jongen. En toen hij haar vroeg hoe ze daar zo zeker van kon zijn, haalde ze slechts haar schouders op, omdat ze er niet op kon antwoorden. Ze wist het gewoon, dat was alles. Het was bijna of Laurus' rust, ondanks zijn zorgelijke toestand, op haar was overgegaan. Ze was helemaal niet bezorgd, alleen een beetje ongeduldig. Ze wilde horen dat alles goed was verlopen. Plotseling hoorde ze geroep bij de voordeur. Maximus draaide zich snel en hoopvol om. Toen hij de lange gedaante van zijn vriend op zich af zag komen, rende hij naar hem toe. Bij Jupiter, riep hij uit, waar heb jij uitgehangen? Met een vriendelijke berisping probeerde hij zijn vreugde te verbergen. Hij was ontzettend opgelucht dat hij hem weer zag. Achilles glimlachte. Hij was uitgeput, maar blij dat hij weer thuis was. Vertel ons wat er gebeurd is, smeekte Junia hem. Ik moet me eerst wassen, antwoordde hij simpel. Zonder acht te slaan op hun smeekbeden draaide hij zich om en begaf zich, wankelend van moeheid, recht naar de slavenverblijven. Hij zat zo onder de stof en modder dat zijn haar wel grijs leek. Junia en Maximus keken hem na en keken toen elkaar aan. Je had gelijk, zei Maximus. Ik had vertrouwen moeten hebben. Ik zal Titus laten halen. Hij zal Achilles' verhaal ook willen horen. Enkele uren later verscheen Achilles eindelijk weer op de patio. Junia, Maximus en Titus zaten daar op hem te wachten en probeerden de tijd te doden door te bikkelen. Een spelletje met kleine botjes. Neem me niet kwalijk, verontschuldigde Achilles zich. Ik was in slaap gevallen. Titus ging staan en begroette hem hartelijk. Mijn vriend, eindelijk ben je terug. Achilles glimlachte alleen. Hij was er nooit zo goed in geweest om zijn emoties te laten zien. En? Vroeg Maximus hem. Hoe zit het met Laurus? Wilde Junia weten. Alles is in orde, zei Achilles. Laurus is veilig. Hij zou het daar graag bij gelaten hebben, maar dat zou de nieuwsgierigheid van zijn vrienden niet bevredigd hebben. Deze keer moest hij wat spraakzamer zijn. Ik heb gedaan wat je me gevraagd hebt, Maximus, zei hij tegen hem. Ik ging terug en verstopte me en hield Laurus' schuilplaats in de gaten.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 51ste hoofdstuk, De Goede Samaritaan. De uren gingen heel langzaam voorbij, vervolgde Achilles. Ik denk dat ik in slaap gevallen ben. Toen de zon opkwam, schrok ik wakker. Ik rook iets geks, alsof er iets in brand stond. Ik sprong op en zag dat de rook onder de treurwilg vandaan kwam. Laurus sliep diep, Victor ook. In zijn slaap had hij de fakkel laten vallen. Het vuur had de toga van Laurus al gegrepen. Ik stampte de vlammen uit en daar werd Laurus wakker van. Achilles, zei hij, wat doe je hier? Ik hou je in de gaten. Maximus zei dat ik de wacht moest houden. Laurus zei niets. Ik kon wel zien dat hij niet echt blij was, dat je niet naar hem had geluisterd. Maar aan de andere kant, omdat ik sterk ben. We zaten bijna de hele ochtend onder de wilgenboom. Toen hoorden we een voertuig, een paard en een paar mannen in onze richting komen en we kropen in elkaar om ons zo klein mogelijk te maken, zodat ze ons niet zouden zien. Jij? Klein? Gichelde Junia. Achilles knikte. In elk geval zagen ze ons niet. Ik wist niet wat Laurus wilde doen. Ik denk dat hij wat tijd nodig had om na te denken. Of misschien om te bidden. Hij bleef maar in zijn baard mompelen. Tegen het middaguur zei hij uiteindelijk: als ik nu niet onder deze wilg vandaan kom, blijf ik hier voor altijd. Dus droegen Victor en ik hem naar de rand van de weg. Hij hoopte dat iemand medelijden met hem zou hebben. Ik vond dat niet zo'n leuk idee, maar wist verder ook niets. Dus ik ging terug en verborg me weer. Ik wachtte een hele tijd. Er liepen veel mensen langs Laurus, maar niemand stond stil toen hij hem zag. Nee, ze gingen juist nog sneller lopen. Ik moet toegeven dat hij er angstaanjagend uitzag, zo mager dat hij op sterven na dood leek. Maar uiteindelijk stopte er een man. Hij had een kar vol hooi bij zich. Hij ging naar Laurus toe en ze wisselden een paar woorden. Toen pakte de man Laurus bij zijn schouders en Victor nam zijn voeten en ze legden hem op de kar tussen het hooi. Victor klom er ook bij. Terwijl ze vertrokken, zwaaide Laurus even ten afscheid. Hij wist niet waar ik me verstopt had. En heb je hem zo achtergelaten? Vroeg Junia. Achilles schudde zijn hoofd. Nee, ik ben hem gevolgd, helemaal tot het huis van de man met de kar. Toen ze daar kwamen, riep hij om hulp. Twee jongens, ik denk zijn zoons, kwamen om Laurus naar binnen te dragen. Maar waarom ben je nu pas dan terug? Vroeg Maximus. Ik heb me 3 dagen zorgen om je gemaakt. Ik heb nog wat langer gewacht om zeker te weten dat alles in orde was. En? Gisteren kwam Laurus het huis uit. Victor hielp hem met lopen. Junia glimlachte. Het gaat dus goed met hem. Achilles knikte. Hij en Victor leken oude vrienden. Het zou me niets verbazen als Laurus Victor naar God leidt. Waarom zeg je dat? Nergens om. Het was een gevoel dat ik kreeg. Oh, dus nu ben je ook nog een waarzegger, zei Titus plagend. De 3 vrienden keken elkaar opgetogen aan. Ze konden trots zijn op wat ze gedaan hadden. Ze hadden een leven gered. Goed, dat is heel goed, mompelde Maximus. Toen ik bij hem wegging, vroeg Laurus me je te herinneren aan het gedeelte in het boek van Junia's meester. Heb je het gelezen? Vroeg Achilles. Maximus schudde zijn hoofd. Hij was het volkomen vergeten. Toen hij na hun avontuur thuis was gekomen, had hij het boek in een hoek van zijn kamer verstopt en er niet meer aan gedacht. Hij stond op om het te gaan halen.
Toen hij terugkwam, had hij de boekrol onder een plooi van zijn tuniek verborgen, om te voorkomen dat iemand het zou zien. Toen gingen de vier vrienden in een hoek van de patio zitten en luisterden terwijl Maximus hardop voorlas. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." "U hebt juist geantwoord," zei Jezus tegen hem. "Doe dat en u zult leven." Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: "Wie is mijn naaste?" Toen vertelde Jezus hem het volgende: "Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: 'Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.' Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?" De wetgeleerde zei: "De man die hem barmhartigheid heeft betoond." Toen zei Jezus tegen hem: "Doet u dan voortaan net zo." "Dat is vreemd," zei Titus. "Het lijkt bijna alsof Laurens wist wat er zou gebeuren met die man en die hooikar." "Nee hoor," riep Achilles uit. "Hij vertelde me dat deze tekst over ons ging."

0: Beste luisteraars, we beëindigen onze lezing van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen de epiloog. Een paar dagen later. Titus, Maximus en Achilles waren naar de thermale baden gegaan toen ze plotseling een geluid door het grote holle gebouw hoorden galmen. De baden lagen niet ver van het Forum en het Colosseum en waren een populaire ontmoetingsplek voor Romeinen. Ze kwamen daar samen voor sport en ontspanning of om gratis te lezen in de boeken die daar in de bibliotheek stonden. Zowel in de warme thermale baden van het Caldarium als in de ijskoude baden van het Frigidarium kwam de hele stad samen om te praten en te roddelen over de nieuwste ontwikkelingen. En die dag was er belangrijk nieuws. Het nieuwtje was net binnengekomen en baande zich een weg van kamer naar kamer en van bad naar bad. Sommige mannen sprongen snel uit het water om zich aan te kleden en uit te zoeken wat het gepraat buiten te betekenen had. "Wat is er aan de hand?" vroeg Maximus, de man naast hem, die gniffelde van plezier na een lang gesprek met zijn buurman. "De Romeinse politie heeft kennelijk een inval gedaan in het Colosseum."
1: "Het Colosseum?"
0: "Ja." "Maar het Colosseum is leeg. Er zijn nu geen spelen." De man glimlachte. Hij genoot van het effect dat zijn volgende nieuwtje op Maximus zou hebben. Hij kon het niet helpen. Hij hield van verrassingen. "Ja, dat dacht iedereen. Maar luister. Een georganiseerde bende had daar zijn hoofdkwartier opgeslagen."
1: "Nee."
0: Maximus' geveinsde verbazing leek net echt. Achilles kon het niet nalaten te glimlachen toen hij zag hoeveel lol zijn vriend had. De man schudde zijn hoofd. Zijn ronde wangen waren rood van genoegen.
1: "Ongelooflijk, hè? Ik hoorde het zojuist."
0: Er kwam een boodschapper aangerend.
1: "Senator," riep hij. "Senator Agrippa."
0: De man met wie Maximus had zitten praten draaide zich om. De drie jongens keken met grote ogen van verbazing toe.
1: "Agrippa."
0: Titus' mond vormde de naam zonder geluid te maken. Maximus knikte lachend. Dus dit was de man die hun dat alibi had gegeven, zonder dat hij het zelf wist. Maximus had zich iemand voorgesteld die verfijnd en elegant was en die graag indruk op zijn gasten maakte. In plaats daarvan was de senator een dikke, kleine man met een rozige huid en een open, hartelijke houding. Iemand die duidelijk van het leven genoot. Terwijl de boodschapper iets in zijn oor fluisterde, keek de man naar Maximus en zijn ogen schitterden van opwinding.
1: "Ze hebben zo'n 30 man opgepakt," kondigde hij triomfantelijk aan.
0: "Ze hadden zich in arbeidersverblijven verschanst."
1: "Ik wist het," flapte Titus eruit.
0: "Pardon?" Titus draaide zijn hoofd weg en wapperde met zijn hand.
1: "Niets, niets. Excuseert u mij."
0: "Zo'n 30 man, zegt u," ging Maximus verder. Maar ze werden alweer onderbroken door een nieuwkomer die het niet kon laten zijn nieuwtje hardop te delen. "Er wordt gezegd dat een voormalige gladiator de bendeleider was."
1: "Een gladiator?" vroeg een man.
0: "Iemand die Fulgur heet."
1: "Fulgur?"
0: vroeg senator Agrippa verbijsterd.
1: "Hoezo? Kent u hem?" vroeg Maximus.
0: "Op twee manieren. Vroeger was hij een beroemde gladiator, maar niemand heeft ooit gehoord wat er van hem geworden is.
1: En?"
0: "Wat bedoel je?"
1: "U zei op twee manieren."
0: "Ja, inderdaad. Hij is vorige week door een soldaat gearresteerd." Nu was Maximus echt verrast.
1: "Gearresteerd?"
0: vroeg hij niet zonder enige opluchting.
1: "Ja,
0: maar hij sprong in het zwaard van de soldaat voor hij naar de gevangenis gebracht kon worden. Hij stierf ter plekke." Senator Agrippa glimlachte tevreden over het effect dat zijn nieuwtjes hadden.
1: Zijn onze soldaten niet geweldig? Vroeg hij enthousiast. Ze hebben alles in de gaten. Er ontgaat ze niets, voegde Maximus toe met een veelbetekenende glimlach. Hij nam afscheid van de imposante senator en begaf zich naar de andere kant van het bad. Overal gonsde het nieuws in de baden. Hij spitste zijn oren om alles te horen en plotseling trokken een paar woorden zijn aandacht. Hij lachte geamuseerd en ging op zoek naar Achilles en Titus. Wat een ongelooflijk nieuws, fluisterde hij met een ondeugende knipoog. Ik hoorde zojuist dat de politie handelde op basis van een anonieme tip. Wie had dat gedacht?

Beste luisteraars van Radio Maria, met de voorlezing van de epiloog zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim over Maximus, zijn slaaf Achilles en zijn trouwe vriend Titus, die verzeild raken in de kelders van het Colosseum en een bende op het spoor komen. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, waarbij ze Junia ontmoeten. Ondertussen proberen ze te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Hopelijk heeft u net als wij genoten van dit spannende avontuur in het oude Rome, dat zich afspeelde rond 300 na Christus. We wensen u nog een hele mooie dag verder en danken u omdat u afstemde op Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 27 en wij lezen Exodus hoofdstuk 1 en 2, Leviticus hoofdstuk 1 en Psalm 44. Zoals jullie weten gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995 en kan u al de afgelopen uitzendingen terugvinden op onze website www.radiomaria.be.

Joden, Egypte en Exodus. Zoals deze titel het zegt, zullen wij tijdens deze tijdsperiode lezen over hoe het volk van Israël, dat in slavernij in Egypte beland is, bevrijd wordt door God. Als verhalend boek lezen wij het boek Exodus en als niet-verhalend boek lezen wij uit het boek Leviticus, dat in detail weergeeft hoe het volk van Israël God hoort te aanbidden. En wij lezen ook elke dag uit het boek Psalmen. In deze periode wordt het verbond dat God sluit met de mens uitgebreid. Zijn verbond met Abraham was met een specifiek persoon, met Abraham en met zijn nakomelingen. Zijn verbond met Mozes echter is voor heel een volk. Het volk van Israël, de 12 stammen van Israël. Met hen sluit hij een verbond. Iets waar de boeken Exodus en Leviticus onbekend staan, is dat zij heel veel wetten bevatten. De wetten die God geeft aan zijn volk. Iets goed om in het achterhoofd te houden, is dat er verschillende soorten wetten bestaan. Je hebt de morele of zedelijke wetten, de rituele of ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten. En het is belangrijk om te weten dat dit onderscheid bestaat, omdat onder het nieuwe verbond in Jezus wij nog altijd gehouden zijn aan de zedelijke of morele wetten. Maar de ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten, die hebben een doel bereikt en zijn vervuld in Jezus Christus. En daar moeten wij ons als christen dus niet meer aan houden. Dus weet dat het een verschil is, terwijl dat wij de wetten zullen lezen in Exodus en Leviticus. En laten wij daar dan ook aan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het boek Exodus. Hoofdstuk 1. Israël in Egypte onderdrukt. Dit zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen waren met Jacob, ieder met zijn familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Het aantal afstammelingen van Jacob bedroeg in totaal 70. Jozef was daarvoor al in Egypte gekomen. Jozef en al zijn broers en alle mensen van die generatie stierven. Maar de Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich uit. Zij werden zeer talrijk en sterk, zodat het land vol van hen raakte. Toen kwam er in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij sprak tot zijn volk: "Luister eens, die Israëlieten worden te talrijk en te sterk. Wij dienen dus verstandige maatregelen tegen hen te nemen, om te voorkomen dat zij nog talrijker worden."

Als wij in oorlog raken, zullen zij zich bij onze tegenstanders aansluiten, strijd voeren tegen ons en uit het land wegtrekken. Toen stelden zij werkbazen over het volk aan, om hen door dwangarbeid te onderdrukken. De Israëlieten moesten voor de farao de proviantsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe men hen ook onderdrukte, zij bleven groeien in aantal en zich steeds meer vermenigvuldigen, zodat de Egyptenaren er bang van werden. En zij dwongen de Israëlieten om zware arbeid te verrichten. Zij maakten hun het leven zuur door hen hard te laten werken in steenbakkerijen en op het land. Dat was het zware werk waar zij hen toe dwongen. Ook richtte de koning van Egypte zich tot de Hebreeuwse vroedvrouwen. De ene heette Sifra, de andere Pua, en sprak: "Wanneer jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij de bevalling, net dan goed op het geslacht van het kind. Is het een jongen, dan moet je het doden. Is het een meisje, dan kun je het laten leven." Maar de vroedvrouwen vreesden God en gaven geen gehoor aan het bevel van de koning. Zij lieten de jongens in leven. Toen liet de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich komen en vroeg: "Wat moet dat? Waarom laten jullie die jongens in leven?" De vroedvrouwen antwoordden: "De Hebreeuwse vrouwen zijn nu eenmaal niet zoals de Egyptische. Ze baren zo vlug dat zij een kind ter wereld brengen nog voordat de vroedvrouw erbij is." God zegende de vroedvrouwen en het volk bleef zich maar uitbreiden en werd zeer talrijk. Omdat de vroedvrouwen God vreesden, schonk hij hun nakomelingen. Toen beval de farao al zijn onderdanen: "Iedere jongen die geboren wordt, moet u in de Nijl gooien. De meisjes kunt u in leven laten." Hoofdstuk 2. Geboorte van Mozes. Een man uit de stam Levi huwde een meisje uit die stam. De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe mooi het kind was, hield zij het 3 maanden lang verborgen. Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhaars en pek en legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op, om te zien wat er zou gebeuren. De dochter van de farao ging naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen langs de oever van de rivier. Ineens zag zij het mandje tussen het riet en stuurde haar slavin om het te halen. Zij maakte het open, keek erin en daar lag een schreiend jongetje. Vol medelijden riep zij: "Dit is een Hebreeuws kind." Toen kwam de zuster van het kind aan de dochter van de farao vragen: "Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?" De dochter van de farao antwoordde: "Ja, doe dat." Het meisje snelde weg en haalde de moeder van het kind. De dochter van de farao beval haar: "Neem dit kind mee en voed het voor mij. Ik zal u er persoonlijk voor belonen." De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het kind opgegroeid was, bracht zij het terug naar de dochter van de farao. Deze nam hem als haar eigen zoon aan. Zij noemde hem Mozes. Want, zo zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Mozes vlucht naar Midjan. Toen Mozes opgegroeid was, ging hij op een dag naar zijn broeders en was getuige van hun dwangarbeid. Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreër neersloeg, een van zijn broeders. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder het zand. De dag daarop ging hij er weer op uit en zag 2 Hebreeuwse mannen met elkaar vechten.
Hij vroeg aan degene die ongelijk had: waarom sla je je kameraad? De man antwoordde: wie heeft jou leider en rechter over ons aangesteld? Wil jij mij soms ook doden, net als die Egyptenaar? Daarop werd Mozes bang en dacht: het is dus toch bekend geworden. Ook de farao hoorde van het voorval en wilde Mozes doden. Maar Mozes wist aan de farao te ontkomen, vluchtte naar Midjan en ging bij een bron zitten. De priester van Midjan had 7 dochters. Zij vulden de drinkbakken om de kudde van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen herders die de meisjes weg wilden jagen. Mozes sprong op, kwam de meisjes te hulp en gaf de dieren te drinken. Toen zij thuiskwamen, vroeg hun vader Reuel: wat zijn jullie snel terug vandaag? Zij antwoordde: een Egyptenaar heeft ons gered uit de handen van de herders. Ook heeft hij water voor ons geput en het vee te drinken gegeven. Hij vroeg zijn dochters: waar is die man? Waarom hebben jullie hem daar achtergelaten? Ga hem uitnodigen om te komen eten. Toen Mozes besloten had bij die man te blijven wonen, gaf deze hem zijn dochter Sipora tot vrouw. Zij baarde een zoon die hij de naam Gersom gaf. Want, zo zei hij, ik ben te gast in een vreemd land. Roeping van Mozes. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan. Leviticus, hoofdstuk 1. Brandoffers. De Heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van samenkomst. Zeg tegen de Israëlieten: wanneer iemand van u de Heer een gave wil aanbieden, kan hij daarvoor een rund of een stuk kleinvee kiezen. Wil hij een rund als brandoffer aanbieden, dan moet hij een gaaf mannelijk dier nemen en dat bij de ingang van de tent van samenkomst aanbieden. Zo schept de Heer behagen in hem. Hij legt dan zijn hand op de kop van het offerdier. Zo wordt het door hem goedgunstig aanvaard en bewerkt het verzoening. Hij slacht het rund voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, offeren het bloed en sprenkelen het over het altaar bij de ingang van de tent van samenkomst. Hij vilt het offerdier en snijdt het in stukken. De priesters, de zonen van Aaron, brengen vuur op het altaar en stapelen daar hout op. Op dat hout leggen zij de stukken vlees, evenals de kop en het vet. Dan wast de priester de ingewanden en de poten met water en laat alles op het altaar in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand een schaap of een geit als brandoffer aanbieden, dan moet hij eveneens een gaaf mannelijk dier aanbieden. Hij slacht het aan de noordkant van het altaar, voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, sprenkelen het bloed over het altaar. Hij snijdt het dier in stukken en de priester legt die, evenals de kop en het vet, op het brandende hout dat op het altaar ligt. Dan wast hij de ingewanden en de poten met water en de priester offert dit alles door het op het altaar in rook te laten opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand vogels als brandoffer aan de Heer aanbieden, dan kan hij tortels of duiven nemen. De priester
priester brengt die naar het altaar, knijpt ze de kop af en laat die op het altaar in rook opgaan. Het bloed laat men langs de zijkant van het altaar weglopen. Hij verwijdert de krop met wat erin zit en werpt die aan de oostkant van het altaar op de ashoop. De priester scheurt het dier in bij de vleugels, zonder die er af te trekken. Dan laat hij het dier op het brandende hout dat op het altaar ligt in rook opgaan. Zo is het een brandoffer. Een geurige gave die de Heer behaagt. Psalm 44. U hebt ons verstoten. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een kunstig lied. Wij hebben het, o God, met eigen oren gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld, wat u tot stand hebt gebracht in hun dagen, de dagen van toen. Met eigen hand hebt u de volken verjaagd en op hun plaats onze vaderen geplant. Met eigen hand hebt u naties verdreven en onze vaderen bevrijd. Want zij hebben het land niet door hun eigen zwaard geërfd. Hun eigen arm redde hen niet. Dat deden uw arm en uw rechterhand, uw stralend gelaat, omdat u aan hen verknocht was. U bent mijn God en mijn koning, die Jacob de overwinning verleent. Met u duwen wij onze belagers omver. In uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Ik vertrouw niet op mijn boog, niet mijn zwaard schenkt de overwinning. U redt ons van onze belagers. U stelt onze vijanden aan de kaak. Dankzij God mogen wij alle dagen zingen. Elke dag eren wij u. Wij prijzen uw naam voor eeuwig. Toch hebt u ons verstoten, vernederd. U trekt niet meer met onze legers op. U laat ons vluchten voor onze belagers. Onze vijanden plunderen er gretig op los. Als schapen voor het spit levert u ons uit. U hebt ons verspreid onder vreemde volken. Voor een spotprijs verkoopt u uw volk. En u wordt van de opbrengst niet rijker. U maakt ons tot mikpunt voor onze buren. Tot spot en verachting voor onze omgeving. U maakt ons belachelijk bij de volken. De naties schudden meewarig het hoofd. Voortdurend staat mijn schande voor ogen. Het schaamrood bedekt mijn kaken. Zo gaan die gemene spotters te keer. Zo sart mij die wraakzuchtige vijand. Dat alles is ons overkomen. Ook al zijn wij u niet vergeten, al hebben wij uw verbond niet gebroken, al liet ons hart u niet in de steek, al hebben onze voetstappen uw pad niet verlaten. Waar jakhalzen huizen, hebt u ons geknecht. U hebt ons onder de schaduw van de dood bedolven. Zijn wij de naam van onze God dan vergeten? Hebben wij onze handen naar vreemde goden uitgestrekt? Ach, God moet toch beter weten. Hij kent toch de schuilhoeken van ons hart. Om uwentwil doodt men ons de hele dag door. Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht. O Heer, ontwaak, waarom slaapt u? Ontwaak, stoot ons niet voorgoed af. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende en nood? Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. Sta op en kom ons te hulp. Bevrijd ons omwille van uw liefde.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 27 en we hebben zojuist Exodus hoofdstuk 1 en 2, Leviticus hoofdstuk 1 en Psalm 44 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van Caesarius van Arles. We hebben gehoord, geliefden, dat toen Jozef stierf, de Israëlieten buitengewoon vruchtbaar waren en zich vermenigvuldigden. Wat betekent dit, broeders? Zolang Jozef leefde, wordt niet vermeld dat de kinderen van Israël veel in aantal waren toegenomen. Maar nadat hij stierf, wordt gezegd dat zij zeer vruchtbaar waren en zich uitbreiden. Zij werden zeer talrijk en sterk. Zeker hadden zij meer moeten toenemen en vermenigvuldigen toen zij onder de bescherming van Jozef stonden. Deze woorden werden voorafgebeeld in die Jozef-geliefde. Maar in onze Jozef, dat wil zeggen in Christus de Heer, werden zij waarlijk vervuld. Voor de dood van onze Jozef, dat wil zeggen voordat hij gekruisigd werd, geloofden weinig mensen in hem. Maar na zijn dood en opstanding zijn de Israëlieten, dat wil zeggen het christelijk volk, in de wereld toegenomen en vermenigvuldigd. Zo zegt zelfs de Heer zelf in het evangelie. Tenzij de graankorrel in de grond valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Nadat het kostbare graan van de tarwe stierf en werd begraven door het lijden, kwam uit dat ene graan een oogst van de kerk op in de wereld. Niet zoals vroeger was God alleen beroemd in Juda. Nog werd zijn grote naam alleen in Israël aanbeden. Maar van de opgang van de zon tot aan de ondergang wordt zijn naam geprezen. Beste luisteraars, dankjewel voor het meelezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 28. En dan lezen wij Exodus hoofdstuk 3, Leviticus hoofdstuk 2 en 3 en Psalm 45. Tot morgen!
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Een programma waar wij op stap gaan in elke maand een andere Vlaamse stad om voorbijgangers aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. Enkele kennisvragen over het geloof. En deze maand zijn wij gegaan naar Aarschot in Vlaams-Brabant. En wij hebben dat niet alleen gedaan, zoals altijd was er een vrijwilliger mee. En die hebben wij nu aan de lijn. Alexander, welkom in onze uitzending.
3: Hallo.
2: Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Ik ben Alexander Ilse, ik ben 15 jaar en wou meedoen met dit programma.
2: Vond je het spannend om mee te doen?
3: Ja, ik vond het wel leuk om mee te doen. Ik had nog nooit zoiets gedaan, dus...

0: gemakkelijk om mensen te vinden? Zou je daar iets over kunnen zeggen waar dat we allemaal geweest zijn in Aarschot?
1: We zijn in het plein geweest, op het plein geweest. En daar waren we wel een paar, maar heel veel keren zijn we wel gewoon geskipt. Zijn we ook gewoon afgewezen. En daarna zijn we naar het park gegaan, waar dat we wel meer mensen hebben gezien die wouden praten. Dus dat was zo een betere plaats.
0: Ja, jullie zullen het ook kunnen horen, beste luisteraars, in het eerste fragmentje dat we gaan afspelen, waar dat jullie de mensen horen die we aangesproken hebben, hun voornaam, een beetje soms iets leuk of zo dat ze zeiden. En daar kunnen jullie ook horen dat we beginnen op de Grote Markt in Aarschot, maar dat we daar, dat horen jullie niet, maar dat we niet genoeg mensen vonden daar. Er waren vooral veel mensen die passeerden, die eigenlijk op weg waren naar huis, die dan een bus moesten halen, juist een werkdag achter de rug hadden, want we waren er op een vrijdagavond, en die dan liever niet meededen aan onze quiz. En dan zijn wij gewandeld naar het stadspark, wat gelukkig vlak in de buurt was. En daar inderdaad, zoals Alexander zei, dat was makkelijker om mensen te vinden die wouden meedoen. Dat zijn natuurlijk mensen die op hun gemak in het park zitten, die iets meer tijd hebben. En dan het laatste koppel dat we gesproken hebben, dat was eigenlijk op weg terug. Dat was het tiende gesprek dat we gevoerd hebben. Dus ergens gewoon in een straat in Aarschot. Ik zou niet meer kunnen zeggen waar precies. Maar laten wij daar dan gewoon naar luisteren. Het eerste fragmentje waar mensen zich introduceren en waar we soms ook al eens iets anders horen van ons gesprek met hen. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt, geloof ik, in Aarschot. En we hebben een mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dank u daarvoor. Zou ik uw voornaam mogen weten?
2: Ja, ik ben Lydia.
0: Lydia.
2: Mijn naam is Lydia.
0: Aangenaam, ik ben Marieke, dit is Alexander.
2: Aangenaam. Oh my. Misschien daar.
0: Is daar een afdak?
2: Ja, ja.
0: Misschien wel dan. Want ik weet ook niet hoe nat dat is.
2: Bij de bank. Bij de bank, daar.
0: Ah ja, perfect. Ja. Dat gaan we doen.
2: Snel. Maar, ja. Oei. Dat is best bij parkeer, ja. Mama.
0: Dat is mee, ja. Beste luisteraars, we hebben ons verplaatst omdat het is beginnen regenen. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aarschot. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Wat is uw voornaam, alsjeblieft?
3: Maria.
0: Maria. Aangenaam, Maria. Ik ben Marieke en dit is Alexander. En dan hebben we ook nog de heilige naam van Maria. Dat was 12 september. Trouwens, een mooi feest om te vieren, want het is ook jouw naam, hè? De heilige naam van Maria.
1: Met wie zijn we hier?
4: Wij zijn man en vrouw. Ik ben Peggy en dat is John. En wij komen uit Nederland, uit Haarlem.
0: We staan in de straat waar een beetje op zijkant gaan.
4: Moeten we hier naartoe?
0: Ja, hier is goed. Oh. Oeh. Gewoon, nou, die wil hier parkeren, nee. Blijkbaar. Hier tussen, dat is goed.
4: Maar ik zal even iets leuks zeggen. Mijn tweede naam is Maria.
0: Oh, ja.
4: Grappig, hè?
1: Dat is fijn, ja.
4: Peggy Maria.
5: Ja, mag ik even iets zeggen? Kijk, ik ben atheïst. Dat zeg ik er van tevoren bij, dus ik geloof er helemaal niks van. Maar ik heb wel in mijn jeugd een soort protestante opvoeding gehad. Dus ik heb op een christelijke school gezeten, christelijke universiteit. Dus ik ben wel meegelopen, maar ik geloof er niks van. Nou, dan weet je dat vast.
4: Nou, en ik ben katholiek gedoopt. Ja. Ik heb op katholieke scholen gezeten, maar ik weet niks van de Bijbel.
5: Nee. Dan heb je vader katholieken.
4: Twee rare figuren, hè?
5: Nee, maar katholieken weten of er is weinig van de Bijbel in Nederland, hè, tenminste. Ik weet niet hoe die.
4: Je stijgt in mijn achting.
5: Hoezo?
4: Nou, je weet zoveel.
5: Ja, maar dat is het voordeel.
4: Leuk,
5: ja,
4: hè?
5: Maar dat is het voordeel als je een tijdje in de protestantse scholen hebt gezeten. Die leer je veel meer, hoor.
4: Ja.
6: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot bij.
7: Hoe noemt u?
6: Hoe noemt
8: de plein. Ah, ik.
6: Nee, u, ja.
8: Theresa Gijsens.
6: Bij Theresa Gijsens. Bent u van Aarschot?
8: Ik afkomstig niet, en maar ik woon er al heel lang.
6: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot en we zijn hier bij. Hoe noemt u?
9: Amani. Amani. Zoals Armani, maar dan zonder de R.
10: Robbie van Gassen, van hier geschreven.
11: Pablo.
6: Vandaag doe

0: Een quiz bij u.
1: Ja?
0: Een paar vragen om u te stellen.
1: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
2: Evelien.
3: En Sander.
1: Aangenaam. Ik ben Marieke en dat is Alexander.
3: Onze lieve vrouw van Smarten ga ik eens opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
1: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot en wij hebben een man gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij je voornaam mogen weten?
4: Marcel.
1: Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander.
4: Aangenaam.
1: Beste luisteraars, wij zijn er nog altijd in het Stadspark in Aarschot en wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
5: Mijn naam is Jens.
1: Jens.
2: Mijn naam is Christini.
1: Christini. Aangenaam. Ik ben Marieke. Dit is Alexander. En misschien, er is ook een merkwaardig dier mee.
5: Zora, ja. Fretje.
1: Een fretje, oké. Ja. Dat is wel leuk.
5: Nee, we zijn niet de juiste doelgroep voor deze vraag.
1: Nee, we willen, er is geen juiste doelgroep.
5: Ja,
1: we willen gewoon iedereen die we tegenkomen.
5: Algemeen testen, ja, oké.
1: Okay. Maar dit is trouwens een heel moeilijke vraag. Echt alleen praktiserend katholieken weten dit.
5: Ah, oké. Okay.
1: U bent van Aarschot?
5: Van Scherpenheuvel, dus ik weet wel wat een basiliek is.
1: Exact. Ja, ja. Mooi.
5: Dan wel.
1: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd in het Stadspark in Aarschot. And we have found a young man who wants to answer. Thank you very much. What's your first name?
6: I'm Adam.
1: Adam. Nice to meet you.
6: Nice to meet you too.
7: Hello.
6: Hello.
0: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier in straat in Aarschot bij, hoe noemt u?
7: Erik Jacobs.
0: Erik Jacobs. Dan gaan we nu beginnen met de vragenlijst.
1: Herinner je de mensen die we gesproken hebben, Alexander?
8: Ja. Echt wel, ja. Ik zou allemaal voor mijn ogen te zien werken.
1: Ja, je kunt ze toch op korte tijd kun je mensen toch echt wel een beetje leren kennen, hè?
8: Nice. En ook die stemmen, dat weet ik nog.
1: Beste luisteraars, vooraleer wij naar ons tweede fragmentje luisteren, waar wij hen de vragen stellen over Radio Maria, luisteren wij eerst naar muziek.

0: Onze eerste vraag is, wij zijn van Radio Maria. Kent u Radio Maria?
1: Ja, maar niet zo wel.
0: En wat denkt u dat het is dan?
1: Dat is een radio, dat is heel aangenaam om te luisteren.
2: Nee, nog niet van gehoord.
3: Nee, kennen we niet.
4: Nee, helemaal onbekend.
5: Heb je nooit van gehoord?
4: Nee, nooit van gehoord.
6: Ik ken hem, maar ik zet hem eigenlijk zelf nooit op. Maar ik ken hem, ja, ja.
5: Van waar kent u hem?
6: Van vroeger, ik heb zelf ook bij TV en radio gewerkt, dus ik ken vandaar, ja.
1: Nee, meneer, dat ken ik niet.
7: Ik ook niet.
5: Nog nooit van gehoord?
8: Nee.
3: Nee.
9: Ik ken het niet.
10: Ja, zeker. Mijn oma luistert er altijd naar.
3: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: En
3: ja.
0: Enig idee waar, precies? Of hoe?
3: In Vlaanderen, denk ik, dat het. Hè? Een Vlaamse zender, kan dat?
8: Nee.
0: Nee?
8: Nee.
0: Oké.
8: Okay. Radio Maria? No, I don't think so.
11: Nee, ik ken het niet.
5: Nog nooit van gehoord?
11: Nooit van gehoord.
5: Ah, oké. Okay. Radio Maria is een heel groot internationaal radionetwerk. In hoeveel landen denkt u dat Radio Maria actief is? Ik zal een paar opties geven, dan is het makkelijker. A, rond 30 landen. B, rond 60 landen. C, rond 90 landen. En D, rond 120 landen.
1: Ja, mooi. Dat is echt moeilijk, ja.
0: U mag een gokje wagen.
1: 16?
2: Ik denk A.
3: Ik heb geen idee.
4: Nou, ik schat wel. Ik schat 120 landen.
3: Ja, nee.
5: En u?
3: Niks, ik schat niks. Ik heb geen idee. Oh, ik zou niet weten, echt niet. Elk antwoord dat ik geef is fout. Dus,
0: Wel, er is één juist antwoord natuurlijk. Dus het kan zijn dat u er juist op zit.
3: Ja, wat ik wel, 30. Maar, nou, weet ik niet.
4: Nou, ik zeg 120.
3: Nou, dus,
4: ik denk het maximale.
6: Ik neem 60.
1: Ik denk C, meneer.
9: Ik denk 90.
10: Ik denk 30.
3: Dan neem ik gelijk 120 landen, denk ik. Hè?
0: Dat is een antwoord dat wij graag horen.
3: Ja.
8: It goes up a lot. You want to do 60?
12: Ja.
8: 60.
12: 60.
8: I'm going to assume something like 60, perhaps.
5: Wat denk je?
11: Ik denk 30.
0: Alexander, heb jij een gewoonte om met mensen, niet-gelovige mensen, te spreken over het geloof of ook helemaal niet?
13: Jawel, want in België zijn er eigenlijk bijna geen gelovigen, dus ja, ik praat dagelijks met zo'n mensen. Ja, de meeste van mijn vrienden zijn gewoon niet gelovig.
0: Praten jullie veel over katholicisme en dat soort dingen?
13: Soms. Ik probeer hen ook wel te katholiek te maken, maar dat is nog niet echt gelukt. Maar soms.
0: En wat zeg je dan zo allemaal?
13: Dan vraag ik van die dingen van. Dan probeer ik hun te overtuigen met verschillende dingen. Ik weet, dat is ook al even geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Je kunt niet onmiddellijk op iets komen.
13: Nee.
0: Geen zorgen.
13: Maar soms is dat in het moment dat het goed is om dat te proberen.
0: Je probeert een beetje aansluiting te vinden bij waar je het over hebt dan.
13: Ja.
0: En zijn je vrienden dan geïnteresseerd?
13: Soms wel, ja. Anders niet echt, maar wel, soms zijn ze wel echt geïnteresseerd, sommigen. Die denken daar ook wel over na. En misschien plant ik dan zo wel een zaadje.
0: Ja, absoluut. Dat is wat we hopelijk ook gedaan hebben met de mensen die wij gesproken hebben in Aarschot.
13: Ja. Met sommigen denk ik dat heel goed heeft gewerkt. Het zaadje planten. Ja. Bijvoorbeeld die man die feestdag en zo wou opzoeken. Nadat we die quiz hebben gedaan bij hem.
0: Ja.
13: En bij anderen. Ja.
0: Laten wij daar dan ook even naar luisteren. Beste luisteraars, ons derde fragmentje waar wij de vragen stellen over het Oude Testament.
5: Nu de eerste vraag over de Bijbel.
7: Ja.
5: Wat is het eerste boek in de Bijbel?
1: Sorry,
0: geen
1: ik kan
0: idee?
1: Niet antwoorden. Nee, ik heb nooit gelezen alleen, maar ja, ik heb geprobeerd. Dat was niet zo gemakkelijk, dat is ingewikkeld, ja, en zo. En ik dacht, ja, nee, zo kan ik niet lezen. Ik had geen tijd, sorry. Okay. Misschien later.
0: U weet het ook niet in uw eigen taal, nee?
1: Nee.
2: Ik weet niet zeker.
0: U kan een gokje wagen als u denkt, het is deze. Ken je wat boeken uit de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus?
2: Nee.
0: Evangelies, Evangelie van Johannes?
2: Nee.
0: Nee, geen idee?
7: Nee. Oh, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn man vragen.
3: Genesis. Genesis.
6: Als je het zegt, ga ik het weten, hè? Maar ik kan je niet op de naam. Het eerste boek van de Bijbel. Oh, zeg het maar.
5: Waar dat de wereld wordt geschept. Met Adam en Eva en de appel.
6: Scheppingsverhaal, maar hoe het boek heet?
5: Het begint met de G.
6: Genesis.
12: Het Oude Testament.
5: Dat is de eerste...
12: Uitgave.
5: Ja, dat is voor Jezus. Dat is de eerste...
0: Het eerste deel, ja.
5: Ja, het eerste deel van...
1: Exodus?
12: Ja, nee.
5: Bijna, maar...
0: Niet slecht.
5: Ja.
0: Wat is er voor?
5: Het is wel in het Oude Testament, dus dat is al goed.
12: Dat is die dingen, ik weet ook.
14: Ja, maar zo, ja. Het is mijn beurt nu.
1: Jawel, ik ben aan het eerste stuk van de Bijbel bezig en dat is Exodus. Nee, daar komt nog een stuk voor, je hebt gelijk. Ik weet het niet, mevrouw, sorry. Weet u het?
3: Nee.
12: Nee.
0: Het is waar wordt verhaald hoe de mens geschapen.
1: Ja, met de slang. Ja, ik weet het. Ik weet het, ik heb het gelezen.
12: Met die twee en dan die andere.
1: Jezus en Maria. Maria en...
12: Nee, Adam en Eva. Ging die appel eten, want die niet mocht en dan ging die veranderen. En dat was die...
0: Ja, exact.
12: Dat was die probleem.
1: Ja, ik denk ik zo dus.
10: Ja, ik kom er direct niet op, sorry.
1: Ik weet het ook niet.
10: Het Oude Testament.
0: Ja, het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel. Maar het Oude Testament bestaat uit heel veel...
10: Matthäus 2, ik weet het niet. Nee.
0: Matthäus is het Nieuwe Testament.
10: Ja.
0: Het boek waar het scheppingsverhaal in voorkomt, Adam en Eva...
10: Ik ken de naam niet.
14: Ik ook niet,
0: nee. Oké. Dus geen zorgen hoor. Ik ben gewoon aan het denken hoe ik jullie kan helpen. Het wordt ook wel... Als er een begin is van iets, dan wordt het ook wel die naam van dat boek gebruikt om te zeggen, dit is het begin. Enig idee?
10: De Genesis.
3: De Genesis? Ja.
14: Ik weet het niet.
8: Ja, we zijn allebei niet echt gelovig, dus...
0: Dan is het moeilijker.
8: Ja, inderdaad. Geen idee. Nee.
0: Het is waar het scheppingsverhaal in voorkomt.
8: The creation, story of creation.
14: De eerste. Ja, de
8: eerste. First test, ja. Yeah, I know the testament, but...
14: De eerste.
8: Nee, sorry.
15: First name in the Bible, oh...
0: The first book in the Bible, I mean, first sorry. Book,
15: yeah. Oh, I only remember my home country, like home language name.
0: Oh,
15: yeah,
0: can you say it in that?
15: Vietgisdevet, something like that.
0: Okay, I hoped you could maybe... Or, it would sound similar, but doesn't.
12: Genesis?
5: Hoeveel dagen en nachten regende terwijl Noah in de ark was?
1: Sorry.
2: Ik denk 10.
0: Het is iets meer dan dat. Het is een heel Bijbels getal. Het is een getal dat veel voorkomt in de Bijbel. Meer dan 10.
2: Dertig.
3: Weet ik echt niet.
4: Nou, ik schat, hoeveel dagen regende dat? De vraag is eerst, hoeveel dagen heeft hij in de ark gezeten?
3: Nee, geef nou gewoon antwoord. Nee, je weet het niet, maar goed, ik weet het ook niet.
4: Ik schat 30 dagen.
6: Oh, Jezus. Dat is lang, hè? Zeven dagen, maar het zal wel langer zijn.
5: Ja, dat is ook een heel Bijbels getal, dus u zit er al goed bij. Maar het is wel nog een stuk meer. En het is ook een getal dat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Dus...
6: Zeg maar, ik kom er niet op.
16: Het stond allemaal onder water.
17: Ja, dat
18: is ja.
17: Ja.
18: Ja. Ja.
16: Het bleef regen.
18: Just.
17: Ja, het, ja, het bleef regen. Ja.
19: Sorry, het blijft.
5: Het is een heel, heel bekend getal in de Bijbel. Oh, het is net zoals Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.
19: Ik ben echt onder indruk. Hè.
20: 40 dagen dan, hè?
21: 40 dagen.
22: Was dat 60 of 40? Zoals die woestijn van...
18: Het is al iets moeilijker.
23: Ja, dat is iets moeilijker. Misschien 100 dagen.
18: Het is minder dan dat.
23: Ja?
18: Ja. Maar als u toevallig weet hoe lang Jezus in de woestijn was, het is hetzelfde aantal. Het is een heel Bijbels getal.
23: Ja, 40. Ja?
18: Geen idee.
24: Ik weet 40. Het is gezegd Bijbels getal, dus dan was het hetgeen dat in mij opkwam.
22: Not 40, maybe. 40, is it?
5: Het is een heel Bijbels getal. Het komt meerdere keren in de Bijbel voor.
17: Geen idee.
5: Je weet dat, Jezus, misschien weet je dat, Jezus heeft zoveel dagen in de woestijn gewandeld, weet je?
17: 40.
18: We hebben ook eigenlijk een vrij mooie verscheidenheid aan mensen gesproken. Wat jonger en wat ouder, een beetje van overal ook. Een paar mensen die echt van Aarschot waren, maar ook veel mensen die er nog niet zo lang woonden. Of toch niet oorspronkelijk van Aarschot waren. Ik weet niet of dat jij, heb jij een beeld van wie we allemaal gesproken hebben? Zou je er een paar kunnen opnoemen?
13: We hebben mensen gesproken die waren aan het reizen vanuit Nederland. En die waren door Aarschot gegaan. En dan hebben we die zo aangesproken. We hebben ook een paar buitenlanders kunnen spreken. Die wel heel goed over hun geloof waren aan het praten. En we hebben ook gepraat met jongeren. Een paar jongeren. Die niet echt goed Nederlands konden en eerder Engels. We hebben daar Engels mee gepraat. En ook met veel gewone Belgen. Daar hebben we ook met een paar gewone Belgen gepraat. Inderdaad.
18: De eerste vrouw was een Romeinse vrouw die 10 jaar in Aarschot woonde en die samen met haar moeder op een bankje op de Grote Markt zat. En toen begon het te regenen. En zijn we gaan schuilen in zo'n... Dat was een kantoor van een bank, Belfius of zo, denk ik. En daar hadden ze een beetje een afdak, dus daar konden we gelukkig gaan schuilen. Maar daarna heeft het heel de avond niet meer geregend. Dus alleen bij het eerste gesprek even. En dan inderdaad, als we ze even in volgorde afgaan, nog een jonge vrouw, die denk ik ook van het buitenland was. Dan hebben wij een groep gesproken. Een jonge vrouw, een jonge man en dan ook een iets oudere man. Zij waren met 3. We hebben een koppel gesproken uit Nederland, uit Haarlem, die voor een dagje in Aarschot waren. Een iets oudere vrouw, Theresa. Dan zijn we afgezakt naar het stadspark van Aarschot en daar spraken wij eerst met een jong koppel, Evelien en Sander. Vlak daarna met een iets oudere man, Marcel, die aan het fietsen was met een vriend van hem. Dan hebben wij ook nog gesproken met Jens en Christine en hun huisdier, een Fred. Een jonge man als voorlaatste, die niet zo goed Nederlands kon. Met hem hebben wij in het Engels gesproken. Hij heette Adam. En dan als laatste nog een gesprek met een koppel. We waren toen al het stadspark uitgewandeld. We waren eigenlijk aan het terugwandelen om te vertrekken. En toen kwamen wij een koppel tegen. De man heette Erik. De vrouw heeft haar naam niet gegeven, want we hebben vooral met de man gesproken. En zij waren op wandel met hun hond. En zo hebben wij toch nog 10 gesprekken kunnen voeren. Tegen dan was het al best donker, moet ik zeggen. Want we waren vrijdagavond om 6 uur begonnen. En het heeft wel even geduurd als normaal natuurlijk. Zo'n gesprek duurt sowieso even. En dan moet je ook nog genoeg mensen vinden die willen meedoen. Maar dus dat waren de 10 mensen die wij gesproken hebben. En dan, beste luisteraars, stel ik voor dat we nog eens luisteren naar muziek. En daarop zal volgen de 5e en 6e vraag die wij gesteld hebben. En die gingen allebei over Jezus.

0: dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Door de Joden en door Nero.
0: Nee, niet
1: vermoord.
0: Ja, de vraag is niet door wie werd hij gedoopt.
1: Ah ja.
0: Door wie werd hij gedoopt?
1: Gedoopt.
0: Weet u wat dat is of niet?
1: Nee.
0: Een doop is iets wat elke christen ontvangt.
1: Ah ja,
0: met
1: water. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Door John?
0: Weet u wat ik bedoel met dopen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik weet niet.
3: Gedoopt.
4: Oh, Johannes.
3: Johannes de hoeveelste?
4: Doper. De doper. Was
3: oh,
4: de eerste, was de eerste de enige.
3: Oké.
5: Okay. Doe je het als je ze even raden?
6: Gedoopt, niet.
5: Ah, gedoopt, niet gedoopt, ja, gedoopt, gedoopt, dacht
6: gedoopt.
5: Ik. Ah, gedoopt.
6: Het is een naam met de doper erbij.
5: Johannes.
4: Johannes een doper. Johannes een doper.
2: Door Johannes de doper.
4: Dat klopt. ja... Johannes de Doper, ja.
7: Ik ben aan zijn volgelingen aan het denken, maar ik weet het niet. Ik weet het.
0: Okay. We zoeken zijn voornaam,
7: ja.
0: Maar er zijn nog mensen met dezelfde voornaam in de Bijbel. Dus om duidelijk te maken dat het over hem gaat, volgt de Doper. Dus een naam, de Doper.
7: Johannes.
8: Who baptized Jesus? Judah? I forgot the...
0: It's not no? Who betrayed him. The question is who baptized him.
8: Oh, baptized. Oh, no clue, to be honest.
9: Johannes de Doper.
6: Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Maar Jezus was perfect. Ja,
0: Weet u wat ik bedoel met gebod? Het is de belangrijkste regel om te volgen. Wat is het wat je als eerste moet doen als mens?
1: Houd van de mensen zoals je houdt van jezelf.
0: Dat is bijna juist. Dat is zijn tweede belangrijkste gebod.
1: Ah, en hij zegt nog eentje.
0: Ja, en hij zegt daarvan, eigenlijk is het gelijk aan het eerste.
1: Nooit
0: maar we zijn op zoek naar het eerste. Het heeft met God te maken.
1: Ah, oh, met God. Ik ben de alfa en de omega, of zo?
0: Dat is niet echt een gebod naar ons toe. Het is wat wij moeten doen.
1: Ja. Geen idee.
0: Het heeft met God te maken. Het is wat wij moeten doen tegenover God.
2: Bidden.
0: Het heeft daarmee te maken. Het is nog veel, veel breder dan dat.
2: Geen idee.
4: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar je moet God lief hebben.
5: Van inhoud of van tal, van getal?
6: Inhoud, of ja...
0: Ja, het belangrijkste gebod.
6: Ja, het belangrijkste.
5: Niemand doden, zeg maar wat. Bemin uw naaste.
10: Ik ben nog niet zo ver in de Bijbel, ik weet dat niet.
4: Waarom zijn gestopt met 10 geboden, zijn allemaal heel belangrijk voor hem.
0: Als je dit gebod naleeft en dan zijn tweede grootste gebod, de 10 geboden volgen daaruit.
4: Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk, het eerste gebod is, het heeft met God te maken.
4: Oh.
0: Enig idee wat het is?
4: Ja, volg de regels.
10: Ik kan het ook niet, sorry.
11: Zeg het eens.
12: Heb uw buren lief.
0: Dat is bijna juist. Eigenlijk is dat het tweede gebod. En hij zegt wel, het tweede gebod is even belangrijk als het eerste. Maar toch is er nog een eerste.
12: Je hebt nog geen antwoorden gegeven, Evelien.
2: Johannes de Doper.
12: Ah ja.
0: Het heeft met God te maken. Rechtstreeks met God.
12: God lief.
13: Jij zult een ander lief hebben.
0: Dat is bijna juist. Dat is het tweede grootste gebod voor hem.
13: Ja.
0: Waarvan hij zegt dat het eigenlijk gelijk is aan het eerste. Dus het is bijna juist. Zijn eerste gebod heeft rechtstreeks met God te maken. Enig idee?
13: Ja, jij zult God vereren.
7: naaste liefde of zoiets?
0: Dat is bijna juist. Dat is het tweede belangrijkste gebod. En Jezus zegt daarvan dat het eigenlijk even belangrijk als het eerste. Maar ja, we zoeken toch het eerste.
7: Ja, ik zat altijd in mijn hoofd met dat je anderen niet aandoet wat je zelf niet zou willen. Maar
0: ja, snap ik. Dat is een beetje naaste liefde, hè?
7: Ja, ja, inderdaad.
0: Het heeft rechtstreeks met God te maken.
7: Het heeft rechtstreeks met God te maken. Gewoon het geloof dan.
8: Commandment, most important one. Is it?
11: Love your neighbor. Maybe something like that.
0: That's the second most important commandment. And he says that actually it's almost as important as the first, but we're looking for the first.
11: But first, you love God, then you love your neighbor. Yes. It's two the most important commandments from 10.
1: Heilig steeds de dag des Heren.
0: Dat is geen slechte gok, want het heeft wel degelijk met God, rechtstreeks met God te maken. Maar het is niet het antwoord dat we zoeken.
7: Ik weet het niet.
0: Wat vond je van de vragen, Alexander? Kon je er zelf een beetje op antwoorden op voorhand of niet?
14: Op sommige wel, maar sommige vond ik wel heel moeilijk. Zoals die drie feesten in september van Maria. Die zou ik echt niet hebben kunnen antwoorden. En wat was er nog? De vraag over Aarschot zou ik niet echt kunnen hebben geantwoord. Ja. Maar ja, ik woon niet in Aarschot, dus waarom ben
0: ik
14: wel logisch.
0: Ik vond trouwens dat de mensen die we hebben aangesproken heel goed daarop konden antwoorden. Dat was. Ja, want ik weet al ondertussen dat bijvoorbeeld de patroonheilige niet altijd zo makkelijk is. Wat best begrijpelijk is. Maar in andere steden is dan de hoofdkerk vaak gewijd aan de patroonheilige van de stad. Maar in Aarschot is dat niet het geval. En toch wisten heel veel mensen spontaan de patroonheilige.
14: Ja.
0: Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor een fragmentje. En ik stel voor dat wij de zevende en de achtste vraag even overslaan om te luisteren naar de vragen over Aarschot, aangezien we het daar juist over hadden. De negende en de tiende vraag over Aarschot. Dan hebben we nog twee vragen en die gaan over Aarschot.
1: Ja.
0: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koningkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk? Dus er zijn drie van deze. Allee, zijn er in Aarschot, maar eentje niet.
1: Eentje niet.
0: Ja.
1: Maar Onze Lieve Vrouwkerk, ik heb nooit gezien.
0: Nee.
1: Er zijn andere kerken.
0: Dus,
1: ik ben niet van Aarschot, ja. Ik woon hier al 10 jaar, maar ja, zoveel weten over kerken.
11: Basiliek.
15: Geen idee. Wij zijn voor het eerst van ons leven in Aarschot vanaf een uur of vijf of zo.
11: Vijf, ja.
15: En wij hebben hier alleen gegeten en gedronken voor de rest. Dus,
11: En we gaan er ook slapen.
15: Ja, nee, niet hier, maar ja, een eentje verderop.
11: In Begijnhof gaan we slapen.
15: Nee, hè? Gaan we niet.
11: Nou, een Begijnhof heeft het wel, denk ik, hè?
15: Oh, dat wel.
11: Ja.
0: Willen jullie een goedje wagen?
11: Het basiliek heeft het niet. Ja, maar ik heb om me heen gekeken. Ik zag geen basiliek.
15: Er stond daar nog een kerk. Er stond een kerk, toch? Ja, ja, maar dat was wel dat klooster. Dat kapucijnen klooster, dat heb ik wel gezien.
16: Het basiliek.
0: Antwoord A.
4: We hebben geen basiliek.
13: Een basiliek. Ik ga vanuit een basiliek.
8: I'm gonna assume the second one, the church of the Jesus. I forgot what it is, but
0: de basilica.
8: Yeah, de basilica. Yeah.
14: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een
7: basiliek.
14: Wie is de patroonheilige van Aarschot?
1: Zijn Roosjes?
11: Geen idee.
15: Dat weet ik. Ga niet op gokken.
11: Petrus.
15: Nee. Ik heb echt geen. Ik zou niet. Oh, wacht even. Wat is dat? Die van dat café, die pater Klokken, Mokken? Nee, dat is geen heilige. Nee. Nee, weet ik echt niet.
5: Roches?
10: Oh. Dat weet ik niet. Dat is dan beeld, dat ken ik. Dat ken ik. Denk na, kom aan. Pater Damiaan. Maar ja, dat kent iedereen, hè?
11: Maar.
16: Ja, Giovanni Bosco, Don Bosco. Nee, dat is van Tremelo, man. Damiaan, ja, hier is.
11: Ja, Sint-Roches.
12: Oh, ik zou denken het verloren verstand.
11: Nee, Sint-Roches, ik heb het al gezegd.
13: Is dat dan Sint-Roches? Ja?
7: Nee, zeg me niks. Nee.
8: Oeh, dat is een hard one. I have no idea.
15: Sint-Roches.
0: Zijn er bepaalde gesprekken jou bijgebleven waar je nog hebt aan teruggedacht?
14: Ik vond het gesprek met Amani en Pablo en de andere weet ik niet meer, vond ik wel speciaal. Vond ik wel, ja, daar heb ik nog wel over nagedacht.
0: Ja, dat was een heel speciale groep. Ja, een samenstelling van mensen echt... ook.
14: Ja, van heel veel verschillende mensen, ja.
0: En aan de ervaring op zich, zijn er bepaalde dingen die je zijn bijgebleven?
14: Ik vond het wel leuk. Het was wel een interessante ervaring. Want ik had nog nooit zo mensen op voorhand op straat gewoon random... iets gevraagd, zoals nu. Ik vond dat wel een speciale ervaring. Hè.
0: Vond je dat vrij makkelijk ging?
14: Ja, ik vond wel dat redelijk makkelijk ging. Toch, nadat ik had gezien hoe je dat moest doen, wist ik wel van, zo. En dan ging dat wel makkelijk. Soms vergat ik wel iets, zoals de vraag van de drie feesten, het laatste feest. Dat vergat ik wel altijd. Ik denk dat ik dat nooit wist. Maar ja, het ging wel op zich wel goed, denk ik.
0: Ja, ik vind dat sinds ik dit programma ben beginnen doen, vrij opmerkelijk hoe makkelijk je eigenlijk mensen gewoon kunt aanspreken.
14: Mm.
0: Want wij zijn dat zeker in onze cultuur niet zo heel gewoon. Maar je kunt echt gewoon mensen die op straat zijn aanspreken, gesprek mee voeren. Ze zijn... Allee, over het algemeen staan er heel open voor om te zeggen wat ze denken, om een beetje te delen over hun leven. Ik vind dat echt opmerkelijk.
14: Dat is wel, ja.
0: Beste luisteraars, dan gaan wij nog luisteren naar de laatste vragen die wij gesteld hebben. Dat waren vragen 7 en 8, want die hebben we nog niet gehoord. De specifiek katholieke vragen. Deze keer gingen deze vragen over Maria. U heeft Alexander het al horen zeggen dat een moeilijke vraag was. En over het woord katholiek.
6: In september vieren we 3 feesten van Maria. Kunnen jullie er eentje opnoemen?
5: Ik weet eentje van augustus. 15 augustus, dat weet ik van mijn mama. In september, ja, dat met Anna is, maar ja, ik ben niet zeker welke.
0: Kent u een aantal feesten van Maria, of niet?
5: Maria Gemmelwaard.
0: Ja, inderdaad, dat is de meest bekende in augustus. Maar dat is jammer genoeg niet in september. Nee.
15: Geen enkel. Maria Hemelvaart?
5: Ja, Maria Hemelvaart.
6: Dat is een goede gok, maar dat is in augustus.
15: Oh ja, geen idee.
5: Nee, dat zou ik niet weten.
15: Sorry.
5: In december.
6: In september.
5: In september.
6: Deze maand.
5: 15 augustus.
6: 15 augustus is er eentje. De bekendste van het jaar, denk ik.
5: Ja.
6: Maar in september zijn er ook 3.
0: Heilige Maria?
10: Nee.
0: Feestdag van de Heilige Maria?
17: Nee, Heilige.
0: Maar ja, ik ben zover nog niet in de Bijbel.
10: Nee, maar dat is een specifiek katholiek gebruik.
4: Die is maagd. Maria is maagd.
0: Maar het is veel specifieker dan dat. Er zijn heel veel feestdagen die met Maria te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, de meest bekende is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. We hebben nog veel meer feesten dan dat. En dus in september zijn er ook 3. Maar ja, het zal moeilijk zijn.
10: Ja, sorry, dat was... Ik ben net beginnende christenen, dus ik ben nog niet van heel veel op de hoogte. Ik heb de eerste 45 pagina's gelezen, dus voor mij is het helemaal nieuw.
18: Maria Lichtmis?
0: Nee. 2 februari.
18: Oei, whoops. Help.
19: Ik ben ongelooflijk slecht in datums en feestdagen. Ik heb geen idee.
18: Okay. Mijn verjaardag vergeet je ook altijd.
19: Leugens.
18: Oh, dat mag je niet op deze radio.
19: Oei, ja.
13: In september?
0: Ja, in september.
13: Nee, dat kan ik. Nee.
0: Snap ik. Dit is echt wel een van de moeilijkste vragen die hier tussen zit.
7: Is onze lieve vrouw?
0: Onze lieve vrouw is gewoon wat we Maria noemen.
7: Ja.
0: We zoeken naar een feest. Dus je hebt, we hebben heel veel feesten van Maria die iets over haar vieren. En in september zijn er dus 3.
7: Het zijn geen feestdagen, hè?
0: Ja, gewoon, een feestdag.
7: Het is gewoon een
0: maar het is geen vrijafdag.
7: Ja. Oké. Okay. Come on, help me out. Zo'n heiligverklaring of zo?
8: Ja, yeah, I think I forgot.
0: Do you know any Marian feasts?
8: Oh, I don't think so.
0: No.
9: Nee, 15 augustus, onze lieve vrouw Lichtmis.
18: Maar september?
9: Dat zegt me niks.
0: Nog een vraagje. Wij zijn katholiek, dus we behoren tot de katholieke kerk. Maar het woord katholiek zelf komt uit het Grieks. Enig idee wat het betekent als je het letterlijk zou vertalen uit het Grieks?
18: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het heeft iets te maken met het feit dat het voor heel de wereld bestemd is.
18: Ik weet niet.
20: Nou, John, dat moet jij weten.
9: Ja,
20: dat heb je vastgeleerd op school.
9: Ja, iets van...
20: Iets met catechismus?
9: Nee, iets algemeen, gemeenschappelijk of zo. Iets.
20: Dan moet je iets maken met de stam, katholiek.
6: Nee. Je mag een gok doen, misschien.
20: Trouw aan de kerk of zoiets.
6: Ja, het gaat ook dat iedereen bij de kerk mag.
20: Ah.
6: Dat iedereen, dat de kerk voor iedereen is.
20: Ah ja.
0: Wat zou het woord dan zijn, als dat de betekenis is?
4: Voor mij betekent dat niks, want ik was mijn geloof verloren.
0: Oei.
4: Maar ik ben wel op weg.
0: Ik ook.
4: Voilà,
0: dan zijn we samen.
16: Ik vind dat in geloof, je mag niet kwijt zijn. In geloof, dat is een hoop. Dat zit het in u zit, hè. Als je echt in gelooft in God, dan ga je helpen, dan ga je doen. Als je hem vraagt, God, ik wil niet meer zo zijn. Ik weet niet wat het woord katholiek is, maar ik zou echt iets graag willen weten.
19: Niets maar onvoorwaardelijk geloven in God en ja, de Zoon, ik weet het niet.
0: Zou gekund hebben, het is niet het juiste antwoord.
19: Nee.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is.
19: Ah,
18: We zijn dat niet goed hier aan het doen. Ik weet het niet.
0: Dat valt heel goed mee, hoor.
19: Ik probeer, maar ja.
13: Nee, ook niet. Nee, geen idee van.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is. Enig idee?
13: Ja, christelijkheid, nee.
7: Ik kan er niet op komen, nee.
8: Katholiek. Nou, dan houdt u wel eens.
7: Nee.
6: Het heeft iets te maken met dat de katholieke kerk voor iedereen open staat en dat iedereen daar ook in mag.
7: Nee, geen idee.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Deze maand waren wij op stap in Aarschot, om de mensen daar aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. En zo hebben wij samen alle kennisvragen kunnen horen die we daar gesteld hebben. En dan is het nog tijd om ook de getuigenissen te horen. We hebben op het einde van onze quiz ook gevraagd aan de mensen of zij zelf gelovig zijn, of als al bleek dat dat niet het geval was, wat zij daarover denken, of zij in contact komen met gelovige mensen, en zo voort vragen in die trant. Wij gaan luisteren naar muziek en dan naar dit voorlaatste fragmentje.

0: Als ik nog een vraag zou mogen stellen.
1: Zeg maar.
0: U zegt dat u orthodox bent.
1: Ja.
0: Is uw geloof belangrijk voor u?
1: Ja, denk ik. Door een ervaring of zo, dan denk ik dat er is iemand daar, dat bestaat er iets. Maar wat precies, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat ja, alles van de Bijbel echt zijn, maar ik geloof dat er is iets daar. Dat is belangrijk, denk ik. Ja.
2: Nog een vraag voor jullie. Dus jullie zijn niet echt zo gelovig, maar hebben jullie veel vrienden in Nederland die gelovig zijn?
3: Nee, onze vrienden eigenlijk niet.
4: Helemaal, dus hetzelfde als mij.
2: En dan nog een vraag. Bent u katholiek?
5: Ik ben katholiek, maar niet praktiserend. Ik bedoel, ik ga niet elke zondag naar de kerk of naar de mis. Maar ik ben katholiek opgevoed, geboren, gedoopt en ik blijf dat. Ik heb geen reden om dat niet meer te zijn. Zo zal
2: en is,
5: ik
2: u, is uw geloof belangrijk voor u?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
2: Fijn.
5: Ja.
0: Hoe beleeft u dat dan? U zegt het is belangrijk.
5: Gewoon door goed te zijn. Gewoon een goed mens te zijn in alles, eigenlijk. Ja. En ik ga ook graag naar de kerk. Als ik er ben, voel ik mij ook goed. Maar ik zal niet elke zondag naar de kerk lopen. Zo. Dat is, nee.
0: Sorry, voor we het cadeautje geven, zou ik nog willen vragen. U zei daarnet, u bent van Marokkaanse afkomst.
6: Klopt,
0: moslim opgegroeid?
6: Nee, niet moslim opgegroeid, maar wel een Marokkaanse achtergrond.
0: Maar u zei ook dat u beginnend
6: christen, ja, klopt, mevrouw. Christelijk bent, ja, mevrouw.
0: Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik was ooit in de kerk van Oostende. We waren daar ooit op weekendje met mijn oma. En ik ben daar ooit een kerk binnengegaan. En dat had mij zoveel... Dat had mij een gevoel gegeven dat ik zeg van... Deze mag ik niet negeren. En dan ben ik eigenlijk zo een bijbeltje gaan kopen in de bibliotheek van Aarschot. En zo ben ik mij daarin vergroeid. En ben beginnen bidden. En ik heb heel veel signalen van God gekregen. Dus... Dat was heel mooi om mee te maken.
0: Oké, fantastisch. Zou ik u ook mogen vragen? U zei, bent uw geloof op een gegeven moment verloren. Maar dan zei u ook, begint het terug te vinden?
7: Ik ben op de weg van het terug te vinden. Ik ben nou eigenlijk anarchist. Ik geloof in niks. Maar dan moet mijn verleden weten, hoor ik. Wanneer dat je terecht haalt voor iemand zijn leven te nemen, dan heb je geen poot niet meer voor op te staan. Maar nu beginnend zoekende... En we zullen zien waar dat de weg.
0: Het is iets waar je nu voor open staat.
7: Ja, open en zoekend. Ja.
0: Okay, dus ook echt actief mee bezig?
7: Ik kon een keer soms naar de kerk.
6: Ik ook op zondag voor de mis. En het is heel mooi om mee te maken met mensen. En ik zou het zeker aanraden.
0: Zou ik het u ook mogen vragen? Ja, bent u gelovig? Is dat iets wat u belangrijk vindt?
8: Ja, ik ben gelovig, mevrouw. Zeker en vast.
0: Laat dat maar horen.
8: Ik ben Afrikaan. Ik kom van een familie. Mijn moeder die bidt gewoon 24 hours a day, ze staat gewoon te bidden voor de mensen, weten voor ons. Ik ga bidden voor jou, voor mijn broeders en zo, toch? We zijn christenen. Ja, je moet bidden. Je moet aan God vragen. Bidden voor gezondheid van mij, van mijn familie. Iets goed mocht komen, dat die mensen op straat beter mocht omkomen. Ik ken die dingen van jullie. Want ik ben daar opgegroeid. We gingen slapen in de kerk. Mijn moeder ging om zo de hele nacht te bidden. Maar dat is zo Afrikaans. Dat is echt zo bidden de hele nacht. Je zou echt niet beseffen. Ja, dat is mooi, maar bon.
0: Okay.
8: Ik heb respect voor jullie. Ook voor deze. Dat is niet veel dat je zo ziet. Maar dat is goed. En dat helpt jou voor je motivatie. En zo. Als je in God gelooft. Zo leven in die Bijbel. Wat die zeggen, hè. Je wordt er wijs van, in plaats van stomme dingen gaan doen... Nee, je gaat dat niet doen. Nee. Je gaat met die broeders van die kerk gaan mooie dingen... Ik ben daar geboren, maar ik ben daar... Ik zit nu op straat. Ik ben niet op straat, maar... Ik ben aan het drinken, ik pak drugs. Omdat, ja, ik wou dat niet meer gaan met mijn broeders. Ik kan eerlijk zijn, waarom ga ik liegen?
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Wij gaan ook zeker voor u bidden.
8: Ik ga ook voor jullie bidden.
6: Want ik word ook opgenomen maandag... Mag
8: je
6: dat ook zeggen?
8: Ja, ze gaat opgenomen.
6: Ja, ik word ook opgenomen maandag voor een alcoholverslaving, borderline en bipolair te zijn.
0: Okay.
6: Dus ik hoop dat God mij hierin ook zal meesteunen. En, ja.
0: Dankjewel alle twee om mij mee te willen doen. Zou je nog een laatste vraag mogen stellen? Zijn jullie zelf gelovig of niet?
1: Ik niet.
3: Ik denk vooral dat het katholicisme doorheen de eeuwen enorm goed gezorgd heeft voor bijvoorbeeld wetenschap en naastenliefde te beoefenen, waardoor dat het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen in een richting waaronder bijvoorbeeld afschaffing van slavernij of in het algemeen gewoon meer streven naar vrede zoals de Europese Unie nu doet. En dat dat echt wel de basis is geweest voor een veel beter bestaan dat wij hebben hier in het Westen.
0: Maar persoonlijk bent u er niet mee bezig?
3: Ik ben persoonlijk agnosticus. Ik geloof dat er heel veel kan bestaan. Een exact geloof kan ik niet volgen, naar eerlijkheid. Maar ik ontwijk zeker niet dat er heel veel juiste aspecten zijn aan zowel katholicisme als andere geloven.
0: Als ik nog als laatste zou mogen vragen, bent u zelf gelovig of niet?
4: Nee, niet gelovig. Nee, niet.
0: En bent u daarin in opgegroeid? Bent u er ooit mee in contact gekomen of niet?
4: Nee, mijn ouders hebben het ook nooit opgedrongen of iets dergelijks. Nee. Maar ik heb er wel respect voor.
0: Dat is leuk om te horen. Ja. Is het iets waar u ooit mee in contact komt, ooit over nadenkt of helemaal niet eigenlijk?
4: Ja, moet ik wel zeggen dat dat af en toe wel eens speelt, ja. Soms op moeilijke momenten of zo, ja. Ja.
0: Dankjewel om mee te doen.
9: Ja, sorry voor de...
0: Nee, geen zorgen. Het was een beetje moeilijk voor jullie om te antwoorden. Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
9: Het zit sowieso gebonden in de cultuur, hè. Dus je komt daar altijd mee in aanraking, denk je. Dat kun je niet echt vermijden. Echt geloven zelf. Ik denk niet dat we echt praktiserend zijn of zo. Maar ik ben ook hier naar het Sint

0: to you?
1: It is, yeah.
0: And how do you live it then? If you say it's important, what does it mean?
1: Yeah, wait, and like to believe there's something bigger than us, like also I feel like when someone like is face a really challenging moments in the life, it's important to have like also someone to ask for help, to have hope.
0: All right, thank you very much for answering. If I can ask a last question,
2: yeah.
0: Are you a Christian? Is it do you have faith or no?
2: Not really. I used to be a Christian, a Catholic one, but right now, at the moment, not really.
0: And can you say something about why you're not anymore then?
2: It was kind of related to how a religion was viewed in my family. My family used to be Christian, but then my mother kind of transitioned to something closer to Buddhism. So I'm sort of started mirroring it, but then I'm still in the process of deciding what do I believe in and stuff like that.
3: Zijn jullie katholiek?
4: Half.
5: Ja, gedoopt en eerste communie, plechtige communie, maar niet praktiserend eigenlijk.
4: Niet meer praktiserend.
0: Ja. En is daar een bepaalde reden voor, waarom niet? Of?
5: Gewoonten eigenlijk, hè.
6: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om de statistieken te overlopen. We gaan nog eens alle vragen afgaan, u het juiste antwoord geven en ook meedelen hoeveel juiste antwoorden wij op elke vraag hebben ontvangen. De eerste vraag was, zoals altijd, kent u Radio Maria? En dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar wel met een antwoord dat we liever horen. En in dit geval in Aarschot, we hebben in totaal 15 mensen gesproken. Dus we hebben 10 gesprekken gehad, maar af en toe was dat met 2 of 1 keer met 3 personen. En dus in totaal 15 mensen. En 11 personen kenden de radio niet en 4 daarvan kenden het wel. Eentje omdat zijn oma naar ons luistert en dan nog een paar mensen die het alles beluisterd hadden of die het kenden omdat ze zelf voor een radio gewerkt hebben. En dat was dus de eerste vraag. 11 personen kenden ons niet, 4 personen wel. Dan de eerste vraag met een juist antwoord. Radio Maria is een katholieke radio, maar er zijn Radio Maria's verspreid over heel de wereld. In hoeveel landen bestaat er een Radio Maria? Weet je het nog, Alexander?
7: Dat weet ik nog. C90 landen.
6: Inderdaad. Ja, in ongeveer 90 landen zijn er Radio Maria's. Dat hadden 2 personen juist. Dan naar de Bijbelse vragen. Ja, 2 personen. Natuurlijk, dat is een vraag die is niet makkelijk, hè?
7: Nee, dat is gewoon gokken voor de meeste personen.
6: Ja, inderdaad. Als je de radio niet kent, dan weet je het niet. En zelfs als je de radio kent, het is niet dat wij hele dagen aan het zeggen zijn hoeveel Radio Maria's er zijn.
7: Ik zou dat denk ik ook niet eens kunnen antwoorden. Hmm. Als ik het nog niet wist, het antwoord.
6: Ja. Oké. Dan gaan we naar de Bijbelse vragen. De eerste vraag over het Oude Testament was, hoe heet het eerste boek van de Bijbel?
7: Genesis.
6: Exact. 3 mensen hadden dat spontaan juist. 2 mensen na een hint, ofwel de letter G, of zeggen als iets een begin heeft, dan wordt het ook zo genoemd. En er was ook 1 persoon die in zijn eigen taal antwoordde, dus ik kan niet evalueren of dat het juist was of niet, maar ik ga ervan uit dat het juist was. Dus dan kunnen we zeggen dat in totaal 6 personen, sommigen na een beetje een hint, het wisten. Dan de vraag over Noah. Hoeveel dagen en nachten regende het terwijl Noah in de ark was?
7: 40 dagen en nachten.
6: Exact. 2 personen wisten dat spontaan. En 4 personen hadden een hint nodig. En dan wisten zij eigenlijk ofwel

0: dat 40 een Bijbels getal is en hebben dat daarom gegokt. Of zij wisten dat Jezus 40 dagen in de woestijn was voor zijn publiek leven. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat mensen dat cijfer kennen. Dan moet je toch al een beetje iets weten.
1: Dat is waar. Dat is niet een getal dat echt veel voorkomt of zo.
0: Nee. Dus 6 personen konden het min of meer zeggen.
1: Oh, goed dan.
0: Ja, ik was daar best tevreden mee.
1: Dat is waar.
0: Dan hadden we de eerste vraag over Jezus. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Johannes de Doper.
0: Inderdaad, 5 personen wisten dat. En dan nog 2 na een hint. En dat was de hint dat het tweede deel van zijn naam de Doper was. Dus die konden dan de associatie maken met Johannes de Doper. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Bemin God met heel je... bemin God met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel.
0: Inderdaad, dat is het grootste gebod. Bemin de Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En dat hadden 2 personen juist. En dan hadden we hadden heel veel mensen die zeiden om bemin je naaste zoals jezelf. Wat ook een heel goed antwoord is, want Jezus zegt ook dat dat eigenlijk quasi gelijk is aan het eerste gebod. Maar het eerste gebod is toch het eerste gebod. En er waren ook wel 1 à 2 mensen, afhankelijk van hoe je hen evalueert, die het wisten nadat we een hint gegeven hadden dat het rechtstreeks met God te maken hadden. Dus
1: ja.
0: 4 mensen konden uiteindelijk het antwoord geven.
1: Dat snap ik wel, want dat was zo laag is, want dat was wel echt een heel moeilijke vraag, vond ik wel.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, dat snap ik eigenlijk wel, want ja. Ik zou het wel moeilijk vinden. Ik zou niet echt weten wat dat het belangrijkste gebod was van het 10 geboden.
0: Ja, we kunnen die vraag zo stellen, omdat op een gegeven moment er schriftgeleerden naar Jezus gaan met die vraag, wat is het belangrijkste gebod? En dan geeft hij zijn antwoord. Dus daarmee.
1: Mm.
0: Dan hadden we de meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan ging dus over Maria. We hebben het al een paar keer genoemd. In september zijn er 3 feesten van Maria. En dan was onze vraag naar de voorbijgangers. Kunnen jullie er eentje van opnoemen?
1: De geboorte van Maria op 8 september.
0: Inderdaad, dat zou helemaal juist geweest zijn. Kan je de andere ook nog of niet?
1: Op 12 september de... wat was dat nou? De heilige naam van Maria, denk ik.
0: Inderdaad, dat is juist.
1: En dan op 15 september de heilige moeder van smarten? Of...
0: Ja, mega goed, dat is juist.
1: Ja, dat is goed.
0: Nu weet je toch, Alexander, het heeft gewerkt.
1: Ja. Dat is waar.
0: Inderdaad, dat waren de 3 mogelijke antwoorden. Maria geboorte, heilige naam van Maria en moeder van smarten. Maar het is zo dat niemand dat eigenlijk kon zeggen.
1: Nee, ja. Dat was wel een heel moeilijk.
0: Ja, dat is helemaal begrijpelijk dat niemand dat wist. Je moet echt praktiserend katholiek zijn om dat te weten. Dus ja. Dan hadden we nog een vraag over de katholieke kerk. Het woord katholiek, we gebruiken dat om aan te geven dat iemand deel is van de katholieke kerk, dat zij christen zijn. Maar het woord zelf komt uit het Grieks. Katholikos, geloof ik, is het Griekse woord. Zouden we dat Griekse woord naar het Nederlands vertalen, wat is dan de letterlijke betekenis?
1: Universeel.
0: Inderdaad, dat is het juiste antwoord. En er was 1 iemand, die Hollander, die zijn kennis had uit de protestantse scholen waar hij gezeten had, die in de buurt kwam van de betekenis, hij zei gemeenschappelijk. Dus ik denk dat hij het eigenlijk wel wist, maar ja, het een beetje ver zat.
1: Ja, dat vond ik wel ook.
0: Ja, en al de rest, die dachten, wat logisch is, hè, dat het veel meer met ja, katholiek zijn te maken had in de zin van trouw aan de kerk, geloven, christelijk zijn, dingen in die trant. En dan hadden we nog de twee laatste vragen over Aarschot. Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk?
1: Een basiliek.
0: Inderdaad, en dat wat bijna iedereen wist, dat 8 personen hadden dat juist. En dan de laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aarschot?
1: Sint Augustus.
0: Inderdaad, een van de best heiligen. En 4 personen of 4 groepjes konden dat juist antwoorden.
1: Zoveel. Zo, ja.
0: Ja, want dat is echt niet zo'n makkelijke vraag om te stellen, de patroonheilige van een stad. Maar ja, ik vond dat opvallend dat echt veel mensen dat konden antwoorden.
1: Zwaar. Zwaar.
0: Dan zou ik jou graag willen vragen, Alexander, of jij een gokje wil wagen hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen we hebben uitgedeeld. Enig idee?
1: Wacht even. Dus er zijn 15 personen geweest, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben 15 personen gesproken, maar we hebben 14 voorwerpen uitgedeeld.
1: Ik ook. 8 balpennen en 6 rozenkransen.
0: Dat zit er heel dichtbij. Ik dacht trouwens ook dat wij meer balpennen hadden uitgedeeld dan rozenkransen, maar het is niet waar. We hebben 7 rozenkransen uitgedeeld en 6 balpennen.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: Maar ja, zo goed.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè, als we veel rozenkransen uitdelen.
1: Ja, dat is waar. Ik zou dat niet verwachten.
0: Nee, ik had het ook niet zo in mijn hoofd. Maar het is wel echt zo. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Nog eens enorm bedankt aan Alexander. Dankjewel, Alexander, om mee te gaan en om ook nu dit gesprek te willen voeren. Ook jullie allemaal enorm bedankt voor het luisteren. Voor jullie gebed ook, voor alle mensen met wie wij gesproken hebben. En dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. En geniet nog van het laatste fragment, waar jullie kunnen horen wat de mensen gekozen hebben. Een rozenkrans of een balpen van Radio Maria. We willen u graag als bedanking een geschenkje geven. U kan kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria en een stilo.
2: Ik vind dat echt mooi.
0: Ja? Ah, dan zullen we het daarop houden.
2: Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dat echt mooi. Meestal voor mijn mama, ja.
0: Zeer goed. Ja. Zou je juist nog willen zeggen in de micro dat u de rozenkrans gekozen heeft?
2: Ja, ik heb een rozenkrans gekozen en hartelijk bedankt voor dat cadeautje.
0: Zeer graag gedaan. Dankjewel, mevrouw.
2: Ja, en bedankt voor jullie tijd.
0: U ook.
2: Oké, fijne dag nog.
0: Ja, dag. U ook.
3: Ik heb rozenkrans gekozen.
4: Ja. We hebben ook, omdat jullie mee hebben gedaan, hebben we ook nog cadeautjes dat we jullie willen geven.
5: Cadeautje,
4: Je kan kiezen tussen oftewel een rozenkrans, oftewel een...
6: Radio Maria, wil ik wel. De pen, dat is wel leuk, ja.
0: Alsjeblieft, willen jullie er elk een?
5: We hebben er heel veel.
6: Maar dat vind ik leuk, dat doe ik in mijn agenda. Want Maria staat erop. Oh ja, wat ik getrokken heb? Nou, ik heb een prachtige, mooie bolpen gekregen van de dame en de heer die ons hebben geïnterviewd. En dat staat op Radio Maria. En nou, ik zal deze pensen koesteren en ik stop hem bij mijn agenda.
5: Dank
6: dus u. Al mijn afspraken schrijf ik met de pen Radio Maria. Ja, want hij is ook mooi smal, dus hij past er precies in. Snap je? Daar heb ik ook naar gekeken.
7: Een stilokke, het is een mooitje. Ja, zie, dank u. Een mooie herinnering. Ik heb een stilo, een pen gekozen en daarop staat het logo van Radio Maria. Heel mooi.
5: Dank u.
7: Jij heel proficiat, hè?
5: Dank u. Dank u dat je het meegedaan.
7: Voilà, het beste nog, hè?
8: We gaan eerst nog, als het goed is, willen we jullie graag nog een cadeautje geven. Dat jullie hebben meegedaan.
9: Dat is heel
8: Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria.
9: Ja.
8: Die ziet er zo uit. Of een stilo van Radio Maria.
9: Nee. Ja, de eerste optie direct. Direct.
8: Okay. Oh. Alsjeblieft.
9: Kan ze u eens tegen elkaar houden, mevrouw?
8: Ja.
9: Zijn dat dezelfde? Nee.
8: Het zijn normaal dezelfde, ja. Oh, maar inderdaad, de kleuren zijn hier een beetje anders.
9: Kleur, ja. Doe eens naast elkaar. Ja, ik weet het al.
8: Zeer graag gedaan.
9: Dank je wel, dat is heel vriendelijk, mevrouw. En ik hoop dat eerst mij heel veel steun in de toekomst zal brengen. En hartelijk bedankt voor het interview.
8: Enorm bedankt alle twee om mee te doen. We willen nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie kunnen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria. Ik ga eens even zien.
10: Dat is keihard de moeite waard. Ik ben super blij. Serieus, hè?
8: Dat is goed.
10: Een stilo. Dus,
8: een stilo, alsjeblieft. En u?
11: Ja, ik wil ook van een stilo.
8: Een stilo, oké. Okay. Ja. Dan ga ik even... Ja, moet ik in mijn zak.
10: Ik zou ze alle twee willen.
8: Alsjeblieft. Dat wordt niet nu uitgezonden, maar dat wordt wel uitgezonden.
11: Tegen oma zeggen dat
8: het luistert. Ja, dat zou leuk zijn. Het is het programma Quo Vadis, heet het. Het makkelijkste om te doen, denk ik, is om naar onze website te gaan, radiomaria.be. Dan kun je op programma's klikken. En dan zijn ze alfabetisch, dus redelijk van onder, Quo Vadis. En dan zie je wanneer het wordt uitgezonden. Het gaat ook daarop verschijnen.
12: Tof, als het uitgezonden, dan luister ik graag.
8: Top. Dus de eerste uitzending is het derde vrijdag van de maand, 10:30. Jullie ook, heel erg bedankt.
13: Noem maar de rozenkans.
8: De rozenkans, oké, okay, ja. Fantastisch. Alsjeblieft.
13: Oké.
12: Okay. Ik heb nu wel echt... Bedoelt je een donatie of zo?
8: Nee, ik bedoel, wij willen jullie iets geven als bedanking. We zijn geen geld aan het aftroggelen, geen zorgen.
12: Nee, het is wel echt niks bij me voor dat door gaat te komen wandelen.
8: Nee. Dat is niet de bedoeling.
12: Een pen? Do you want the cross?
8: Alsjeblieft. Do you want a rosary?
12: You can take the cross if you want.
8: You can both have one. It's, we have enough.
9: The cross.
8: Oké, alsjeblieft.
12: Ik moet wel zeggen, we respecteren het wel, want... Ik heb ook zo een Maria-kruisje en zo. Ik draag dat ook wel op mij, want dat is mijn ouders, vooral mijn mama dan, die gelooft ook nog wel. Dus het zit nog wel in de familie ook. Maar ik denk dat, ik ben een beetje zoals haar, dus wij zijn... Ik heb die hoop en ik wil in iets geloven, maar daarom niet zoals het geschreven staat. Weet je? Ik heb een beetje mijn eigen interpretatie. Ik denk dat het... Een mooi idee is ook dat er een hiernamaal is, dus dat er iets na dit komt, dat het niet gewoon stopt. Dus daar houden we ook wel aan vast, allebei, denk ik.
14: Ja, yeah, it's just the rosary. I love it.
9: Oh, mooi.
15: Dat hebben we nog een rozenkrant, hè? Of wil je wel een rozenkrant?
16: Ja, ofwel, kies je maar.
15: Nee, kies je maar.
8: Jullie mogen anders alle twee eentje kiezen, hoor.
16: Ah,
8: geen zorgen.
16: Dan zullen we twee verschillende dingen kiezen, misschien?
15: Allee, voor mij de pen.
8: Okay,
15: dank u wel.
4: Alsjeblieft.
8: U juist nog in de micro willen zeggen dat u de rozenkrans gekozen heeft?
7: Ik heb de rozenkrans gekozen, dank u wel.
15: Dank u.
12: Alsjeblieft.
8: Ja, ik heb ook bedankt. Hè.
16: Nee, jullie
15: bedankt. Graag gedaan.
16: Succes, we zullen eens luisteren naar
8: de zender. Ah, zeg
17: welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze zondag. De hymne kan u vinden op pagina 699, gevolgd door de psalmen op pagina 894 en de korte schriftlezing vanaf pagina 898. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O zalig licht, drievuldigheid, die één van hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht. U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tot Vaderzoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht, ten allen tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchisedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchisedek. Alleluia. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen, waar is toch Israëls God? De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer zal ons altijd indachtig zijn.
Hij zal ons zijn zegen schenken. Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam. Hij zegent alle Godvrezende, geringen en mensen van aanzien. De Heer zal uw aantal vermeerderen, van u en uw nageslacht. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet zij die gestorven zijn loven de Heer, geen mens die het dodenrijk inging. Maar wij, die leven, wij zegenen hem, vandaag en in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, onze God, is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest, die heilig maakt, en door uw geloof in de waarheid, gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd. Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, zegt de Heer.

Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, zegt de Heer. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat allen te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof. Heer, gedenk uw volk. Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur. Schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent. Heer, gedenk uw volk. Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk. Heer, gedenk uw volk. Denk ook aan deze gemeenschap die u wil toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig. Heer, gedenk uw volk. Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen. Heer, gedenk uw volk. Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig. Heer, gedenk uw volk. En bidden we dan samen.

God, uw almacht treft ons het meest wanneer gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel erven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwige leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan wij aan het begin van onze derde aflevering die ons meer doet weten over de geschiedenis van Oudenaarde, waar wij ons bevinden, de stad waar Margaretha van Parma ooit werd geboren. Dat mochten we in een vorige aflevering ontdekken. En dat volgde op die mooie rondleiding die we kregen in het Mouwmuseum Oudenaarde door Kim en Shirin. En daar mochten we onder meer de prachtige wandtapijten, verdures en zilverwerk bewonderen. Alvorens wij voeten zetten in de Sint-Walburga-kerk is het ook altijd fijn om even te gaan kijken of er wat groen te vinden is. Paus Leo XIV heeft het in de maand oktober, naar het vooruitlopen op de 4e oktober, dat is natuurlijk de feestdag ook van de heilige Franciscus van Assisi, opgeroepen om de natuur in te gaan en ons te gaan verwonderen aan Gods schepping. En daarom is het altijd interessant om in zo'n pelgrimstochten even te gaan kijken of er een mooi park, vaak gepaardgaand met een mooi kasteel of wat dan ook, terug te vinden is. En dat is zeker ook het geval hier in Oudenaarde. In plaats van dus onmiddellijk wat meer zuidwestelijk te gaan, gaan we in de richting van het noordoosten. Zo nemen we een stukje markt mee en slaan rechtsaf in de Kattenstraat. Vervolgens opnieuw rechtsaf, om dan links in de Gentiel-Antonisplein terecht te komen. En via die weg bereiken wij het Lietzpark met het gelijknamige kasteel, de voormalige zomerresidentie van de familie Lietz.

Na de indrukwekkende kennismaking met de wandtapijten van Oudenaarde in het Mouwmuseum Oudenaarde, waar we werkelijk met open armen zijn ontvangen en kennis mochten maken met Kim en Shirin, zijn we ondertussen in het Lietzpark aangekomen en staan we vlakbij het kasteel van Lietz. Het is ook het enige kasteel dat Oudenaarde vandaag de dag kent en voormalig zomerverblijf van de familie Lietz, dat in het derde kwart van de 19e eeuw werd ingeplant ten noorden van de geslechtenvesten. Een kasteel in neo-Vlaamse renaissance-stijl, daterend van 1883, en een omringend landschapspark, waarin enig resterend deel van de vroegere stadswal te vinden is. En die we ook hier aan de linkerzijde van het kasteel kunnen zien. En het wordt eigenlijk omschreven als een eclectisch kasteel dat dateert dus van 1883, verbouwing van het vroegere klassicistische landhuis van 1865. Het omringende park werd grotendeels aangelegd in 1865 tot 1869 in wat men noemt landschappelijke stijl. Een deel van het park werd in 1926 omgevormd tot volkstuintjes. De vroegere naam van het kasteel was Kasteel van de Eindries en was het voormalig zomerverblijf dus van de familie Lietz. Oudenaarde was van in de middeleeuwen tot de 19e eeuw een belangrijke vestingstad door haar strategische ligging aan de Schelde, dat hoorde u al. En deze vesting werd herhaaldelijk heraangelegd. De bestaande muren werden in de 15e eeuw aangepast en tijdens de 80-jarige oorlog van bolwerken voorzien. Versterkingen werden aangebracht onder het Spaanse bewind, maar uitgebreid tussen 1665 en 1678 door Vauban, de architect van koning Lodewijk XIV. De stad zou deze gebastioneerde vorm behouden tot het einde van de 18e eeuw. Op bevel van keizer Jozef II werden in 1782 de stadsversterkingen te koop gesteld. En een deel van de vrijgekomen gronden op de Eindries werden toen al verkocht. Het merendeel ervan kwam in handen van Guillaume Lietz. Tijdens het Hollands bewind maakte de vesting Oudenaarde deel uit van de tweede linie van de Wellington-barrière, een grensverdediging tegen Frankrijk. De eerste plannen dateren van 1819 en stelden voor zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande funderingen van de vroegere omwalling en de bastions. En er werden toen 5 ravelijnen geplant en 2 forten. Lietz liet hier in het midden van de 19e eeuw een privétuin aanleggen. De familie, en geïnspireerd op de Engelse landschapstuinen, met wandelpaden, met waterpartijen, met fontein, grote grasvelden, prieeltjes en hoogstambomen. De gegevens uit het kadasterarchief vertellen ons ook dat Richard, Charles en Clémence Lietz in 1850 een paviljoen bouwden dat in 1865 dus uitgebreid werd tot een landhuis. Oorspronkelijk neoclassistisch wit gepleisterd, dat weten we door oude foto's, en vervolgens uitgebreid en aangekleed in eclectische stijl. De literatuur vertelt ons dat architect Edmond van de Vivere meewerkte aan de opbouw van het huidige kasteel. Hij studeerde architectuur aan de Academie in Brussel en werkte onder meer mee aan de bouw van het Brusselse Justitiepaleis. Hij was trouwens afkomstig uit een belangrijke kunstenaarsfamilie die in Oudenaarde gevestigd was. Zijn broers waren onder meer
beeldhouwer en aannemer. En mogelijk werkten zij ook eveneens mee aan de verbouwing van het kasteel. Het kasteel met de bibliotheek, de kunstverzamelingen en het omringende park van 6 hectare werd door Amédée Lietz in 1907 bij testament geschonken aan de stad Oudenaarde, op voorwaarde dat de eigendom een publieke functie kreeg ten bate van de Oudenaardse bevolking. En dat de begrenzing van het park nooit zou wijzigen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het toegankelijk voor bezoekers, het park, waarbij het vooral een sociale functie kreeg. En de schenking bevatte ook een kunstcollectie, bibliotheek en een collectie munten en penningen. De kunstwerken vormen trouwens de kern van het huidig stedelijk museum van Oudenaarde. De meer dan 4000 boekbanden met uiteenlopende onderwerpen, munten en penningen worden bewaard op het Oudenaardse stadsarchief. Enkele jaren later, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zou dit kasteel dienst doen als casino voor Duitse officieren. En na de Eerste Wereldoorlog bood het kasteel tijdelijk onderdak aan de Oudenaardse rechtbank in afwachting van de bouw van het nieuwe justitiepaleis. Het is Charles die de meest gekende van de bewoners van het kasteel was, belangrijke Belgische liberaal-politicus, jurist en diplomaat en historisch gezien mogen we zeggen een van de beroemdste inwoners van Oudenaarde. Het interieur bleef goed bewaard en werd ingericht in neo-Vlaamse renaissance-stijl met fraaie schouwen en eikenhouten lambriseringen. Enkel de centrale inkom heeft nog een neoclassistische aankleding, mogelijk van het oorspronkelijke landhuis. Geritmeerd door gemarmerde pilasters, een stuk plafond met centrale rozet en een marmeren vloer met stermotief. Opvallend is ook het schilderijtje met gezicht op de kerk van Pamelen. De haardwand is betegeld met terracotta tegels met klauwend leeuwmotief. En in de kamer hangen nog enkele schilderijen uit de originele collectie. En staat ook een wit marmeren buste van Charles. Een mooi park met een pittoresk kasteeltje. Dat zeker kan dienen als verpozing op onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde. En zo gaan wij verder op onze pelgrimstocht. We gaan zeker ook nog meer over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde te weten komen. In onze volgende haltes. En dan zullen wij uiteraard ook tijd maken voor gebed. We zijn onderweg naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Hier niet zo ver vandaan, waar een eeuwenoud beeldje van Onze Lieve Vrouw wordt bewaard, waar in de 15e eeuw talloze mirakelen zijn gebeurd. Dat is de eindhalte van onze pelgrimstocht. Daar zijn we naar op weg. En dan zullen we zeker ook ruimte maken voor het gebed. Als pelgrims natuurlijk willen we dat zeker ook plaats en ruimte geven op onze tocht. Zo, we gaan het kasteel en het bijhorende park achter ons laten en zetten onze route verder. Wij gaan onze pelgrimstocht verder zetten. Maar zoals u al hoorde, is hier ook een VZW gevestigd die noemt Tuin hier of tuinier. En zij willen eigenlijk het amateur tuinieren in Vlaanderen stimuleren en vormgeven. Als een gezonde hobby en als antwoord op de uitdagingen van onze huidige maatschappij. Waaronder meer stress, burn-out verschijnselen, zinloze tijdsbesteding. Ze willen ook de mensen stimuleren om milieuvriendelijk kweken van eigen groenten en fruit aan te leren en hen sensibiliseren voor het belang van gezonde producten. De siertuin die men hier kan vinden is een oase van rust en genieten. Tuinbeleving gecombineerd met tuinplezier. Het leren begrijpen van de natuur en gebruik maken van
De natuurlijke vrienden, zorg voor een harmonie in de tuin. Geen theoretische benadering, maar een jarenlange praktijkervaring die zorgt ervoor dat zelfs de meest moderne trends bij hen aan bod komen. En dus men kan daar lid worden van die VZW. Ze hebben verschillende van die volkstuinparken in verschillende provincies ook. Dus ook dat kan u hier in het Liedspark terugvinden. Van hieruit gaan we een stukje wandelen opnieuw. We wandelen het park uit en komen al snel aan de Leeuwenfontein, die u ook hier in Oudenaarde kan bewonderen, vlakbij het Jezuïtenplein. En dat vertelt ook iets over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde.

Ondertussen staan we aan de zogenaamde Leeuwenfontein, een ander herkenningspunt dat u ook kan terugvinden in Oudenaarde. En zijn we onderweg naar het Jezuïetenplein. Nu, dat is geen toeval, want de Jezuïeten die zijn in Oudenaarde opgericht in 1615. In mei 1616 werden de leergangen geopend in gehuurde huizen in de Broodstraat. In 1618 volgden daarbij enkele aankopen van verschillende huizen en zodoende werd de school overgebracht naar Krekelput. Door daar nog andere aankopen aan toe te voegen, werden de Jezuïeten eigenaar van het gehele bouwblok tussen de huidige Krekelput en Jezuïetenplein. En daar staan we eigenlijk vlak aan. De klaslokalen werden in 1632 overgebracht naar het Jezuïetenplein. En in 1625 kreeg men toelating om de onderwijsinstelling om te vormen tot een college. De kerk, opgericht in 1619, werd in 1634 vervangen door een groter exemplaar, maar op haar beurt volledig gesloopt in 1777. Een nieuw imposant klooster, een van de grootste gebouwen van de stad, maar in 1971 gesloopt, werd gebouwd in de periode van 1664-72 achter de kerk. Maar daar blijft dus vandaag de dag niets meer van over. Het oude spreekhuis met poort- en schoolgebouw werd vermoedelijk in 1700 vervangen door een nieuw poortgebouw met klassen op de bovenverdieping. En dit gebouw, de huidige woning Jezuïetenplein nummer 24, werd op historische wijze hersteld in 1875 en 1913. Het blijft een goed voorbeeld van barokke bouwkunst. En we gaan daar zo meteen naartoe. In de richting van het Jezuïetenplein gaan we dus even kijken naar nummer 24. En wij zetten ook onze tocht verder, ook in de religieuze geschiedenis van Oudenaarde, want we zullen onder meer nog verschillende kloosters tegenkomen en ook een vermaarde abdij die in de buurt van Oudenaarde terug te vinden was.

nu aan de voordeur van de Sint-Walburgakerk. Vlakbij het huis van Margaretha van Parma, waar we in een vorige aflevering mochten mee kennis maken. En hier niet ver vandaan vinden we een gebouw dat heet het Bisschopskwartier. Het maakt deel uit van het complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal en doet dus ook denken aan een deeltje van de religieuze geschiedenis en de zorg voor de armen en de zieken van de zusters Bernardinen. Het gebouw ontstond eigenlijk in het begin van de 17e eeuw, een periode waarin Oudenaarde zich herstelde van de politieke en religieuze conflicten die de zuidelijke Nederlanden hadden geteisterd. Het Bisschopskwartier werd gebouwd in 1622 naar ontwerp van Simon de Pape, een lokale bouwmeester, opgetrokken in een renaissance-stijl. En dat is wel opvallend, in een stad waar eigenlijk lange tijd de gotiek vooral de toon aangaf. Een duidelijk symmetrische gevel, het gebruik van natuursteen en de horizontale opbouw geven het gebouw een statige, mogen we zeggen evenwichtige, uitstraling. Het heet wel Bisschopskwartier, maar het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met een vaste verblijfplaats van een bisschop of een bisschoppelijk paleis. Wel was het een ontvangst- en verblijfgebouw voor bisschoppen van het bisdom Gent en andere hooggeplaatste geestelijken die Oudenaarde bezochten. Vandaar de link. Het had ook een administratieve en representatieve functie binnen het hele complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal dat teruggaat tot de 13e eeuw. Eeuwenlang was het een cruciale instelling voor de zorg van zieken, armen en pelgrims. In de 17e eeuw werd deze zorg meer georganiseerd, wat leidde tot nieuwe gebouwen met specifieke functies. Waaronder dus ook dit bisschopskwartier. In de 18e en de 19e eeuw verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie en werd het gebruikt voor eerder praktische doeleinden zoals huisvesting van personeel en opslag. Rond 1900 echter groeide het besef van de historische en tevens architecturale waarde van het gebouw, wat leidde tot restauratie. En vandaag is het dus beschermd erfgoed, samen met de Sint-Walburgakerk, het Begijnhof dat we zo meteen nog gaan bezoeken en het hospitaal, een belangrijke historische kern van Oudenaarde. En het is dus allemaal begonnen in die 13e eeuw, waarbij het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werd opgericht als een opvangplaats voor zieken, armen en pelgrims. In 1559 volgt de oprichting van het bisdom Gent en Oudenaarde komt onder dit bisdom, dit territorium te vallen, onder de verantwoordelijkheid ook van de bisschop van Gent. Uiteindelijk wordt het bisschopskwartier dus in 1622 gebouwd, zoals we daarnet al mochten vernemen. Heel interessant om die dus gebouwen die echt deel uitmaken van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, en zoals u kan horen, onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van de religieuzen in de stad, om die ook hier te mogen ontdekken. En alvorens we hier binnen gaan en ook zeker ruimte willen maken opnieuw voor het gebed, wil ik hier toch graag nog wat meer ontdekken samen met u over de geschiedenis van deze prachtige kerk. Ja, het is ook een grote kerk. Het is een decanale kerk, daarvoor een collegiale. Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde, de linkeroever, van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het zuidwesten van Oudenaarde. De eerste kerk werd vermoedelijk opgericht op het einde van de 10e eeuw, begin van de 11e eeuw, samen met de nederzetting met een belangrijke handelsactiviteit. We mogen ervan uitgaan dat dat kan gebeurd zijn op initiatief van de graaf van Vlaanderen, die in 1027 het patronaat van de kerk verwierf van de bisschop van Doornik en dat ook tot het einde van het ancien regime behield.
Ook het feit dat de heilige Walburga, die we zo meteen ook beter gaan leren kennen, als patrones gekozen is van deze kerk, een patronaat dat voornamelijk verspreid werd in stedelijke nederzettingen in de 10e eeuw, bevestigt ook dus de vrij late oprichting. In 1030 is er een vermelding van het overbrengen van de relieken van Sint Walburga en de statenvergadering van bisschoppen en adel in de kerk onder Boudewijn de Vierde, de graaf van Vlaanderen. Er is echter nooit archeologisch onderzoek gebeurd, waardoor dat er over het oudste kerkgebouw eigenlijk niets gekend is. Vanaf 1150 zal men de heropbouw van de kerk beginnen in Doornikse steen, ingewijd in 1159. Men krijgt dan een groot rechthoekig koor, de kruisingstoren en later een uitbreiding van het koor met een noordelijk zijkoor en de toevoeging van de hoektorentjes, die men kan bewonderen van buitenaf, begin de 13e eeuw. Ter ere van de Bourgondische hertog Jan zonder vrees werd een apsis bijgebouwd in de periode 1407-1409. Bekijken we de kerk even aan de buitenkant, dan zien we twee duidelijk onderscheiden delen. Het oude oostelijke koorgedeelte van Doornikse steen in vroeggotische stijl. De westtoren en eerste travee van het schip, Balegemse zandsteen en Brabantse gotiek. En zij werden vanaf 1423 tot de periode 1500 ongeveer gebouwd voor het oude, in 1506 gesloopte schip. Ook de klokkentoren werd natuurlijk bijgebouwd. In 1510 kwamen nog drie van de volgende traveeën tot stand en deel van het transept dat werd overwelfd in 1514. Periode 1534, ja, dan vallen die werken volledig stil. We krijgen een verrijking van elementen van het interieur dan in de loop van de 16e eeuw. Maar zoals we al hadden aangegeven bij het begin van onze tocht, heeft dit gebouw enorm geleden onder de beeldenstorm. Wat betreft toch zeker de binnenkant. Kerkgebouw zelf had weinig te lijden, want het werd ook gebruikt later als tempel. We krijgen een herinrichting van het interieur zowat het begin van de 17e eeuw. Doxaal, nieuwe altaren. De oudste nog bewaarde in de kerk is gedateerd in 1614. Dan komt er de oprichting van de torenspits, de overwelving van de klokkenkamer en achthoekige bakstenen kern met een peervormig dak, een belvedère en verschillende hoektorentjes met bekronende spitsen, zoals men dat noemt. In de loop van de 17e tot de 18e eeuw krijg je dus een modernisering ook van het meubilair, onder meer door het wegnemen van het maaswerk der vensters in 1765 en de bepleistering van het koor in klassicistische stijl, ook ongeveer rond die periode. In 1804 slaat het noodlot toe en blikseminslag vernielt de torenspits. Zo rond 1900 krijgen we een eerste grote restauratie van het gebouw, waarbij dus die pleistering van het interieur opnieuw wordt weggehaald. Een proces dat in de loop van de jaren, als we in verschillende kerken in Vlaanderen komen, terug te vinden is. Dus waarbij dat men opnieuw de kerk terugbrengt naar de gotische stijl, die meer beantwoordt aan de oorspronkelijke stijl van de gebouwen. En dan worden ook neogotische glas- en loodramen geplaatst, die trouwens echt de moeite zijn om hier te komen bewonderen. We gaan het zo meteen ook zeker daarover hebben, wanneer we even wat plaats en rust en tijd voor gebed kunnen nemen in het koor.
In november 1918 zou het kerkgebouw zware oorlogsschade leiden, voornamelijk aan de toren en het oostelijke koorgedeelte, waardoor een tweede restauratie nodig was. In de periode 1950 ongeveer krijgen we dan de herstelling van het gebouw dat ook geleden heeft onder de Tweede Wereldoorlog. Het is tijd voor ons om kennis te maken met de kerk zelf. We gaan even rondwandelen in het gebouw en nemen dan plaats in het koorgedeelte waar we de Heer zullen groeten.

En u kan het ondertussen misschien horen, dierbare luisteraars. We zijn de ongelooflijk indrukwekkende Sint-Walburgakerk binnengewandeld. En terwijl ik binnenwandelde, zagen we al ondertussen een oude bekende voor ons. Shirin uit het Mouw Museum Oudenaarde, die even met een studente hier binnenwandelt om wat uitleg te geven over de prachtige wandtapijten die in het koorgedeelte van de kerk te bewonderen zijn. Opnieuw die typische kenmerken van de Oudenaardse verduren die men hier kan herkennen. Uiteraard ook met religieuze taferelen. Zoals u al kon horen zijn het zowel beeldtapijten als religieuze taferelen uit de Bijbel waarvoor Oudenaarde gekend was en is. Een heel mooi gouden tabernakel, omringd door prachtige glas- en loodramen. En daar zijn we werkelijk door omringd. Een prachtig schouwspel van kleuren, van vakmanschap. En dat allemaal om God te eren. Dat is ook iets wat we steeds moeten beseffen, dat wanneer we een kerk binnenkomen, de kunst, de schoonheid, het goudsmeedwerk, het vakmanschap in de eerste plaats een uitdrukking zijn van de liefde voor God. En zeker ook voor de naaste. Want het zijn wij die er mogen van genieten. Ik was daarnet al even bij eerwaarde heer deken Luc van de Velde gaan aankloppen. Maar hij was helaas in een vergadering. Dus was niet mogelijk om hem te spreken te krijgen. Toch niet voor een uitgebreider interview. Maar we willen hem bij deze zeer hartelijk danken voor de mogelijkheid en de gelegenheid om in de kerk zelf even deze opnames te mogen maken. We hebben ondertussen neergeknield voor het tabernakel en bevinden ons zo in de aanwezigheid van de Heer. Heer Jezus, wij danken u voor de schoonheid, voor al die mensen die hun talenten ingezet hebben voor de naaste en voor u. Om schoonheid te schenken aan uw kerken, aan onze plaatsen waar we tot u kunnen bidden, waar we ons kunnen laten verwonderen, om zo onze ziel gemakkelijker open te stellen voor het gesprek met u. Heer Jezus, wij vragen u om bij ons te zijn op deze weg, op weg naar onze lieve vrouw van Kerselaren. Breng genezing daar waar nodig en geleid ons tot het eeuwige leven.

En als men de glas- en loodramen bestudeert, dan krijgt men eigenlijk een Bijbelse catechese. In het eerste venster, in de glasramen, in het koorhoofd zien we namelijk bovenaan de roeping van de leerlingen. Daaronder de bekoring van Jezus in de woestijn. Vervolgens de Samaritaanse vrouw bij Jezus. En daaronder de bruiloft te Kanaan. De genezing van de doofstomme, met daaronder Jezus verjaagt de kooplui uit de tempel. En helemaal centraal staat de kruisiging, met daaronder een tafereel dat het verhaal van de Emmausgangers uitbeeldt. Daarnaast de genezing van de jongen van Nain, met daaronder de genezing van de knecht van de 100 man. Petrus wandelt over het water naar Jezus en de genezing van de schoonmoeder van Petrus is ook afgebeeld. De opwekking van Lazarus in het 7e venster, met daaronder de boetvaardige zondares in het huis van Simon. De vensters van 4 tot en met 7 zijn vervaardigd in 1915 en werden voor de vijanden achter het koor verborgen. Maar zij zijn vernield door de Duitsers in november 1918 en in het jaar 1922 werden ze gerestaureerd en geplaatst. En als men dan gaat rondkijken, dan ziet men opeenvolgend dus verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament afgebeeld. In prachtig gekleurde glas- en loodramen. Het geeft een hele bijzondere sfeer, als we zo kunnen zeggen, aan dit gedeelte van de kerk. Moment voor ons om het even stil te maken, te bidden en God te danken voor deze dag.

U hoort het, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Walburgakerk hier te midden van Oudenaarde. Nu, de heilige Walburga, wie was zij eigenlijk? Want het is een naam die we zeker al eens hebben gehoord. Misschien als we ergens in Vlaanderen een kapel of een kerk zijn tegengekomen. Maar de geschiedenis van de patrones van deze kerk was mij ook eerder onbekend. Als we gaan zoeken naar de wortels van de patrones, dan komen we terecht in het oude koninkrijk Wessex in Engeland in de 8e eeuw. Vermoedelijk is zij geboren rond het jaar 710. Ze kwam ter wereld in een begoede familie die gelieerd wordt aan het toenmalige koningshuis van Wessex. En haar vader was Richard of Wessex. Haar moeder heette Woona. Een belangrijke rol in haar leven was weggelegd voor haar oom, Winfred, die wij beter kennen onder zijn latere naam, Bonifatius. Naast Walburga werden nog een aantal kinderen in het gezin geboren. Men denkt dat ze met 6 waren. Slechts 2 broers zijn bekend gebleven, Willibald en Winibald. Ze zullen allebei een grote rol spelen in het leven van Walburga. Over de moeder weten we niets. Mogelijk is ze vrij vroeg overleden. Vader Richard trok met zijn beide zonen op pelgrimstocht naar het heilig land in 721, maar stierf onderweg in Italië, waar tot op de dag van vandaag zijn graf kan bezocht worden in de kathedraal van Lucca. Het was de gewoonte in de 8e eeuw om kinderen van begoede families een opleiding te geven in een klooster. Zodoende werd Walburga als kind toevertrouwd aan het nog jonge klooster van Wimborne. Gedurende ongeveer 26 jaar zou ze daar verblijven en een opleiding genieten volgens de regel van Benedictus. Dergelijke aanpak was in die tijd gewoon. De jonge mensen leerden er lezen en schrijven, deden er de toenmalige kennis op en leerden er ook verantwoordelijkheid opnemen. Ondertussen was Bonifatius door paus Gregorius II naar Germanië gestuurd om er te evangeliseren. En voor die missie had hij helpers nodig, zoals de broers van Walburga. Hij hield echter ook contact met de Engelse kloosters en schreef Teta, de abdis van Wimborne, met de vraag om zusters voor zijn missie in Germanië te sturen. In Wimborne waren heel wat familieleden van Bonifatius ingetreden. Zijn zus, Leoba, die een belangrijke rol zou spelen in zijn missiewerk, onder andere. Aanvankelijk was de abdis niet bepaald enthousiast, maar Bonifatius bleef aandringen en schreef dat de abdis vertrouwen moest op Gods leiding en genade. En ook in haar eigen nadeel. Zij had de zusters immers een gedegen vorming meegegeven. Uiteindelijk kwam er een akkoord en ergens midden de jaren 40 van de 8e eeuw vertrokken 29 medezusters uit Wimborne naar Duitsland, waaronder Walburga. De Peregrinatio Christi was een gekend fenomeen in de toenmalige Engelse en Ierse kloosters. Men liet zich als zwervers van Christus zenden om ergens in het onbekende aan te komen om daar de goede boodschap van het evangelie te verkondigen. Na de overtocht van de zee trokken ze via de Rijn stroomopwaarts tot diep in Duitsland. Hun bestemming was Mainz, waar Bonifatius hen opwachtte. Vandaar verliep de tocht verder naar Tauberbischofsheim. Daar had Bonifatius alle voorbereidingen getroffen voor de vestiging van een vrouwenklooster. Zijn zuster zou er de leiding krijgen en Walburga verbleef er 2 jaar.
In 752 stichten de beide broers het klooster van Heidenheim in Hanenkam, 35 kilometer noordwestelijk van Eichstätt. Wunibald werd er verantwoordelijk, terwijl Willibald als bisschop van Eichstätt werd aangesteld. Deze stichting uit het niets zou een steunpunt worden van de evangelische missie in de streek van Beieren. In de buurt werd een tweede klooster opgericht voor zusters onder leiding van Walburga. Wunibald was erg gerespecteerd, doch hij werd ook geplaagd door zware ziekte, wellicht reuma. De drie laatste jaren van zijn leven leed hij enorm. In 758 had hij nog vele plannen, maar zijn toestand verergerde en op 18 december 761 overleed hij in Heidenheim. Na de dood van Wunibald krijgt Walburga de opdracht om het dubbelklooster te leiden als abdis. Walburga leidde reeds de gemeenschap van monialen, maar nu tevens de gemeenschap van monniken. In Engeland waren dubbelkloosters een normale zaak en werden ze vaak bestuurd door vrouwen. Heidenheim is het eerste dubbelklooster op het vasteland. Gedurende ongeveer 20 jaar zou Walburga deze taak op zich nemen. Haar betekenis en bekendheid zou uit deze periode voortkomen. Toch weten we bijna niets over de manier waarop ze dit heeft gedaan, op enkele legenden na. De rol van de abdis toen was de verantwoordelijkheid over deze grote gemeenschappen, maar tevens waren er in die tijd hele families die trachten onder de vleugels van de abdij werk en onderkomen te vinden. In de 8e eeuw moest een abdis dus ook waken over en zorgen voor de mensen en de goederen in de streek rond zo'n religieuze vesting. Haar wijze van omgaan met mensen en hun problemen moet indruk gemaakt hebben, want daar is de bewondering voor haar ontstaan. Zelf bleef ze een Benedictijnse kloosterlinge en speelde haar leven zich voor een deel in de stilte af, gevoed door gebed, lectuur en vorming. Ze neemt deze taak waar tot aan haar dood op 25 februari 779. En dus nee, Walburga is nooit in Oudenaarde geweest. Haar relieken bevinden zich in Eichstätt en Veurne. Door toedoen van de graven van Vlaanderen kwam er echter ook een reliek in Oudenaarde terecht. Zelf hadden ze die verkregen van een Karolingische vorst. Dankzij die graven van Vlaanderen vinden we Walburga terug in Veurne, Brugge, Ieper, Antwerpen en Oudenaarde. De aanwezigheid van haar reliek in Oudenaarde omspant wellicht reeds een periode van 1000 jaar. Bij de herstructurering van parochies in het bisdom Gent in 2016 werd dan ook resoluut gekozen om het verband tussen de stad en de parochie en deze heilige vrouw te behouden. Interessante geschiedenis van de heilige Walburga.

aan verschillende patroonheiligen van de gilden, van de neringen en de broederschappen. Ook echt de moeite om te komen bewonderen. Ook prachtige kunstwerken hier te bewonderen, onder meer de tenhemelopneming van Maria, een schilderij van De Kraaier, in 1652 geplaatst op het vandaag de dag verdwenen barokke altaar van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En ook nog verschillende schilderijen uit de 17e eeuw onder andere. Dus heel wat 16e en 17e eeuwse schilderijen zijn hier te ontdekken van de Vlaamse school en ook 4 portretten van de priesters-martelaars die gevallen zijn tijdens de beeldenstorm. Er is een 14e eeuwse gepolychromeerde houten pietà, ook een 16e eeuws beeld van de heilige Barbara in Balinchemse steen, 12 17e eeuwse apostelenbeelden van avennesteen op sokkels in het schip. Ook het marmeren hoogaltaar van 1904 in neogotische stijl met prachtig in koper gedreven verguld tabernakel is zeker de moeite om hier te komen bekijken. En dan zeer zeker ook de verschillende Oudenaardse wandtapijten en verdures die men in het koorgedeelte van de kerk kan bewonderen. Er zijn ook verschillende graven hier te vinden, namelijk het praalgraf van de gouverneur onder Lodewijk XIV, Talon, het grafmonument van de 4 priesters-martelaars van Sint-Walburga, die werden verdronken in de Schelde door de Geuzen, de protestanten, in 1572. 2 grafstenen ook uit het begin van de 15e eeuw, die gedeeltelijk werden vernield door de beeldenstormers.

Sterrenstorm zullen we in een volgende aflevering nog wat geschiedkundig plaatsen, ook in het kader van dus de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Volgende keer ontdekken wij onder meer het wat verborgen Begijnhof van Oudenaarde. En zullen vervolgens de Schelde, waar zoveel katholieken het leven zijn verloren, oversteken. Richting onder meer de kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamelen. En dat heeft ook natuurlijk te maken met de Heer van Pamelen. En de geschiedenis die daaraan verbonden is. En dat brengt ons zo naar de abdij van Maagdedalen, die we nog tegenkomen wanneer we verder koers zullen zetten in de richting van het eeuwenoude beeldje van Onze Lieve Vrouw van Kersenaren. Dat is voor een volgende keer. Zoals steeds dank ik u van harte, dierbare medepelgrims, voor uw meewandelen, voor uw gebed en voor uw luisteren. En dan treffen we elkaar ongetwijfeld een volgende keer hier in de Sint-Walburgakerk, waarna wij onze Oudenaardse route verder zullen zetten. Van harte dank en graag tot dan.

0: ik mag het nu weer zien.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist, we moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel, over de naamsverandering met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, Sikhs ongeveer 0,8% en boeddhisten 0,4% en ook joden hetzelfde 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello, it's lovely to be with you today. My name's Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
0: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is Vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
1: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
0: Wel, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
1: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Merivale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering what if.
0: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Merivale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende. En ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
1: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about. But I just found myself with this sense that there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
0: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
1: Fortunately, yes.
0: That's good.
1: Very happy. The religious life has been a real blessing and priesthood has added to that.
0: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priesterdirecteur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen? Dominicaner worden, priester, directeur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
1: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
0: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
1: I began the hospital chaplaincy during COVID when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
0: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID, toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten en ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd, maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
1: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, he was Father Andreas Schatzler from the Royal Family of Radio Maria. He'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor and they approached my provincial and my prior and they both said yes and I said yes too.
0: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria, hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen, wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderde mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he was grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
0: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
1: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Erber, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
0: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met de radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
1: And so he set it up with a group of lay people in Cambridge, launched in 2019 on the 1st of November 2019, just in time for the COVID lockdown. And it started broadcasting just out of a small room, originally with a mobile studio.
0: En dus zette hij het op, Radio Maria Engeland, met een groep leken in Cambridge. Gelanceerd in ongeveer 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
1: And then they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there. But it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
0: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met vader Toby Lee. Voor degenen onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan vader Toby. Waarom die naamverandering? En als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: It became obvious that there wasn't going to be the chance or the possibility to set up a separate Radio Maria in Scotland or in Wales in the immediate future. And yet we had some listeners in those countries, but at the same time, if you're a very, very proud Scot, there is a little bit of you that maybe doesn't want to speak on Radio Maria England or isn't as attracted by speaking to Radio Maria England.
0: Wel, het werd eigenlijk duidelijk dat er in de nabije toekomst niet gelijk de kans of de mogelijkheid zou zijn om een afzonderlijke Radio Maria in Schotland of in Wales op te zetten. En toch hebben we wat luisteraars in die landen. Maar tegelijkertijd, als je een heel, heel trotse Schot bent, is er een klein stukje in je dat misschien niet gelijk wil spreken op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
1: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we now broadcast in most of Scotland, where Scotland has a very concentrated population in what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
0: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
1: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
0: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk, om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen, nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden en nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Toby Lee. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
1: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
0: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
1: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
0: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
1: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
0: En we groeien. We groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
1: One woman sent me a lovely message a little while ago saying, very sadly, she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children and that she'd spoken to her husband and they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone, that the husband isn't Catholic, he's Methodist.
0: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen en dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
1: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
0: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
1: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week and then everything else that we listen to is a secular message indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
0: En dan bereiken we atheïsten. Van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
1: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, actually, where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me, how much they enjoyed listening to Radio Maria.
0: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
1: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
0: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
1: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening and it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too, so that's very encouraging.
0: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger, but they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
0: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap. Of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
1: And there are regularly younger people coming to parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which fills me with joy.
0: En er komen regelmatig jongere mensen naar de parochie waar ik help hier in Londen. En in het hele land hadden we met Pasen veel grotere aantallen die in de kerk werden opgenomen dan we in vele decennia hebben gezien. En dit lijkt nu echt een trend te zijn die me vervult met vreugde. En ja, beste luisteraars, dat is zeer mooi om te horen. Zeker ook als je zo hoort dat het mensen zijn zonder religieuze achtergrond. Dat deze personen, die nooit iets hebben meegekregen van thuis, tot Jezus komen. En vader Toby antwoordt.
1: Yes. Like we live in an age, I think, where things are breaking down a bit. Society is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division. There is less social cohesion, whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
0: Ja, we leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
1: All these old certainties are disappearing and they're making people ask bigger questions once more. The old certainties of affluence are going away. And as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope, namely life in Christ. And increasingly people are searching out the church for that reason.
0: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft. Dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of verloopt het goed en makkelijk?
1: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. As I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station, for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
0: Wel, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk, als dat logisch klinkt. We hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
1: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
0: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales, en natuurlijk ook Schotland, is nog steeds grotendeels arm.
1: The richer people in England tend to be the Anglicans. And Catholics, since the Reformation, a lot came from Ireland. And they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England. And then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
0: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen. En katholieken sinds de Reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
1: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes makes life busy, but it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
0: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek, niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven. Liederen rond de Rozenkrans, rond de mysteries van de Rozenkrans. Tijdens een live-uitzending van de Rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Graag herinneren we er u nog aan dat we ook deze avond de apostolische reis van paus Leo XIV op de voet volgen. En dat betekent dat wij rond 9 uur de kaarsjesprocessie vanuit het heiligdom van Lourdes, waar de paus zich momenteel bevindt, zullen kunnen beleven en samen de rozenkrans zullen bidden, samen met paus Leo XIV. Vandaag konden we reeds om 11 uur de heilige mis meebeleven. Prachtige viering vanuit het heiligdom van Lourdes. Dat werd voor de paus voorafgegaan met een bezoek aan de Franse bisschoppen, waar hij onder meer sterk de nadruk heeft gelegd op de waardigheid van het menselijke leven voor een ieder, van bij de conceptie tot het natuurlijke levenseinde. De paus had vandaag ook een ontmoeting met 7 slachtoffers van seksueel misbruik uit de Franse kerk achter gesloten deuren. Verder heeft hij ook een bezoek gebracht aan de medewerkers en de vrijwilligers van het heiligdom, zij die zoveel zieken en behoeftigen tot bij de bron van Lourdes hebben gebracht, tot bij Maria. Om 16:45 had hij een ontmoeting privaat met de Karmelitessen van Lourdes. En zodoende gaan wij zo meteen om 9 uur helemaal live terug naar Lourdes om samen deze prachtige kaarsjesprocessie mee te maken en het rozenhoedje te bidden om onze intenties samen met paus Leo XIV neer te leggen bij onze lieve vrouw. Dat is voor zo dadelijk.

0: Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd zijn we er opnieuw bij het volgende onderdeel van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. Sinds gisteravond bevindt hij zich in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In het bisdom Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Bisdom van bisschop Mikas. Gisteren om 7:40, dat kon u ook meemaken op Radio Maria, was er een gebedsmoment bij de grot waar de verschijningen hebben plaatsgevonden aan de heilige Bernadette Soubirous. Op 11 februari 1858 voor de eerste keer. En vervolgens zou zich dat 18 keer herhalen. De heilige Bernadette Soubirous krijgt daarbij de opdracht om te graven in de grond, waarbij een wonderlijke bron opspringt die vandaag de dag nog steeds vloeit in Lourdes. En het middel is geworden, herinnerend aan ons doopsel, van vele mirakelen, vele wonderen, kleinere en ook zeer grote erkende wonderen, met vaak wonderbaarlijke genezingen als onderwerp. Wij zijn ondertussen live verbonden met het heiligdom, waar we beelden zien van de pelgrims die zich klaarmaken om deze kaarsjesprocessie te beleven met paus Leo XIV. En samen de rozenkrans te bidden. Het is werkelijk een mengeling tussen jong en oud, ziek en gezond, mensen afkomstig uit alle delen van de wereld die naar Lourdes gekomen zijn om dit moment met paus Leo XIV te beleven. En wij mogen op deze wijze op de eerste plaats gaan zitten. Tijdens dat gebedsmoment gisteren aan de grot heeft hij onder meer de grot ook aangeraakt, kunnen bidden bij Onze Lieve Vrouw. Hij heeft ook een beker water gedronken uit de bron die hem werd aangeboden door de rector van het heiligdom. En dat gebeurde nadat hij ook was onthaald door de burgemeester van Lourdes en er een brug naar hem werd vernoemd. Een toch wel geëmotioneerde paus Leo XIV zagen we, die neerknielde bij zijn en onze hemelse moeder. Pelgrim onder de pelgrims, dat is de centrale boodschap die paus Leo XIV op deze wijze heeft willen uitdragen. Op het slotmoment van het gebed heeft hij dan ook nog een kaars aangestoken. Allemaal handelingen die de gewone pelgrims ook uitvoeren. Deze ochtend om 9:00 was er een ontmoeting met de Franse bisschoppenconferentie. Daar is geen audio van bekend tot nog toe. Maar wel de tekst is bekendgemaakt van wat de paus daar heeft gezegd. We hebben al heel wat live momenten kunnen meemaken. Krijgt u er niet genoeg van? Luister dan zeker naar de komende afleveringen van Radio Vaticaan. Alle momenten die niet live te volgen waren, zullen daar uitgebreid aan bod komen. Zodat we ook daar kunnen luisteren naar Paus Leo XIV. Alle andere audio zijn reeds beschikbaar op onze website. Als ook de tekst, de vertaling, kan u daar terugvinden. In de loop van komende week zullen al deze audio's vervangen worden met een vertaling over de audio heen, zoals u dat gewoon bent, in Radio Vaticaan. Dat heeft te maken met het feit dat we simultane vertaling moeten gebruiken als het gaat over de homilieën en de toespraken. Maar zodoende krijgt u de volledige vertaling te horen.

Om 11 uur hebben wij samen de heilige mis gecelebreerd. Prachtige eucharistie en aanwezigheid van 150.000 pelgrims. En later op de dag heeft de Heilige Vader dus ook nog een bezoek gebracht aan de medewerkers en vrijwilligers van het heiligdom. In de toespraak tot de Franse bisschoppen heeft hij onder meer verwezen naar de waardigheid van het menselijk leven, van conceptie tot het natuurlijke levenseinde, belangrijk thema in Frankrijk, alsook opgeroepen om te blijven strijden tegen vormen van misbruik. Ook in het kader daarvan heeft de paus vandaag een ontmoeting gehad met 7 slachtoffers. Dit gebeurde achter gesloten deuren. Zoals zijn voorganger paus Franciscus dat in ons land ook heeft gedaan. In een krachtige homilie heeft de Heilige Vader eraan herinnerd dat we alle nood hebben aan bekering, vandaag en niet morgen. Dat de zonde een waar obstakel kan vormen om het eeuwige leven te kunnen binnengaan. En dat ons verlangen als christenen er moet in bestaan om dat eeuwig leven te willen ontvangen. De kaarsjes worden aangestoken. Een prachtig feeriek zicht. Rond Maria, dat prachtige beeld vlak voor de basiliek. En zo wachten wij samen op de komst van paus Leo XIV.

En we krijgen nu luchtbeelden te zien van wat we vermoeden de kolonne is, de wagenkolonne die paus Leo XIV tot in het heiligdom brengt. En we mogen toch wel zeggen dat het gebeuren van paus Leo XIV in Frankrijk heel veel mensen beroert. Niet alleen de kerk, maar als we ook bijvoorbeeld gaan lezen en luisteren naar heel wat commentatoren in Frankrijk. Ja, zij kunnen dat bijna niet geloven. Hoeveel mensen uiteindelijk naar bijvoorbeeld Parijs gekomen zijn. Maar ook hier in Lourdes aanwezig zijn, dus 150.000. Het gaat hier toch over echt grote aantallen. Rekening houdende met een maatschappij die zeer sterk geseculariseerd is, waar ook heel wat actoren zijn die handelen tegen de kerk. En wat bleek met die gebedswaken met de jongeren bijvoorbeeld? 80.000 uitzinnige jongeren. Daar kan je niet naast kijken. Die zijn niet te negeren. Ook 800.000 mensen in Parijs zijn niet zomaar te negeren. En we zien nu beelden van de Heilige Vader die net is toegekomen. Hij draagt ook opnieuw zijn koorkledij. Met de rode Mosetta. De paus nadert de grot van de verschijningen. En bid bij het beeld van onze lieve vrouw. Dezelfde plaats waar zij verscheen aan de heilige Bernadette Soubirous. En opriep tot penitentie, tot gebed en tot bekering. De kaarsjesprocessie gaat van hier richting de kerk.

0: de foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions.
1: Laten we bidden voor de Heilige Vader, voor zijn intenties en voor die van de Heilige Kerk.
2: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
3: Con una fe comune, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León.
1: Begint de Heilige Vader de kaarsjesprocessie. En wordt er opgeroepen om te bidden voor hem, voor zijn intenties en voor die van de Heilige Kerk, in verschillende talen, om opnieuw de katholiciteit uit te drukken van de Kerk verspreid over de hele wereld en alle realiteiten die aanwezig zijn.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.

Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes gaat vooraan deze kaarsjesprocessie. Wordt ook de Marialenprocessie genoemd. Wij overwegen het eerste glorievolle mysterie, de verrijzenis van de Heer. Uit het Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

0: Deuxième mystère glorieux.
1: Het tweede glorievolle mysterie.
0: L'ascension du Seigneur.
1: Onze Heer Jezus Christus vaart ten hemel.
0: Selon Saint Jean.
1: Uit het heilige evangelie van Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was, het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.

0: Troisième mystère glorieux.
1: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. En het evangelie volgens de heilige Johannes.
0: La paix soit avec vous.
1: Nogmaals zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest.

Het vierde glorievolle mysterie. De heilige maagd Maria wordt ten hemel opgenomen. Uit het heilige evangelie volgens Lucas. Elisabeth werd vervuld van de heilige geest en riep met luide stem uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.

0: Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie.
1: Het vijfde glorievolle mysterie, de kroning van de heilige maagd Maria in de hemel. Uit het boek Apocalypse. En er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God dag en nacht.

En terwijl het bekende Lourdeslied weer klinkt, brengen vrijwilligers nu alle intenties die werden neergeschreven vandaag in het heiligdom tot bij de Heilige Vader. En zullen deze vervolgens voor het beeld van de Heilige Maagd Maria plaatsen. Op deze wijze vertrouwen alle pelgrims hun intenties en hun gebeden toe aan de moederlijke voorspraak van onze lieve vrouw van Lourdes.

De pauze heeft ook plaatsgenomen op de plaats die voor hem voorzien is. En de dragers van het beeld van de Heilige Maagd Maria hebben dit nu op de voorziene staander geplaatst.

0: Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence.
1: En dus worden de intenties nu naar voren gebracht en wordt opgeroepen tot stilte om in het bijzonder te bidden voor alle intenties die op deze wijze bij Maria worden neergelegd. De paus zegent diegenen die de schalen eerst tot bij hem brengen en ook al deze intenties. En deze zijn nu bij onze lieve vrouw geplaatst. In verschillende talen wordt aangekondigd dat dit is gebeurd en wordt opgeroepen tot stilte.
2: Let us pray in silence.
0: Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous.
1: En nu zullen de lectoren in de verschillende talen in het bijzonder oproepen om te bidden voor vrede.
3: Vieni al mondo la pace. Mostra ai popoli la via della fraternità.
1: De Heilige Maagd Maria als koningin van de vrede.
3: Prega per noi.
1: Om te bidden voor ons en voor de wereld.
4: Maria, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros.
2: Blessed Virgin Mary, also
1: Heilige Maagd Maria, bemiddel ook voor vrede in de wereld. Wijs de volkeren de weg naar broederschap. Koningin van de vrede, bid voor ons. En nu zal de Heilige Vader het woord nemen.

0: We zijn samen deze avond om antwoord te geven op de vraag die onze lieve vrouw richt door middel van de voorspraak van de heilige Bernadette. Hoe indrukwekkend is het om te zien dat zoveel mensen, generatie na generatie, met vol vertrouwen geantwoord hebben op de oproep van onze lieve vrouw om tot hier te komen. Te zingen met gezangen vol van vreugde en van geloof. Te roepen naar hun hemelse moeder. De moeder van Jezus die tot aan het kruis is gegaan. Ik wil ook op mijn beurt vragen om vrede aan onze moeder deze avond. Ik ben hier als pelgrim onder de pelgrims. Het is zij die de voorgaander is van de hoop die ons nooit verlaat. In deze zin zijn we vervuld van vreugde te weten dat wij kinderen van God zijn, gered door Jezus. Zieken zijn de geprivilegeerde getuigen van dit bestaan in het geloof. Met liefde voor God en voor de naaste. Dierbare zieken, om deze realiteit te beleven zoals paus Pius XII zei. Vergeet nooit dat u uw lijden niet alleen draagt, maar deel uitmaakt van het hart van de kerk. Het is omdat we vreugdes kunnen beleven, ook in het lijden en de beproevingen, omdat we deze genade van God ontvangen. In Jezus, die onder ons is. Die ons naar een toekomst brengt die verder weg is, na onze aardse reis, waar wij in de eeuwigheid van God, in de oneindige liefde van God, thuis kunnen komen. De heilige Paulus nodigt ons dan ook aan om zonder ophouden dit te bewaren, dit geloof in de vreugde die in ons is. Om te geloven dat het lijden niet opweegt tegen de glorie die we ooit zullen ontvangen. En wij mogen onze levens van in deze wereld die wij beleven toevertrouwen aan de heilige maagd Maria in haar onbevlekte ontvangenis. Is zij het teken van de overwinning op de dood in God en van de hoop voor de wereld die er zo'n nood aan heeft. Zo glorieus en ook zo menselijk naderen wij tot haar. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Op deze wijze heeft de heilige maagd Maria in de grootste nederigheid zich willen tonen. Jezus heeft gewild als rucht van zijn passie, van zijn lijden, dat de heilige maagd Maria werd gevrijwaard van de erfzonde. En in het bijzonder een voorspreekster zou zijn voor een ieder die opnieuw wil beginnen. En zoekt naar vergeving en verzoening.
1: qui veut accueillir la grâce de la rédemption obtenue par le sang de Jésus.
0: Het is het bloed van Jezus Christus die ons deze grote geschenk heeft gegeven. En zij, Stella Maris, Sterre der Zee, is degene die ons op dit pad leidt. En zij is ons anker te midden van de stormen, te midden van de moeilijkheden. Wanneer u Maria volgt, dan kunt gij nooit afwijken van de juiste weg. Wanneer je haar vertrouwt, dan zult je nooit teleurgesteld worden. Wanneer u haar bescherming vraagt, dan zal u die steeds ontvangen. Wanneer u om kracht vraagt, dan zal u niet uitgeput geraken. Dierbare broeders en zusters, de gezonden en de zieken, zij die komen uit Frankrijk en uit de hele wereld, laten wij dan onze intenties tot bij onze lieve vrouw brengen. Terwijl wij contempleren over de onbevlekte ontvangenis van Maria, een vreugde die we ontvangen in het hart. Zij is de glorieuze en tegelijkertijd is ze zo nederig en ons zo nabij. Zij is onze moeder. O onbevlekte ontvangenis, blijf ons steeds nabij, ook op onze weg in het leven, dat deze onze weg naar het eeuwige leven mag belichten.

0: Prions de Seigneur.
1: U hebt gewild, Heer, dat bij de aankondiging van de engel uw woord vlees zou worden in de schoot van de maagd Maria. Verhoor onze smeekbeden. Gezien wij haar werkelijk als moeder van God beschouwen, laat ons dan hulp vinden in haar gebed tot u door Christus onze Heer.

En vervolgens nemen de dragers het beeld terug op.

En opnieuw zeer mooie woorden van Paus Leo XIV. Met deze prachtige mariale bedevaart naar Lourdes.

zo wordt het beeld van onze lieve vrouw van Lourdes de basiliek binnengedragen. Een mensenzee die allen een kaarsje in de hand hebben. Het is een prachtig zicht vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Lourdes, waar wij samen de rozenkrans en de kaarsjesprocessie helemaal hebben kunnen meenemen.

En de pelgrims zullen ook langzamerhand hun weg verder zetten. Laten wij bij wijze van besluit nog de dagsluiting voor vandaag bidden. U kan deze vinden op bladzijde 681, gevolgd door de psalmen, bladzijde 1203. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd,

Maria, die ook door Paus Leo XIV werd herhaald, omzetten en even terugblikken op de voorbije uren van deze dag. En onderscheiden waar we zijn weggegaan van God, waar we zonden hebben begaan, en laten wij ons berouw uitdrukken. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaar zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Uit het boek Apocalyps.
Zij zullen zijn gelaat aanschouwen, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn, en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid

andere luisteraars, mochten wij samen dit gebed van de dagsluiting bidden, bij wijze van besluit van onze prachtige avond die we mochten doorbrengen. En dat in gezelschap van paus Leo XIV en de vele, vele pelgrims die zich hadden verzameld deze avond. We danken u van ganser harte dat u biddend wou verbonden zijn met dit moment. Morgen heeft u ook de mogelijkheid om 16:00 in de namiddag de slot-eucharistie mee te volgen vanuit het bisdom Metz. En daar zal de Heilige Vader de nadruk leggen op Europa en de figuur van Robert Schumann. Dat mogen we verwachten morgen, het laatste deeltje van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. In Radio Vaticaan om 17:30 zullen wij toespraken laten horen die we niet live hebben kunnen beluisteren. En ook in de volgende afleveringen zullen we daar verder blijven bij stilstaan. Van harte dank en graag tot een volgende keer een zeer gezegende avond gewenst.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wens namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigt in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogue en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat-Huronen en de Jezuïeten-missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen, en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen.
Na de gat... Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop, Monseigneur de Laval, voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkt het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee: ik begon te schrijven
zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

0: In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter ook iets over de normaliteit van ieder christen leven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Hosea, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 16. Als ik Israël zal genezen, komt de zonde van Efraïm en de slechtheid van Samaria aan het licht. Want al hun handelen is bedrog. Dieven breken in. De wegen worden door dievenbendes onveilig gemaakt. Zij denken er maar niet aan dat ik mij al hun kwaad herinner. Ze zitten ingekapseld in hun daden, die mij duidelijk voor ogen staan. Met hun slechtheid doen zij de koning een plezier, met hun leugens de grote heren. Zij plegen allemaal echtbreuk. Ze laten hun oven maar branden, terwijl een bakker ophoudt met stoken, zolang hij het deeg kneedt en het laat rijzen. Op de dag van onze koning hebben zij de notabelen met wijn verhit en onpasselijk gemaakt. En hij heeft die spotters nog de hand gereikt. Loerend komen zij aan. Hun hart is als een oven waarin hun woede de hele nacht sluimert, om 's ochtends weer op te laaien als een vlammend vuur. Zij zijn allen zo heet als een oven en verslinden hun rechters. Al hun koningen zijn gevallen en niet één van hen heeft mij aangeroepen. Efraïm heeft zich met de volken gemengd. Efraïm is als een koek die niet gekeerd wordt. De vreemdelingen hebben zijn krachten verteerd, maar hij zelf weet van niets. Zijn haar is wit geworden, maar hij zelf weet van niets. Door zijn eigen trots wordt Israël aangeklaagd, maar zij bekeren zich niet tot de Heer hun God en zoeken hem niet, ondanks dit alles. Efraïm is als een duif, onnozel en zonder verstand. Ze hebben Egypte te hulp geroepen en ze zijn naar Assur gevlogen. Maar waar zij ook vliegen, ik span mijn net om hen te vangen en ik haal hen omlaag als vogels in de lucht. Ik vang ze, zodra ik hun zwerm hoor gaan. Wee hen, omdat ze mij ontvluchten. Ondergang komt over hen, omdat ze mij ontrouw zijn. Ik wil hen verlossen, maar ze spreken leugenachtig tegen mij. Ze roepen mij niet uit de grond van hun hart aan, maar liggen op hun bedden te jammeren. Ze kerven zich om koren en most en keren zich af van mij. Ik was het die hen onderwees en die hun arme kracht gaf, maar zij beramen kwaad tegen mij. Zij wenden zich tot Baal, zij zijn als een boog zonder veerkracht. Hun leiders zullen vallen door het zwaard, vanwege hun onbeschaamde taal, hun gespot in Egypte.

Hosea, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 14. Zet de bazuin aan uw mond. Een gier hangt boven het huis van de Heer. Zij hebben mijn verbond geschonden. Ze zijn ontrouw geworden aan mijn wet. Ze roepen tot mij, mijn God, wij Israël erkennen u. Maar een Israël dat het heil van zich afstoot, zal door een vijand vervolgd worden. Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben leiders gekozen, maar buiten mijn weten om. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stuk geslagen te worden. Verwijder toch uw stierkalf, Samaria. Mijn toren ontbrandt tegen hen. Hoe lang zal het nog duren? Zijn ze dan niet tot onschuld in staat? Want die afgod komt uit Israël, daar door een kunstenaar gemaakt. Maar het is geen god. Het zal versplinterd worden, dat stierkalf van Samaria. Want zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten. De halmen waar geen groei in zit, geven geen meel. En al geven zij het wel, vreemden vraten het op. Israël wordt opgevreten. Zij zijn nu al onder de volken als rommel, waar niemand naar omkijkt. Ze zijn naar Assur gelopen. Een wilde ezel blijft bij zijn soort, maar Ephraim zoekt zijn liefde elders. Ook al zoeken zij het onder de volken, ik drijf hen nu bijeen en laat hen een tijd lang zuchten onder de last van de koning van de vorsten. Want Ephraim heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar die dienden om te zondigen, altaren om te zondigen. Al schrijf ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers voor hun eigen genoegen en eten van het offervlees. Maar de Heer aanvaardt dit niet. Nu herinnert hij zich hun schuld en straft hij hun zonde. Zij gaan naar Egypte terug. Israël is zijn maker vergeten en heeft hoge huizen voor zichzelf gebouwd. Juda heeft zijn vestingen talrijk gemaakt. Maar ik slinger vuur in zijn steden. Het verslindt zijn paleizen.

Hosea, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 17. Verheug u maar niet, Israël, en juich maar niet zoals de andere volken. U, die door uw ontucht van uw God bent weggelopen, begeerig naar hoerenloon, op iedere dorsvloer waar het koren gedorst wordt. Dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden, en de most zal haar teleurstellen. Zij blijven niet langer wonen in het land van de Heer. Efraïm gaat terug naar Egypte. Het eet onrein voedsel in Assur. Dan kunnen zij voor de Heer geen wijn meer uitgieten en hem met hun offers niet meer behagen. Voor henzelf zullen die als rouwbrood zijn. Iedereen die ervan eet wordt onrein. Want hun brood komt wel in hun keel, maar het huis van de Heer bereikt het niet. Wat doet u dan nog met een hoogtijdag, een feestdag van de Heer? Voorwaar, zij ontlopen de verwoesting, om door Egypte te worden samengedreven en door mof te worden begraven. Hun zilver, zo kostelijk als het is, wordt het erfdeel van de distels en dorens groeien in hun tenten. Nu komt de tijd van de afrekening. Nu is het de tijd van de vergelding. Israël zal het weten. De profeet is doorgedraaid, zeggen ze. De man die de geest heeft, is gek. Omdat uw schuld zo groot is, is uw tegenstand ook groot. Degene die waakt over Efraïm, het volk van mijn God, een profeet, hij vindt netten van vogelvangers op al zijn wegen. Tegenstand tot in het huis van zijn God. Zij zijn even diep gezonken als in de dagen van Gibea. Hij zal zich hun zonde herinneren, hun overtredingen bestraffen. Als de druiven in de woestijn, zo vond ik Israël. Als de vroegste vruchten aan een vijgenboom, zijn eerstelingen, zo zag ik uw vaderen. Maar zij gingen naar Baal Peor en gaven zich daar over aan de schande. Zij werden een gruwel, net als hun geliefde. De pracht van Efraïm vliegt weg als een vogel. Het is nu afgelopen met geboorte, met zwangerschap, met bevruchting. Al voeden zij hun zonen op, ik beroof hen ervan, en er rest geen mens meer. En wee hen, als ik mij van hen terugtrek. Efraïm, zoals ik het zag, was een jonge palm geplant in een weide. Dat Efraïm moet zijn zonen nu naar iemand brengen die ze vermoordt. Geef hun, Heer, ja, wat zult u hen geven? Geef hun een schoot die geen vrucht houdt en geef hun verdorde borsten. In Gilgal bleek heel hun slechtheid. Daar ben ik hen gaan verfoeien. Vanwege de slechtheid van hun daden jaag ik hen weg uit mijn huis. Ik wil hen niet langer lief hebben, al hun leiders zijn rebellen. Efraïm is geslagen, zijn wortel verdord. Zij dragen geen vrucht meer. En zelfs al baarden zij kinderen, ik doodde de dierbare vrucht van hun schoot. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij niet naar hem geluisterd hebben. Zij zullen onder de volken zonder thuishaven zijn.

Hosea, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 15. Israël is een weelderige wijnstok die ook weelderige vruchten draagt. En hoe talrijker die vruchten zijn, des te talrijker maakt Israël zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn weistenen. Omdat zij zo dubbelhartig zijn, zullen zij nu hun schuld gaan boeten. Hij geeft zelf hun altaren de nekslag en slaat hun weistenen stuk. En dan zullen zij zeggen, wij hebben geen koning. Want als wij de Heer niet vrezen, wat helpt ons de koning dan? Terwijl ze maar praten, valse eden zweren en overeenkomsten aangaan, verwildert de rechtspraak en wordt zij als giftig kruid in de voren van een akker. Om dat stierkalf van Bet-Awen zullen de mensen van Samaria beven. Het volk rouwt om die stier. De afgodenpriesters treuren om hem. Zijn heerlijkheid is weggevoerd. Ook het beeld wordt naar Assur gebracht, om aan de wraakvorst geofferd te worden. Efraïm wordt met schande beladen. Israël zal om zijn houtblok beschaamd staan. Samaria is tot zwijgen gebracht. Zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft. De hoogte van Awen worden verwoest. Israëls zonde. Dorens en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen zij de bergen toe. Bedek ons en de heuvels, val op ons neer. Al sinds de dagen van Gibea hebt u gezondigd, Israël. Ze zijn bij Gibea blijven staan, alsof de oorlog tegen de boosdoeners hen daar niet treffen zou. Dit is mijn wens, hen te bestraffen. Volken zullen tegen hen verzameld worden, tegen hen die in een tweevoudige zonde verstrikt zijn. Efraïm is een vaars die geleerd heeft gedwee te dorsen. Ikzelf merkte haar machtige nek op. Ik spande Efraïm in. Juda zou ploegen en Jacob eggen. Zaai rechtvaardigheid, oogst in liefde, ontgin het braakliggende land. Het is nu de tijd om de Heer te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat neerkomen. Maar u hebt slechtheid ingeploegd, misdaad geoogst en de vrucht gegeten van het bedrog. Omdat u vertrouwd hebt op uw eigen weg, op het grote aantal van uw helden, daarom zal er een roep om geweld opgaan tegen uw volk en zullen al uw vestingen verwoest worden, zoals Salman Bet Arbel verwoest heeft op de dag van de strijd, toen de moeder te pletter werd gegooid bovenop haar zonen. Dit heeft Bethel u bezorgd vanwege uw barre verdorvenheid. Al bij het ochtendgloren wordt de koning van Israël voorgoed tot zwijgen.

Hosea, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 11. Toen Israël nog jong was, kreeg ik hem lief, en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe ik hem ook riep, zij liepen van mij weg. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor de godenbeelden. En dat, terwijl ik toch degene ben die Ephraim heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft genomen. Zij echter wilden maar niet weten dat ik het was die hen beschermde. Met zachte leidsels heb ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degene die het juk optillen, wanneer het tegen de kaken drukt. Ik gaf hem zijn voedsel. Moet hij dan niet terugkeren naar Egypte en zal Assur niet zijn koning worden, nu zij weigeren zich te bekeren? Het zwaard zal rondgaan in hun steden. Het zal hun grendels breken en het zal hen verslinden om wat zij van plan waren. Mijn volk geeft zich over aan zijn ontrouw voor mij. Zij roepen Baal wel aan, allemaal samen, maar die zal hen niet oprichten. Hoe zou ik u echter kunnen opgeven, Ephraim? U kunnen uitleveren, Israël? Hoe zou ik u kunnen opgeven alsof u Adma bent, of met u kunnen doen zoals met Seboim? Mijn hart slaat over, heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende woede toch niet koelen, Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want ik ben God, ik ben geen mens, ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toren. Zij zullen achter de Heer aangaan. Als een leeuw zal hij brullen, als hij brult, zullen de zonen bevend van de zeekant komen. Bevend komen zij uit Egypte, als vogels uit het land van Assur, als duiven. Ik vestig hen weer in hun tehuis. Godspraak van de Heer.

Hosea, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 15. Met leugen heeft Ephraim mij omgeven, en het huis van Israël omgaf mij met bedrog. Juda doolt nog rond met El, en blijft de heilige van El trouw. Ephraim laat zich in met de wind, zet de oostenwind na, de hele dag. Het stapelt leugen op leugen en geweld op geweld. Met Assur sluiten zij een verbond en naar Egypte wordt olie gebracht. De Heer heeft een aanklacht tegen Juda om van Jacob rekenschap te vragen voor zijn gedragingen. Naar zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot heeft hij zijn broer bedrogen. Man geworden, vocht hij met God. Hij vocht met een engel en hij overwon. Schreiend vroeg hij hem toen om een gunst. In Bethel ontmoette hij God en daar sprak hij met hem. Hij, de Heer, de God van de machten, Heer is zijn naam. Keer terug naar uw God. Houd u aan liefde en rechtvaardigheid en blijf altijd op uw God vertrouwen. Kanaan houdt een vervalste weegschaal in zijn hand. Het is belust op bedrog. En Ephraim zegt, al ben ik rijk geworden en al heb ik rijkdom opgedaan, met al die winst maakte ik geen schulden waarin iemand zonde kan zien. Maar ik ben de Heer uw God. Al sinds Egypte en opnieuw zal ik u in tenten laten wonen, zoals in de dagen van ontmoeting. Ik zal tot de profeten spreken. Ik zal de visioenen talrijk maken en gelijkenissen leggen in de mond van de profeten. Gilead met al zijn boze macht is enkel nietigheid geworden. Ondanks al de stieroffers in Gilgal zijn hun altaren als hopen steen geworden die bij de voren van de akkers liggen. Jacob vluchtte naar de vlakte van Aram. Israël ging dienen om de hand van een vrouw. Om de hand van een vrouw hoede hij het vee. Maar door een profeet heeft de Heer Israël uit Egypte geleid. Door een profeet werd Israël gehoed. Ephraim heeft zijn Heer bitter beledigd. Maar deze vraagt hem rekenschap van zijn bloedschuld en vergeldt hem zijn smaad.

0: in de buurt.
1: Hosea, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 15. Waar Ephraim sprak was schrik. Hoog was zijn aanzien in Israël. Maar hij maakte zich schuldig aan de verering van Baal. Daaraan ging hij te gronde. Toch blijven zij maar zondigen. Zij hebben gegoten beelden gemaakt. Van hun zilver maakten zij afgodsbeelden naar hun eigen smaak. Allemaal werk van ambachtsvolk. Daaraan wijden zij met offers. Zij, mensen die stierenbeelden kussen. Daarom zullen zij worden als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg op de dag verdwijnt, als kaf dat wegwaait van de dorsvloer, als rook uit een luchtgat. Want ik ben de Heer uw God al sinds Egypte. Naast mij zult u geen God erkennen. Er is geen andere redder dan ik. Ik was het die u in de woestijn als de mijne gekend heb, in dat verschroeide land. Zo goed was hun weidegrond dat zij verzadigd werden. Maar toen zij verzadigd waren, werd hun hart hoogmoedig. Zo zijn ze mij vergeten. Ik ben voor hen als een leeuw geworden. Ik loer als een panter langs de weg. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. En ik rijd hun borstkas open. Als een leeuwin verslind ik hen. Zij worden door wilde beesten verscheurd. Het is uw ondergang, Israël, terwijl ik toch uw helper ben. Waar blijft dan uw koning die u zal redden, met al uw beschermers en rechters, diegene over wie u gezegd hebt, geef mij een koning en leiders? Kwaad gaf ik u een koning, woedend nam ik hem terug. De schuld van Ephraim is gebundeld, zijn zonden liggen opgeborgen. Als de barensweeën van hem komen, dan blijkt hij een onwijs kind te zijn. Wanneer het zijn tijd is, vertoont hij zich niet in de opening van de moederschoot. Zou ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk? Zou ik hen vrijkopen van de dood? Dood, waar blijft uw pest? Dodenrijk, waar uw verderf? Mijn ogen kennen geen mededogen. Terwijl hij tussen het riet gedijt, komt de oostenwind aan, de adem van de Heer, opstekend uit de woestijn. Dan verdroogt zijn bron, dan geeft zijn wel geen water meer. Dan komt degene die zijn schatten rooft en al zijn kostbaarheden weghaalt.

Hosea, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 10. Samaria moet voor zijn schuld boeten, omdat het opstandig is tegen zijn God. Ze zullen omkomen door het zwaard. Hun zuigelingen worden te pletter geslagen, hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld bent u gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot de Heer en zeg hem: U vergeeft toch alle schuld, aanvaard ook onze goede wil. Wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden. Wij zullen niet op paarden rijden en tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer: Onze God. Bij u vindt de wees immers ontferming. Ik wil hen van hun ontrouw genezen en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister evenaar die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Ze zullen koren kunnen verbouwen. Ze zullen bloeien als de wingerd en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cipres. Aan mij zijn uw vruchten te danken. Wie heeft zoveel inzicht dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, de wegen van de Heer zijn recht. De rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val.

Joël, hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 20. Het woord van de Heer, dat gericht is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor toe, oudsten. Luister allen, bewoners van het land. Is iets dergelijks ooit gebeurd in uw dagen, of in de dagen van uw vaderen? Vertel het aan uw zonen, en laat uw zonen het vertellen aan hun zonen, en die weer aan de volgende generatie. Wat de knager overliet, vrat de sprinkhaan op. Wat de sprinkhaan overliet, vrat de verslinder op. Wat de verslinder overliet, vrat de kaalvreter op. Word wakker, dronkaards, en ween. Jammer allen, wijndrinkers, want de druivennat gaat uw mond voorbij. Een volk is opgetrokken tegen mijn land, een machtig volk, niet te tellen. Het heeft de tanden van een leeuw en de kaken van een leeuwin. Het heeft mijn wijnstok vernield en van mijn vijgenboom dood hout gemaakt. Het heeft hem ontschorst en weggegooid. De ranken zijn verbleekt. Weeklaag als een jonge vrouw die het rouwkleed draagt voor de man van haar jeugd. Er is geen spijsoffer meer, geen plengoffer meer in het huis van de Heer. De priesters rouwen, zij die de dienst van de Heer verrichten. De akker ligt braak, de aardbodem treurt, het koren teert weg, de most is opgedroogd, de olie kwijnt weg. U moet verslagen zijn, boeren, jammeren moet u, wijnbouwers, om de tarwe en de gerst, want de oogst op het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verschrompeld, de vijgenboom is uitgedroogd. Granaten, dadelpalmen, appelbomen, alle bomen op het veld zijn verdord, want de vreugde van de mensen is verdord. Hul u in rouw, priesters. Jammer, u die de dienst van het altaar verricht. Kom en breng in rouwkleren de nacht door. U die de dienst van mijn God verricht, want aan het huis van uw God zijn huldigingsoffer en plengoffer voorbij gegaan. Kondig een heilige vastetijd af. Roep een plechtige samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten. Verzamel alle bewoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heer om hulp. Wee als hij komt die dag, want de dag van de Heer is nabij en komt als een verwoesting door de meest machtige. Want voor onze ogen is het voedsel verloren gegaan. Uit het huis van onze God zijn vreugde en gejubel verdwenen. Uitgedroogd liggen de graankorrels onder de aardkluiten. De opslagplaatsen zijn verwoest en de schuren gesloopt, want het koren is verdord. Hoor hoe het vee tekeer gaat. Kuddes runderen dolen rond. Nergens vinden zij meer een weide, zoals de schapen gaan ten gronde. Tot u, Heer, roep ik, nu het vuur het groen in de steppen heeft verteerd en de gloed alle bomen in het veld heeft verschroeid. Zelfs de wilde dieren smachten naar u, nu de waterkanalen droog staan en vuur het groen in de steppen heeft verteerd.

Joël, hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 27. Blaas de bazuin op de Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat al de bewoners van het land beven, want de dag van de Heer is gekomen. Ja, hij is nabij, een dag van donker en van duisternis. Een dag van wolken en verduistering breekt al aan. De dageraad strekt zich uit over de bergen. Een talrijk, machtig volk, een volk zoals er nooit één geweest is en er later nooit meer één zal zijn, tot in de verste generaties. Een verterend vuur gaat voor hen uit. Een verschroeiende gloed komt achter hen aan. Voor hen ligt het land als de tuin van Eden. Achter hen ligt een woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Zij zien eruit als paarden. Als paarden rennen zij voort. Ze maken lawaai als strijdwagens die over de toppen van de bergen razen. Ze gieren als een laaiend vuur dat de stoppels verteert. Ze zijn als een machtig volk dat voor de strijd is aangetreden. De volken zien het en sidderen. Alle gezichten lopen rood aan. Als krijgers komen ze aanstormen. Als soldaten beklimmen ze de muren. Ieder gaat de weg die hem is opgedragen. Niemand wijkt af van zijn koers. De een verdringt de ander niet. Ieder volgt zijn eigen weg. Dwars door de pijlen heen vallen zij aan, zonder hun gelederen te verbreken. Zij bestormen de stad. Zij rennen over de muur heen. Zij klauteren tegen de huizen. Zij komen door de vensters binnen als dieven. De aarde beeft voor hen, de hemel siddert. De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. De Heer, aan de spits van zijn leger, verheft zijn stem. Ja, zijn leger is zeer talrijk, en hij die zijn woord nakomt, is machtig. De dag van de Heer is groot en zeer te duchten. Wie zal hem doorstaan? Maar ook nu nog, God sprak van de Heer. Keer u om naar mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend. Scheur uw hart en niet uw kleren. Keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt? En laat dan zegen achter zich. Een huldigingsoffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuin op de Sion. Kondig een heilige vastetijd af. Roep een plechtige samenkomst bijeen. Verzamel het volk. Beleg een heilige bijeenkomst. Breng de oudsten samen. En verzamel ook de kinderen en zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer. Laat niet met uw erfdeel spotten. Laat de heidenen het niet overheersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: waar is hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft hij zijn volk gespaard. En de Heer gaf zijn volk ten antwoord: welnu, ik zal u koren, most en olie zenden, tot u er genoeg van hebt. En ik laat de heidenen niet langer met u spotten. Ik jaag het leger uit het noorden ver van u weg. Ik drijf het naar een dor en onherbergzaam land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, een walm van verrotting
want hij heeft grote daden verricht. Vrees niet, akkerland. Wees blij en verheug u, want de Heer heeft grote daden verricht. Vrees niet, wilde dieren, want het groen in de steppen komt weer tevoorschijn, de boom draagt weer vruchten, de vijg en de wijnstok geven weer kracht. En u, kinderen van Sion, jubel en verheug u om de Heer uw God, want hij geeft u de leraar der gerechtigheid en laat de regen voor u neerkomen. Herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren liggen. De perskuipen lopen over van most en olie. Dan vergoed ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhaan en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb losgelaten. Dan eet u weer volop, tot u er genoeg van hebt, en de naam prijst van de Heer uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit zal mijn volk meer beschaamd worden. Dan zult u erkennen dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Nooit zal mijn volk meer beschaamd worden.

Joël, hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 5. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitgieten over alle mensen. Profeteren zullen uw zonen en uw dochters. Uw ouderen zullen dromen krijgen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs over de dienaren en de dienaressen giet ik mijn geest uit in die dagen. Ik zal wonderen verrichten in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal de redding zijn, zoals de Heer gezegd heeft. En zij die door de Heer worden geroepen, zullen degene zijn die ontkomen.

Joël, hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 21. Want in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en laat hen afdalen naar het dal van Josafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren hebben verspreid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot. Jongens geruild voor hoeren, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En wat denken jullie wel van mij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt u dat u wraak kunt nemen op mij? U bent nog niet met uw wraak op mij begonnen, of ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. U hebt mijn zilver en goud meegenomen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt u aan de mensen uit Javan verkocht om ze weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug uit de plaats waar u hen verkocht hebt. En ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen aan de Sabeeën, aan een volk ver hier vandaan. Want zo heeft de Heer het gezegd. Roep dit om onder de volken. Maak u gereed voor de heilige oorlog. Werf de dappere mannen, laat ze aantreden en oprukken, al de soldaten. Smeet uw ploegscharen om tot zwaarden, uw snoeimessen tot lanzen. Laat zelfs de zwakkeling zeggen, ik word een held. Haast u om te komen. Verzamel u met alle volken uit de omgeving en kom allemaal samen. Heer, laat uw helden komen. De volken moeten zich in beweging zetten, naar het dal van Josafat gaan, want daar zal ik zetelen om recht te spreken over alle volken uit de omgeving. Sla met de sikkel, want de oogst is rijp. Begin maar te persen, want de perskuip is vol. De bakken lopen over, want hun slechtheid is groot. Massa's, massa's, in het dal van het oordeel, want de dag van de Heer is nabij, in het dal van het oordeel. De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. De Heer buldert vanuit Sion. Uit Jeruzalem weerklinkt zijn stem. Hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Voor de mensen van Israël is hij een vesting. Dan zult u erkennen dat ik, de Heer, uw God ben. Ik, die woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal heilige grond zijn. Geen vreemden trekken er meer door. En op die dag zal het gebeuren dat de bergen van druivennat druipen, dat de heuvels stromen van melk, dat al de waterlopen van Juda een overvloed aan water hebben. Want uit het huis van de Heer zal een bron ontspringen, die het dal van de acacia's bevloeit. Egypte wordt een woestenij, Edom een kale wildernis vanwege hun gewelddaden tegen de mensen van Juda. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten, maar Juda blijft altijd bewoond en ook Jeruzalem van generatie op generatie. Hun bloed zal ik wreken. Ik laat het niet ongestraft vergieten. En de Heer woont op de Sion.

Amos. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 15. De woorden van Amos, die een schapenfokker uit Tekoa was. Visioenen over Israël, die hij gezien heeft in de tijd van Uzia, de koning van Juda, en Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Amos sprak. De Heer buldert vanuit Sion, vanuit Jeruzalem laat hij zijn stem weer klinken. De weide van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Damascus, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat ze Gilead met ijzeren sleden hebben gedorst, slinger ik vuur in Hazaëls huis. Het verslindt de paleizen van Ben-Hadad. De sluitboom van Damascus sla ik aan stukken. Ik verdrijf de bewoners van Bikat Awen, uit Bet Eden, degene die daar de scepter zwaait. Het volk van Aram wordt weggevoerd naar Kir, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Gaza, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen hebben weggevoerd om uit te leveren aan Edom, slinger ik vuur binnen de muren van Gaza. Het verslindt zijn paleizen. Ik verdrijf de bewoners uit Asdod, uit Askelon, degene die daar de scepter zwaait. Ik keer mijn hand tegen Ekron en de rest van de Filistijnen zal verloren gaan, zegt de Heer God. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Tyrus, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zich niet stoorden aan het broederverbond, slinger ik vuur binnen de muren van Tyrus. Het verslindt zijn paleizen. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Edom, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat hij zijn broeder met het zwaard vervolgd heeft en alle medelijden liet varen, omdat zijn woede steeds weer verscheurde en zijn wrok voortdurend bleef waken, slinger ik vuur in Teman, het verslindt de paleizen van Bosra. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van de zonen van Amon, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengereten en zo hun eigen gebied hebben uitgebreid, ontsteek ik een vuur binnen de muren van Rabba. Het verslindt zijn paleizen, onder krijgsgeschreeuw, op de dag van de strijd, onder gebulder, op de dag van de storm. Hun koning gaat in ballingschap. Hij, samen met de grootte van zijn rijk, spreekt de Heer.

Amos, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 16. Zo spreekt de Heer. Na drie misdaden van Moab, na vier, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat hij het gebeente van de koning van Edom tot kalk heeft verbrand, slinger ik vuur in Moab, het verslindte paleizen van Keriot. Moab komt om in het strijdgewoel, onder krijgsgeschreeuw en horengeschal. De heerser laat ik uit hun midden verdwijnen, en met hem dood ik al de grootte van zijn rijk, spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Na drie misdaden van Juda, na vier, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de wet van de Heer versmaad hebben en zijn geboden niet hebben onderhouden. Omdat die leugengoden van hen, waar hun vaderen al achteraan gelopen hebben, hen op een dwaalspoor hebben gebracht, slinger ik vuur in Juda. Het verslindt Jeruzalems paleizen. Zo spreekt de Heer. Na drie misdaden van Israël, na vier, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen, de armen voor een paar schoenen. Omdat zij het hoofd van de geringe in het stof van de aarde vertrappen en het recht van de armen verkrachten. Vader en zoon naar dezelfde prostituee gaan en mijn heilige naam ontwijden. Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich bij de altaren neer. En zij drinken met boetegeld betaalde wijn in het huis van hun God. En ik heb voor hun ogen de Amoriet verdelgd, hoog als een ceder, sterk als een eik. Ik heb hem uitgeroeid van onder tot boven, met wortel en tak. Ik heb u uit Egypte gevoerd, 40 jaar lang door de woestijn geleid, om het land van de Amoriet in bezit te nemen. Uit uw zonen heb ik profeten gekozen en Nazireërs uit uw jonge mannen. Is het niet zo, Israëlieten? Godspraak van de Heer. Maar u hebt de Nazireërs wijn laten drinken en tegen de profeten gezegd, profeteer niet. Welnu, ik zal het onder uw voeten laten wankelen, zoals een wagen wankelt die te hoog met schoven beladen is. Dan zal voor de snelle loper de vluchtweg afgesneden zijn. De sterke heeft niets aan zijn kracht en de dappere redt zijn leven niet. De boogschutter houdt geen stand, de hardloper ontkomt niet en geen ruiter redt zijn leven. Zelfs de dapperste onder de strijders zal naakt moeten vluchten die dag. Godspraak van de Heer.

Amos, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 15. Hoor dit woord dat de Heer spreekt over u, zonen van Israël, over heel het geslacht dat ik uit Egypte heb geleid. Mijn woord is, u alleen heb ik uitverkoren uit al de geslachten van de aarde. Daarom roep ik u ter verantwoording voor al uw ongerechtigheden. Gaan er ooit twee mensen samen op weg, zonder dat zij elkaar gevonden hebben? Brult er ooit een leeuw in het woud, zonder dat hij een prooi heeft? Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol, zonder dat er iets te pakken heeft? Schiet een vogel omlaag naar de klem op de grond, zonder dat daar lokaas ligt? Of zal de klem van de grond opspringen, zonder dat er iets gevangen is? Wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat de bewoners beven? Gebeurt er ooit in een stad een ramp zonder dat de Heer daar de hand in heeft? De Heer God doet nooit iets zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? De Heer God heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Laat het horen in de paleizen van Assur en in de paleizen van Egypte en zeg, trek samen de berg van Samaria op en zie hoe groot de verwarring en de verdrukking binnen de muren daar zijn. Zij kennen geen recht meer. God spraak van de Heer. Degene die in hun paleizen geweld en onrecht opstapelen. Daarom, zo spreekt de Heer God, zal een vijand het land omsingelen. Hij zal uw sterkte neerhalen en uw paleizen plunderen. Zo spreekt de Heer. Zoals een herder uit de muil van een leeuw een paar schenkels redt of een stuk oor, zo worden de zonen van Israël gered die daar in Samaria zitten op de hoek van het bed, het Damascener rustbed. Luister en waarschuw het huis Jacob. God spraak van de Heer God, de God van de machten. Als ik Israël ter verantwoording roep voor zijn zonde, dan treed ik op tegen de altaren van Bethel. Dan worden de horens van het altaar afgehouwen en vallen ze op de grond. Dan verniel ik de winterverblijven en de zomerverblijven en gaan de ivoren paleizen te gronden. De machtige paleizen zullen verdwijnen. God spraak van de Heer.

Amos. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 13. Hoor dit woord, koeien van Bassan, daar op de berg van Samaria. Jullie die de geringe verdrukken, die de armen vertrappen en tegen jullie mannen zeggen, breng ons te drinken. De Heer God heeft bij zijn heiligheid gezworen dat er dagen komen voor jullie dat men jullie aan haken ophaalt en angels in jullie achterwerk slaat. Dat jullie door de bressen naar buiten gesleurd worden, de een na de ander, en naar de Hermon gesleept. Godspraak van de Heer. Ga naar Bethel om te zondigen, naar Gilgal om er jullie zonde nog erger te maken. Breng iedere ochtend jullie offers en om de 3 dagen jullie tiende. Breng dankoffers van gezuurd brood en maak ophef over jullie vrijwillige gaven. Dat doen jullie immers zo graag, zonen van Israël. Godspraak van de Heer God. Ik heb jullie schone tanden gegeven in al jullie steden, gebrek aan brood in al jullie woonplaatsen, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ook heb ik jullie de regen onthouden, met 3 nieuwe manen voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen. De ene akker kreeg regen en de andere kreeg niets en droogde uit. Naar 1 stad kwamen 2, 3 andere steden strompelen om daar water te drinken. Maar hun dorst werd niet gelest en jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb jullie met korenbrand en meeldauw geslagen. Jullie rijke tuinen en jullie wijngaarden, jullie vijgenbomen en jullie olijfbomen zijn kaal gevreten door de rupsen. Maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb de pest op jullie losgelaten, zoals destijds op Egypte. Ik heb jullie jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl jullie paarden werden buitgemaakt. Uit jullie legerkamp heb ik jullie lijklucht laten opsnuiven, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb jullie omvergeworpen, zoals Sodom en Gomorra. Jullie zijn als een geblakerd stuk hout geworden, dat aan een brand ontrukt is, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Daarom zal ik het volgende met jullie doen, Israël. En omdat ik dit met jullie zal doen, moeten jullie je gereed maken, Israël, om voor jullie God te verschijnen. Want zie, hij die de bergen boetseert en de stormwind schept, die aan mensen zijn plannen onthult, hij die dageraad tot duisternis maakt en de toppen van de aarde betreedt, de Heer, God van de machten, is zijn naam.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Amos, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Hoor dit woord, de rouwklacht die ik aanhef over u, huis Israël. Zij is gevallen en staat niet meer op, de jonge vrouw Israël. Zij ligt verlaten op haar eigen grond en niemand tilt haar op. Want, zo spreekt de Heer God, de stad die met 1000 uitrukt, rest er maar 100. De stad die met 100 uitrukt, rest er maar 10 voor het huis Israël. Want zo spreekt de Heer tot het huis Israël. Zoek mij en leef, maar zoek Bethel niet op. Ga niet naar Gilgal en trek Berseba niet binnen, want Gilgal gaat in ballingschap en Bethel wordt niets waard. Zoek de Heer en leef. Zo niet, dan vreet hij het huis Jozef aan als een vuur. En niemand komt het blussen als het Bethel verslindt. Wee hun die het recht in alsem veranderen en gerechtigheid tegen de grond slaan. Hij die de Pleiade en Orion maakt. Hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht. Hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. Heer is zijn naam. Hij die de ramp laat flitsen over de machtige. Rampspoed komt over de vesting. Ze haten hem die in de stadspoort vonnis wijst. Verfoeien hem die de waarheid spreekt. Daarom, u die de zwakke vertrapt en van zijn graanoogst schatting heft. U bouwt wel huizen van steen, maar erin wonen zult u niet. U plant wel fraaie wijngaarden, maar de wijn ervan drinken zult u niet. Ik weet immers hoe talrijk uw misdaden zijn en hoe talrijk uw zonden. U kwelt de rechtschapenen, neemt steekpenningen aan en verdrukt de armen in de stadspoort. In zulke dagen gaat alles zo slecht dat een verstandig mens geen woord moet inbrengen. Zoek het goede en niet het kwade. Dan zult u leven. Dan zal de Heer, de God van de machten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade, heb het goede lief en handhaaf het recht in de stadspoort. Misschien zal de Heer, de God van de machten, zich dan over de rest van Jozef ontfermen. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de Heer. Op alle pleinen klinkt gejammer, op alle straten roept men ach en wee. Men roept de landman op om te rouwen en de beroepsklagers om te jammeren. Zelfs in alle wijngaarden klinkt gejammer wanneer ik door uw midden trek, spreekt de Heer. Wee hen die uitzien naar de dag van de Heer. Wat zal die dag van de Heer voor u zijn? Een dag van duisternis en niet van licht. Zoals iemand die vlucht voor een leeuw, door een beer wordt overvallen en dan, als hij zijn huis binnenkomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. De dag van de Heer zal duisternis zijn, geen licht. Nachtelijk donker, van alle licht verstoken. Ik haat, ik verfoei uw feesten. In uw vieringen schep ik geen genoegen. Want als u mij brandoffers en meeloffers brengt, behagen ze mij niet. Uw vredeoffers van gemeste kalveren kan ik niet meer aanzien. Bespaar mij het lawaai van uw liederen. De klank van uw harpen wil ik niet meer horen. Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek. Hebt u mij in de woestijn soms slachtoffers en meeloffers gebracht, 40 jaar lang, huis Israël? u zult, koning Sikut en Kewan, uw beelden, een ster, uw goden, die u voor uzelf gemaakt hebt, op uw schouders nemen. En zo voer ik u weg, voorbij Damascus, spreekt de Heer. God van de machten is zijn naam.

Amos, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 14. Wee u, zorgeloze in Sion, zelfverzekerde op de berg van Samaria, notabele van dat weergaloze volk, tot wie het huis Israël zich wendt. Ga naar Kalne en zie, reis vandaar naar het grote Hamat, en dan zuidwaarts naar Gat, in het land van de Filistijnen. Bent u soms beter dan die koninkrijken, of is hun gebied groter dan dat van u? U denkt dat de onheilsdag veraf is, maar u brengt zelf de heerschappij van het geweld naderbij. Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken. Zij eten de lammeren van de kudde en de kalveren uit de stal op. Zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp en denken dat hun instrument dat van David evenaart. Zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de beste olie. Maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet. Daarom gaan nu zij als eerste in ballingschap. En het is gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt. De Heer God heeft bij zichzelf gezworen. Godspraak van de Heer, de God van de machten. Ik verfoei de trots van Jacob en ik haat zijn paleizen. De stad geef ik prijs met al haar bewoners. En al blijft er maar één huis met 10 mensen over, ook zij zullen sterven. De oom, de man die het lijk moet verbranden, draagt het dan weg uit het huis. En als iemand naar een ander roept, ergens in een huis, is er nog iemand bij u? En hij antwoordt, niemand. Dan zegt de eerste, st, noem de naam van de Heer niet. Want, zo luidt het bevel van de Heer, het grote huis wordt in stukken geslagen, het kleine wordt versplinterd. Rennen paarden tegen de rots op, ploegt men een steenrots met ossen. Maar u hebt het recht in venijn veranderd en de vrucht van gerechtigheid in alsem. U bent blij over niets en zegt, zijn wij niet geweldig door onze eigen kracht? Welnu, let op. Ik laat tegen u, huis Israël, Godspraak van de Heer, de God van de machten, een volk opstaan dat u onderdrukken zal vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van de Araba.